0: Althans, niet letterlijk. Maar ik wil wel zoveel mogelijk Q-luisteraars verzamelen die vanuit het buitenland luisteren. De tussenstand is op dit moment 1. Ik heb 1 land. Eigenlijk, dat is Egypte. Daar was Peggy. En gelukkig heb ik weer iemand gevonden in het buitenland. Namelijk Willem. Goedenacht. Goedenochtend. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen voor jou. Want het is bij jou, even kijken, 8:54 ochtends, hè?
1: Ja, klopt.
0: 8:54. Hé, hey, waar zit jij op dit moment?
1: Ik zit op dit moment in Dazaifu, wat vlakbij Fukuoka ligt in Japan.
0: In Japan, oké. Okay, want ik denk, jij noemt nu plaatsen op, ja, om eerlijk te zijn, wist ik niet gelijk dat het Japan was. Maar het is dus Japan.
1: En,
0: hoe lang zit je daar al?
1: Ik zit ongeveer ruim 10 jaar in Japan. Ik ben begonnen in Tokio, maar na de COVID is mijn werk eigenlijk volledig digitaal geworden. Dus ben ik naar het zuiden verhuisd.
0: Ah, kijk, hey, wow, 10 jaar in Japan. En wat is de reden van de verhuizing naar Japan toe?
1: Uiteindelijk de liefde. 22 jaar geleden een Japanse ontmoet. Maar uiteindelijk ook voor de kinderen, zodat ze gewoon een taal leren. Wat gewoon heel moeilijk is.
0: Ja, ja.
1: Omdat anders niet te leren.
0: Nee, dus, oké. Okay, ja. En hoe oud zijn de kinderen?
1: 9 en 6, 2 jongens.
0: Wauw. Hey, ja, ik ben helemaal gefascineerd op het feit dat jij dus nu op dit moment... Ik vind dat zo bizar om te denken, om te weten dat jij dus nu in Japan zit. Hey, want ik ben even benieuwd. Ik ben nog nooit in Japan geweest. Dat staat echt bovenaan mijn lijstje om daarheen te gaan. Wat kan ik verwachten als ik nu het vliegtuig instap en daarheen ga?
1: Het ligt er heel erg aan waar je heen gaat. Maar het is gewoon een cultuurshock voor de meeste mensen. Voor mij nog steeds. Als ik uit Nederland kom en hierheen ga, het is gewoon... Hoe de mensen zijn, het eten, de gekkigheid, alles. Het is gewoon een enorme cultuurshock.
0: Oh, wauw, oké. Okay. En wat is dan even het grootste verschil, zeg maar, even met Nederland?
1: Zo.
0: Ja, ik vraag het natuurlijk echt. Wat is het iets wat het meeste jou is opgevallen toen je daar ging wonen? Dat je echt dacht, wow, zou nou hier...
1: Ik vond het heel klinisch. Het is heel klinisch allemaal. Het is heel schoon. Het is bijna ziekenhuisachtig. Dat gevoel heb ik altijd als ik hier ben.
0: Oh, wauw. Wel lekker, moet ik zeggen. Ja. Vind ik wel fijn.
1: Is heel fijn. Nee, ja, absoluut. Ja. En Tokio is gewoon, het is gewoon heel erg druk.
0: Ja, oké, okay, inderdaad. Ja, dat zie ik altijd wel van die films ook. Dat, hoe heet het, de bekende oversteekplaats ook weer, die bek? Oh, hoe heet het ook weer?
1: Shibuya. Ja. Shibuya Crossing.
0: Ja, ja, ja. Oh, als je dat ziet, dat is niet normaal. Maar het is daar wel allemaal geordend, heb ik altijd gehoord.
1: Heel erg.
0: Ja.
1: Maar zo zijn de mensen ook. Het zijn net robotjes allemaal. Oh, het is allemaal heel erg geordend en heel geprogrammeerd bijna.
0: Ja, ja. Wauw, wat gaaf. Hey, en hoe kom je
1: geen
0: nog...
1: emoties.
0: Nee?
1: Nee, dus mijn jongens hebben wel die emotionele kant van het Europese, dus die huilen ook. En dat vinden de ouders hier gek, van waarom huilt dat kind?
0: Oh ja?
1: Bijvoorbeeld verliezen met basketbal of zo, dat kennen ze helemaal niet.
0: Oh, wow, wat bizar. Dat is echt een groot verschil dan ook, ja. Hey, ja. Hoe vaak kom je nog in Nederland, bijvoorbeeld in die 10 jaar, hoe vaak ben je teruggekomen?
1: Ik probeer 1 keer in de 2 jaar te komen. Zodat de kinderen ook met de Nederlandse cultuur in aanraking komen. Dus kom ik rond de 4 tot 6 weken ga ik naar Nederland.
0: Oh ja, heel goed. En mis je ook iets als je daar bent van Nederland?
1: Nou, ik ben net met een Nederlandse vriend denk bitterballen gaan maken met wagyu vlees. Dus dat is een van de dingen die we missen.
0: Oh, wow.
1: Bitterballen en kaas natuurlijk. En dropjes en al dat soort dingen. Vaak eten gerelateerd.
0: Ja, dat is wel.
1: Maar ook de Nederlanders zelf. Wat meer uitgesproken, wat directer allemaal.
0: Ja.
1: Hier moet je heel erg uitkijken hoe je dingen verwoordt.
0: Oh ja, of zo. Ja, het is natuurlijk heel anders. Het is niet te vergelijken natuurlijk.
1: Nee,
0: snap
1: absoluut
0: ik
1: niet.
0: Ja, oh, wat grappig. Hey, en ik ben ook even benieuwd. Want ik had net een vraag. Die vloekte nu 1 keer even mijn gedachten uit. Ken je dat? Ik heb zoveel te vragen en ik weet het gewoon even niet meer waar ik moet beginnen. Hey, want dat wilde ik vragen. Is het plan om hier nog jaren te blijven? Of hoe ziet de toekomst er dan uit?
1: Ligt heel erg aan de kinderen, maar ze moeten echt de taal leren. Dus sowieso tot rond de 14 wil ik ze hier houden.
0: Ja.
1: En mochten zij echt zeggen van we willen naar Nederland, dan vind ik dat op zich prima.
0: Ja, ja. Zo interessant. Nou, ik vind echt je praat er ook heel goed over, moet ik zeggen. Je hebt er helemaal over nagedacht, vind ik ook heel goed of zo. Dat klinkt heel stom, maar ik, ja. Ik denk wel echt, ja, echt goed ook dat je allebei de cultuur heel erg meeneemt voor je kinderen en zo. Dus daar ja, vind ik eigenlijk wel inspirerend.
1: Ja, want ik zit in recruitment en ik moet heel veel mixed blood kinderen spreken. En als ze in één land volledig zijn opgevoed, dan missen ze de andere kant. En dan weten ze niet heel goed hun identiteit.
0: Nee.
1: Dus het beste lijkt me om ze in beide landen deels op te voeden.
0: Ja, vind ik heel mooi. Vind ik een goede gedachte. Nou, ik vind het echt, ik kan nog uren met je doorpraten, Willem. Echt uren. Maar we moeten ook door. Maar ik wil je ontzettend bedanken. Ja. Thanks dat ik door jou eigenlijk even een beetje in Japan ben geweest. Ik kan Japan van mijn kaart afstrepen. Dus thanks daarvoor. En ja, de groetjes uit Nederland daar.
1: Goed, terug.
0: En een hele fijne dag voor jou.
1: Tot
0: met
1: de uitzending.
0: Thanks.
1: Oké, okay, dank je.
0: Hi, hi. Ja, mijn wereldreis vanuit de studio gaat lekker. Ja, we hebben nu twee landen verzameld, namelijk Egypte en Japan. Nou, ik kan niet wachten waar ik nog allemaal heen ga. Just Day, Jack, Style en John. Dit is Turn the Light.

Storm schrijft in het Spyro en Material Lover. Heb jij een goede bar trick? Dus iets waar je de hele kroeg mee kan verbazen. Of iets waar je een spectaculair optreden mee kan geven op een hele saaie verjaardag. Ja, ik kan zelf een bloemetje maken met mijn tong. Ik weet niet of ik daar nou heel blij mee moet zijn, maar goed, dat is dan het enige ook wat

dat ik een beetje kan. Ja, Alvaro Soler die kan een biertje bestellen in 6 verschillende talen. Ja, hij heeft heel erg goed op zitten letten op school. Want hij kan dus, wat hij spreekt, is hij spreekt Spaans, Duits, Engels, Italiaans, Frans en Japans. Dus hij bestelt een bier, een cerveza, een biere, een bira of een biru. Of hij kondigt zichzelf gewoon aan in 6 verschillende talen. Diezelfde zone, onder de same sun, la stella sole, la meme solei of El mismo sol. Ja, dezelfde zon in het Nederlands.

0: Nieuw muziek bij Q Music, Prospa en Clone en Free Your Mind. Klaar voor? Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of klaar is met werken, stuur een berichtje werk in de Q Music app. Ik herhaal. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of klaar is met werken, stuur even werk met een berichtje in de Q Music app.
1: Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30.
0: Ja, het is tijd om weer beroepen te raden. Dat ga ik zo meteen doen. Ik ga een timer zetten van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan je stellen. En na minuuttijd dan ga ik raden wat jouw werk is. Ja, en ik moet zeggen, deze week, het gaat me goed af. Ik zit er lekker in, dus ik ben wel in voor een uitdaging. Dus meld je even als je aan het werk bent. Stuur even werk deze kant op. Ik heb er zin in. Ik hoop jij ook. Want ik ben op zoek naar iemand. Dus ik hoop dat jij het bent. Dus kom maar door.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
3: No fighting.

0: om 14:30.
1: Het is 14:30 geweest. Dat betekent dat ik weer op zoek was naar iemand die aan het werk is. En ik heb iemand gevonden, namelijk Daisy. Goeienacht.
2: Goeie avond, nacht.
1: Ja, het is maar hoe je bekijkt inderdaad. Zo is het ook.
2: Ja.
1: Hey,
2: ja.
1: Daisy, eigenlijk ben jij net klaar. Je rijdt nu naar huis, hè?
2: Ja, klopt.
1: Ja, oké, okay, klopt. Hey, ja. Daisy, ja. Jij hebt gewerkt. Ik ga zo meteen proberen jouw beroep te raden. Ik start zo meteen een timer van een minuut. En dan ga ik allemaal vragen aan je stellen over jouw werk. En na een minuut dan ga ik jouw beroep raden. Dat is wel de bedoeling.
2: Doe je best.
1: Ja, nou ga ik zeker doen, Daisy. Ga ik zeker doen. Ja, en ik niet alleen, want ik hoop natuurlijk ook dat als je luistert, je een beetje met mij mee gaat gokken, raden. Dus als je weet wat Daisy voor werk doet, stuur me een berichtje in de Q-Music app. Of als je vragen hebt, want ik zie alles gewoon lekker live binnenkomen. Daisy, denk je dat het gaat lukken?
2: Ik weet het niet, maar ik denk het misschien wel, als je goede vragen stelt.
1: Oké, okay, ja, ik moet wel de goede vragen stellen, dat is zeker. Oké, okay, nou, wordt spannend. Oké, okay, Daisy, ben je er klaar voor? Want dan ga ik de timer zetten.
2: Ja, ik ben er klaar voor.
1: Komt-ie aan. Daisy, ben jij onderweg voor je werk?
2: Ja, nu naar huis.
1: Ja, oké, okay, maar niet als je, dat je voor je beroep naar allemaal dingen naar verschillende locaties moet ofzo. Nee, oké. Okay. Heb je werkkleding aan?
2: Nee.
1: Nee, oké. Okay. Werk je met collega's?
2: Ja.
1: Oké. Okay. Werk je nog met andere mensen? Dus klanten of iets, dat soort dingen?
2: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Werk je in de zorg?
2: Nee.
1: Nee. Moet je veel lopen voor je werk?
2: Ja.
1: Ja, ja, oké. Okay. En hoe ziet jouw werkomgeving eruit?
2: Een beetje feestachtig.
1: Oké. Werk je met eten en drinken?
2: Nee.
1: Oh.
2: Drinken. Ja.
1: Drinken.
2: Ja, een
1: tussenvalletje. Oké. Nou, de minuut is al voorbij. Het gaat snel.
2: Oh, nee.
1: Daisy, je hebt niet te veel gezegd, want ik moest goede vragen stellen. Nou, ik weet niet of ik echt goede vragen heb gesteld.
2: Oh, nee.
1: Zo, ik moet heel even goed gaan nadenken. Feestelijk is...
2: Beetje feestachtig, ja.
1: Ja. Ik hoor je.
2: Feest drinken, af en toe een beetje...
1: Ja. Ik zit even te kijken, ook in de queue, wat er allemaal binnenkomt. Ja, dan komt dus nog een beveiliger binnen. Nou, dat is lijkt me niet een hele feestelijke... Nee. Kijk, er komt bijvoorbeeld ook barvrouw dingen binnen. Maar ja, dat, zeg maar, als ik had gezegd eten, drinken, dan drinken, had je gezegd absoluut ja. Dus dat, daar ga ik even niet van uit. Gerda die zegt iets waarvan ik denk, ja, dit zou ook nog kunnen. Maar ja, ik zat nog een casino te denken, maar daar twijfel ik toch een beetje over. Nee, ik ga denk ik helemaal mee op wat Gerda zegt. Gerda zegt namelijk DJ. Ik denk dat jij DJ bent.
2: Ik heb er wel mee gewerkt, ja. Maar ik doe de hostess bij de Zwarte Cross.
1: Oké, dit is dus hartstikke fout wat ik heb gegokt. Oh, je bent... Nou, wat fantastisch.
2: Voor de tweede keer vanavond. Dus voor de tweede keer... Wat ik nu zo heb gedaan.
1: Ja, ja, precies. Ook voor de tweede keer. Ja, even kijken, want van eerst.
2: Ja.
1: 16e. Dus dan. Maar het is vanaf de 16e. Dus of bedoel je, heb je dat al eerder gedaan? Vorig jaar dan of zo?
2: Ik heb het één keer eerder gedaan bij een ander feest. En nu was mijn tweede keer. Ja,
1: oké, ik snap het. Hey, en hoe was het? Ja. Hoe was de sfeer daar?
2: Ja, geweldig. Het was geweldig. Niet normaal. De Zwarte Cross, ja, ik raad het iedereen aan. Het is, tuurlijk, het zijn boeren, maar het is zoveel meer.
1: Ja, natuurlijk.
2: Zoveel meer.
1: Ja, want voor de mensen die geen idee hebben wat de Zwarte Cross is, leg jij het maar even uit? Of gooi ik nu voor
2: het de Zwarte Cross, het is voor iedereen. Jong, oud, voor iedereen. Het is van alles wat.
1: Ja, het maar is echt
2: te drinken is er van alles.
1: Ja, het is echt een soort festival. Alles. Ja, met ook theater volgens mij zit er ook wel eens bij. En stunts en zo ook wel eens, toch, volgens mij?
2: En natuurlijk het megatent. En het was één groot feest. En dan is het nu de donderdag. En dat is toch nog het hele weekend.
1: Ja, heerlijk. Ja. En vooral met het lekkere weer. Dat is een topcombinatie.
2: Het is, we hebben het goed voor elkaar met z'n allen, denk ik.
1: Absoluut. Hé, maar Daisy, jij bent hostess op de Zwarte Cross. Wat moet jij dan doen precies daar?
2: Voor de artiesten een beetje design qua... Joh, wilt u wat eten drinken? Kan ik wat voor u doen?
1: Oh ja.
2: Is het allemaal naar wens?
1: Ja, dus jij bent echt voor de artiesten ben jij er?
2: Ja, vanavond. Ja, wel, ja. Dat was hartstikke leuk.
1: Nou, ik vind het... Ik zeg maar... Ja, ik werkte verder niet. Ik ben er ook überhaupt niet. Maar ik zeg wel eerlijk dat ik heb echt een FOMO gekregen nu ik jou aan de telefoon heb.
2: Ja, ik zou ook eerst helemaal niet gaan. Maar het is echt geweldig. Ja, ik heb ook gewoon FOMO, ja.
1: En je bent er gewoon zelfs. Nou, nou geweldig. Nou, mocht je gaan dit weekend, je hoort het. Daisy, die is lyrisch erover. Echt, het is niet normaal. Dus je hebt goed voor elkaar als je erheen gaat.
2: Ja, het is
1: duidelijk.
2: Gaan.
1: Nou, Daisy, ik kan er niet meer aan. Zo enthousiast word ik ervan. Hey, nou, kan jij zo slapen? Of denk je dat het niet gaat lukken met de adrenaline die door je lichaam giert?
2: Nou, ik ga denk zo nog even een rondje lopen in de tuin. En dan komt het misschien wel weer goed. Maar het is geweldig. Ja,
1: even afkoelen nog. Nou, Daisy, ik wens jou verder een fantastisch weekend toe daar. Geniet er ook van natuurlijk. En,
2: zeker.
1: Nou, dan heb ik nog even een vraag voordat je gaat hangen. Even iets heel randoms. Wat is jouw favoriete emoji?
2: Maar je hebt tegenwoordig de nieuwe emoties. En dan heb je één zo'n emotie. En die kijkt met z'n ogen allebei een kant op. Weet je wel, zo'n hele raar. Van wat moet ik ermee, laten we zeggen. Hè? Wat moet ik ermee?
1: Oké, nou, top. Dan weet ik dat jouw favoriete emoji is. Ja, er is namelijk een emoji die vandaag extra speciaal is. Ja, scroll maar even door je emoties heen. Misschien kom je er nog wel achter. Ik ga je zo meteen in elk geval het antwoord geven. Ook Bruno Mars komt eraan. Eerst Rondé. Dit is Break My Heart bij Q.

depressed. Ja, mijn meest gebruikte emoji is toch wel de lachen-emoji met tranen. Ja, die vind ik echt heel erg leuk. Het is vandaag de dag van de emoji. Ja, wat helemaal geinig is, ik weet niet of je erachter bent gekomen. Heb je hem al ontdekt? Ja, ik zei net namelijk, er is een emoji die is extra speciaal vandaag. En dat is namelijk de agenda-emoji. Ja, pak de agenda-emoji er maar even bij. Want als je die erbij pakt, dan zie je namelijk staan 17 juli. Dat staat er op de agenda-emoji. En dat vind ik heel leuk, want dat is speciaal vandaag ook de dag van de emoji. En 17 juli, vandaag is natuurlijk 17 juli. Vind ik toch heel geinig. Dus elk jaar moet ik altijd aan deze emoji denken. Ja, ja, ja, ja, ja. Moet je maar even checken. Ik ga hem vandaag ook extra veel gebruiken. Dat kan ik je wel vertellen. Hey, zo meteen muziek van onder andere Another 45 Ultra Talk To You. Maar eerst George Michael. Dit is Freedom Back.

Zometeen in de Q-nacht onder andere Alex Warren, Fever Dream. En ook Olivia Rodrigo. Veld Lux en Steven Wolf en Summer on You. Spent the summer on you. When I spent the summer on you. Dat zometeen allemaal in de Q-nacht. Eerst nog nieuw muziek. It is Nothing But Thieves en Evolution by Q. Come.

Goedenacht. Een Mexicaanse journalist die veel schreef over criminaliteit en veiligheid is doodgeschoten. Hij werd vlakbij zijn huis onder vuur genomen. Journalistenorganisaties denken dat de moord te maken heeft met zijn werk. Mexico geldt als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. Het is al de zesde nacht op rij dat Amerikaanse doelen worden bestookt. Volgens Iraanse media zijn dit keer onder meer bruggen en een luchthaven geraakt. Bij de aanval op de bruggen zouden 3 mensen zijn omgekomen. Reizigers moeten begin september rekening houden met een 24-uur staking op het spoor. Vakbond FNV kondigt nieuwe landelijke acties aan uit protest tegen de bezuinigingen van het kabinet. Ook bij de overheid, in de havens en in delen van de zorg komen acties. Wanneer de spoorstaking precies is, wordt later bekendgemaakt. En Tomorrowland heeft gereageerd op de kritiek over een DJ-optreden vlakbij het gebouw in Brussel, waar deze week 6 mensen om het leven kwamen bij een brand. Volgens de organisatie is er vooraf een minuut stilte gehouden en was het nooit de bedoeling om mensen te kwetsen, meldt de Telegraaf. Volgens politici had het daar nooit mogen plaatsvinden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Q Music.
1: Q sounds better with you.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Goedemorgen. Het dodental van de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 5000. Tienduizenden mensen zijn ook nog eens hun huis kwijt. Er verblijven nog altijd in opvanglocaties. Hoeveel mensen nog worden vermist is niet bekend. De aardbevingen troffen het land bijna een maand geleden. Ministers en staatssecretarissen steken steeds meer geld in hun sociale media. Volgens de Telegraaf is sinds 2020 al ruim 3,5 miljoen euro uitgegeven aan externe hulp. Daarnaast werken er zeker 33 mensen fulltime aan de online zichtbaarheid van kabinetsleden. Deze kosten zouden nog maar het topje van de ijsberg zijn. Een nieuwe stunt op de Zwarte Cross is helemaal misgegaan. Een stuntman werd met zo'n 185 km per uur weggeschoten en hij moest in een kussen belanden, maar hij landde verkeerd. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer helemaal open nadat een grote natuurbrand de snelweg bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor de hulpdiensten. De brand is inmiddels onder controle. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.

0: I knew it, I knew you. Een hele goede morgen, welkom. Luc van de redactie, je hoort het, ik ben nog een beetje afgeleid. De laatste voorbereidingjes om mezelf goed hier neer te zetten in de studio. Maar ik was er al, ik ben al binnen op deze Happy Friday. En ik dacht, ik begin gewoon vast tegen je aan te lullen. Dus even kijken, hoe is het in de app van Q Wilma? Hey, goedemorgen.
1: Hey, Lucie.
0: Ja, hi.
1: Goedemorgen, jongen.
0: Goedemorgen.
1: Hey, heb je alles nog een beetje onder controle?
0: Nou.
1: Op de laatste dag voor jouw welverdiende vakantie?
0: Nou, zo, dat ben je
1: Heb je nog leuke plannen?
0: Oh.
1: Nou, voor nu zeg ik Happy Happy Friday.
0: Happy Happy Friday. Zo, wat goed dat jij op de hoogte bent, Wilma, van de data van mijn vakantie. Dat vind ik hartstikke knap. Ja, het laatste dagje, dan is het even sloes. Even 3 weekjes vrij. Heb ik alles onder controle? Ik denk het. Ik weet niet. Ik moet zeggen, ik ben een beetje... Een verstrooide professor deze dag heeft alles te maken met mijn verhuizing richting mijn allereerste appartementje. Ik ga zo meteen vanmiddag voor een weekendje naar Londen. Dat is eigenlijk de aftrap van mijn vakantie. En ik heb wel wat spullen in een weekendtas gegooid. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet of ik de juiste kleding mee heb. Of ik wel genoeg sokken mee heb. Volgens mij zit mijn paspoort nog in mijn rugzak die ik ook mee heb. Maar dat heb ik helemaal niet gecontroleerd. Nou ja, dat soort dingen. Ik moet er nog een beetje inkomen. Dus ik heb niet alles onder controle. En ja, verder ga ik gewoon, daar heb ik heel veel zin in, deze hele zomervakantie een beetje aankloten in Nederland. Ik ga denk ik ook nog een tijdje naar mijn ouders in Zeeland, als het weer het toelaat. Lekker daar op het strand liggen van Dishoek. Dat is mijn favoriete plekje in Zeeland, Dishoek. Daar ga ik gewoon lekker boekjes lezen. Een biertje drinken op het strand. En een beetje chillen. Dat wordt mijn vakantie voor komende zomer. Ja. Dus ja, ik heb er zin in, maar ik heb ook heel veel zin om deze Happy Friday vandaag met jou te vieren. De pre-party met nu Enrique Iglesias.

Er komt een appje binnen van Jasper. En Jasper die maakt iets in mij los, die maakt iets in mij wakker. Ik vertelde jou net dat ik dit weekend als begin van de zomervakantie een weekendje Londen heb. Dus na de ochtendshow, dan rond een uurtje of twee, dan stap ik in de trein vanuit Amsterdam en dan rijd ik zo, woeps, in 4 uur naar Londen. En Jasper die stuurt nu: in Londen heb je een echt IMAX-scherm. Een vriend van mij is daar nu heen om The Odyssey te kijken. Misschien een tipje voor je dit weekend. Oh, je maakt wat in me los, Jasper. Ja, dat wil ik. Dat wil ik. The Odyssey, de nieuwste film van Christopher Nolan, die is sinds gisteren uit. Over de mythische vertelling van Odysseus, die het paard van Troje bedacht heeft en daarna terug moet naar zijn eigen koninkrijk. Ik ben zo'n ontzettend fan van Griekse mythologie. Dit ga ik proberen te doen. Dankjewel, Jasper. Wat een goede tip.

0: We zijn veel te laat met het nieuws, maar boeien, het is Happy Friday.
1: Goedemorgen. De Verenigde Staten hebben voor de zesde nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij zijn twee bruggen en een luchthaven geraakt. Bij de aanval op de bruggen zouden 7 mensen zijn omgekomen. Iran sloeg terug met aanvallen richting Qatar en Bahrein. Maar over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Patiënten moeten steeds langer wachten op een afspraak met een neuroloog, schrijft het AD. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Neurologie lopen de wachttijden in sommige ziekenhuizen op tot 1,5 jaar. En dat komt door een groeiend tekort aan neurologen. Ook de acute zorg komt steeds meer onder druk te staan. President Trump hield een toespraak en zei daar dat China Amerikaanse verkiezingsgegevens heeft gestolen. Volgens hem bewijzen geheime documenten dat, die hij binnenkort openbaar wil maken. Voor die beschuldigingen is tot nu toe geen bewijs gevonden. Trump sprak zich ook boos uit over de tv-zenders die zijn toespraak niet wilden uitzenden. En voor het eerst komen er tijdens de Nijmeegse Vierdaagse gratis vrouwenurinoir, schrijft het AD. Op 8 plekken in de stad worden zogenoemde lapés geplaatst, waarin 3 vrouwen tegelijkertijd kunnen plassen zonder een afgesloten hokje in te moeten, zoals bij een Dixie. De toiletten moeten de wachtrijen bij bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse feesten korter maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met brede opklaringen en maximaal 18 graden. De rest van de ochtend begint ook droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Mattie en Marieke, de pre-party.
0: Even een klein kijkje in de app.
3: Ik ben happy!

0: Ja, nee, de derde is fout.
1: Ja, dat hoor ik, Mat.
0: Oh.
1: Mag ik even zelf? Godver. Wacht even.

0: compactwagen. Nog één dagje werken na vandaag en dan heb ik een weekje vakantie.
1: Oh, wat heerlijk.
0: Ik zeg voor iedere vrachtwagenchauffeur en chauffeuse natuurlijk ook.
1: Natuurlijk, ja.
0: Happy Friday!
1: Happy Friday, Jurgen, Wilma, goedemorgen.
2: Hey, Lucky. Happy Friday vanuit Leusden!
1: Hey, Leusden.
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Hele goedemorgen, welkom bij Mattie en Marieke de pre-party op deze Happy Friday! Of je nou vlak voor je vakantie zit, of dat je gewoon denkt, ik moet nog lang doorwerken, maar het weekend staat wel voor de deur, kom er vooral bij. En mocht je willen weten wat Quinty de komende 15 dagen gaat doen, nou, ze somt het even op voor ons. Goedemorgen, Quint.
4: Goedemorgen, Lucky.
1: Morgen.
4: Laatste vrijdag van de week, ja. Dus dat betekent...
1: Ja.
4: Happy Friday.
1: Happy Friday.
4: Happy Friday.
1: Ja.
4: Ja, ik heb lekker een lang weekend.
1: Och.
4: Morgen gaan we hakken op Dominator. En maandag gaan we naar de Roze Maandag. En dinsdag is het natuurlijk uitslapen. Dus volgende week woensdag mag ik weer beginnen.
1: Nou, lekker.
4: Fijne uitzending.
1: Joejoe, Daniel, goedemorgen.
5: Hey, Lucky, goedemorgen.
1: Morgen.
5: Ik ben er ook weer bij, hoor.
1: Ja, lekker, maat.
5: Happy Friday.
1: Happy Friday.
5: Morgen nog even werken, dan hebben we weer alweer weekend.
1: Oh, een top.
5: En dan zomaar mijn broertje jaren.
1: Hey.
5: Veel zin in.
1: Nou.
5: Groetje voor Daniel. Goed weekend.
1: Alvast gefeliciteerd met je broertje. Daniel, maak er een mooi weekend van. Goed dat je erbij bent. Ik moet zo meteen iets met je bespreken. Dat heeft te maken met mijn nieuwe buren. Wat dat is, hoor je zo meteen. Ook Alex Warren voor je onderweg, Passenger. En nu even eentje die je sowieso mee kan zingen en misschien zelfs mee kan spelen op je tweedehands gitaar. Dit is Oasis op Q Music met Wonderwall.

Nou, dat je even goed naar me luistert. Ik heb namelijk een dingetje waarmee ik zit. Misschien weet je het wel, ik heb een tijd geleden mijn allereerste eigen appartementje gekocht. En sindsdien ben ik daar lekker flink aan het klussen, schilderen, meubels in elkaar aan het draaien. Daar ben ik allemaal mee bezig. En ik loop dus ook de hele tijd, het is in een appartementencomplex op de 5e verdieping. Ik sjouw dus ook de hele tijd door het gebouw, kartonnen dozen, tassen vol met spullen. Ik hou heel de lift op en zo. Ik ben best wel aanwezige jongeman deze 2 weken, deze 3 weken in het appartementencomplex waar ik ben ingetrokken. Ik heb alleen mijn nieuwe buren nog niet gezien. Of nou ja, in het voorbijgaan misschien heel kort en snel. Maar ik heb ze nog niet echt gesproken. Nu is een beetje mijn vraag, hoe stel je je voor aan nieuwe buren? Ik heb dat nog nooit gedaan in mijn leven. Ik ben de afgelopen 10, 11 jaar binnen Utrecht wel een aantal keer verhuisd.

verhuisd. Maar altijd van studentenhuis naar studentenhuis naar studentenhuis. Dus had ik het mijn handen al vol aan mezelf voorstellen aan mijn nieuwe huisgenoten. Die dan ineens de beste vrienden voor je leven werden. En na 2,5 jaar spreek je die mensen dan ook weer niet. Hoe doe je dit? Ik zat er zelf aan te denken om een kaartje door de bus te doen. Aan beide kanten. Dus hallo, nieuwe buur hier. Ik ben Luc. Ik ben erg gezellig. Ik sta heel vroeg op. Sorry als je dat hoort. Ik ga ook heel vroeg naar bed. Dus alsjeblieft, doe een beetje kalm aan. Nee, hey. Maar ja, weet ik veel. En als je dan zo'n kaartje schrijft, zet je dan je telefoonnummer op zo'n kaartje? Is dat weer te direct? Dan hebben ze meteen je telefoonnummer. Maar ja, hoe gaan ze je anders contacten? Door ook weer een kaartje in jouw bus te stoppen? Wordt een soort van flessenpostachtige communicatievorm. Ga je meteen een kopje koffie drinken? Maar wat nou als het helemaal geen leuke mensen zijn? Dan zit je op de koffie bij die mensen. Zit je daar vast? Misschien zijn het wel huurmoordenaars. Of seriemoordenaars of zo. Of hebben ze heel veel opgezette dieren binnen? Je weet het niet. Zit je ineens in de val? Weet je, wat is een mooie openingsvraag? Goh, woon je hier al lang? Of is je dochter nog vrijgezel? Ja, ik weet niet zo goed. Ik weet niet hoe je dit doet. Ik ben hier nieuw in. Maar ik wil wel het punt voorkomen dat ik zometeen mijn buren nodig heb. Of dat ik ze echt een keer tegenkom en me nooit heb voorgesteld. En dat zij er dan na maanden, misschien wel jaren achterkomen van, oh, deze lul, deze arrogante lul de behanger heeft zich nooit voorgesteld. En hij is hier nieuw, met zijn meubels sjouw de hele tijd. Maar voorstellen, ho maar. Ik zou zeggen, laat het even weten via de F1Q Music. Hoe heb jij dat gedaan met nieuwe buren? Ben ik erg benieuwd naar deze sociaal ongemakkelijke man.

0: Gotje op Q-Music. Somebody that I used to know. Een hele goede morgen. Luc van de redactie hier. Welkom bij Mattie en Marieke de pre-party. Het is exact 5:30 ochtends. En ik zou zeggen, happy Friday. Misschien heb je het meegekregen. Ik heb dit jaar mijn allereerste appartementje gekocht. Ik zit daarin sinds 1 juli. En ik heb mijzelf nog steeds niet voorgesteld aan mijn nieuwe buren. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet doen. Hoe ik daarmee moet beginnen. Dus ik heb jouw hulp daarin een beetje nodig. Gooi ik gewoon een kaartje door de brievenbus. Ga ik bij hun auto staan wachten. Kook ik een zesganger diner voor ze. Het is een beetje lastig nog allemaal. Rosalie, goedemorgen.
1: Hey, Lucky. Gewoon aanbellen bij die mensen. En dan je voorstellen. Dan zien ze gelijk hoe leuk je bent.
0: Dat is een hele goeie. Dat is een hele goeie. Maar wat doe je dan, weet je wel? Aanbellen bij die mensen en dan. Ik ga ook even kijken of dit werkt. Ik ga bellen met Nienke. Nienke, als je luistert. Neem even de telefoon op. Eens even kijken. Die stuurt namelijk 6 appjes over dit onderwerp. Gaat er erg aan het hart volgens mij. En niet zo moeilijk doen, aanbellen, zou ik waarderen. Hè? Nienke!
2: Hoi, goedemorgen.
0: Hoi, goedemorgen Nienke, zit je op de fiets?
2: Ik loop elke ochtend van
0: 5:00
2: tot 6:00 langs de dijk.
0: Oh, je loopt langs de dijk. Het lijkt wel alsof je op de bodem van de Atlantische Oceaan zit.
2: Ja, wat is het?
3: Zou iets beter?
0: Och, veel beter, Nienke. Wat fijn je te spreken. Hoe is het met de honden langs de dijk?
3: Ja, prima hoor. Doe ik al een jaar, elke dag.
0: Wat heerlijk. Wat een goed begin van je dag, zeg. Hoe is het qua temperatuur deze ochtend? Is het een beetje lekker wandelen?
3: Een beetje fris. Nee, fris. Ik heb een jasje aan. Want ik zit naast het IJsselmeer, dus draait hard.
0: Ja, precies. Dus rondom het IJsselmeer vanochtend even een jasje aan allemaal.
3: Even een jasje aan, ja.
0: Hé, Nienke, luister. Ik zit nu bijna 2 weken in mijn nieuwe appartementje. Veel gesjouwd, veel gedaan, veel geschilderd. Ik heb echt die gangen afgelopen met heel veel kartonnen dozen. Maar ik heb mijn buren nog niet echt goed en wel gedacht gezegd of de hand geschud.
3: Ja.
0: Wat is nou een beetje een goed begin? Hoe doe ik dit?
3: Ja, wij wonen hier nu 10 jaar. En ik, als ik nou naar mezelf kijk, dan denk ik, nou oké, als ik nieuwe buren krijg en ik loop 's ochtends mijn deur uit en die buren die wonen er al, weet ik het, een week of 5.
0: Ja.
3: En die lopen ook hun deur uit. Dan denk ik, jij hebt je niet voorgesteld. Zoek het uit. Maar als ik dan bedenk, nou, ik zit thuis in mijn woonkamer met mijn kinderen, er belt iemand aan en zegt, hoi, ik ben Frank de Vries, ik ben hiernaast komen wonen. Dan denk ik, nou, wat leuk Frank, welkom. Als je eens wat nodig hebt, dan nou, laat je het weten, heel veel plezier. En dan gaat dat een stuk gemoedelijker.
0: Ja,
3: dus wat wij
0: precies
3: hebben gedaan, is gewoon aanbellen en zeggen, hoi, wij zijn hiernaast komen wonen, wilden ons even voorstellen. En je krijgt altijd, ja, tenzij je een of andere psycho naast je wonen, maar je krijgt eigenlijk altijd leuke reacties.
0: Maar daar ben ik dus bang voor de psycho. Dat ik zo meteen naar binnen word gelokt en dat er martelwerktuigen staan, dat er achter mij de deur in het slot valt en de ramen dicht.
3: Nee. Dan blijf je een beetje op afstand en neem je toch wat mee in je zak. Een pepperspray of een mes of zo.
0: Met een mes naar de buren, dat is een goed begin, denk ik niet. Dus dan zie je maar aankomen. Dus ik ga dit weekend nog even naar Londen. Daarna begint mijn vakantie. Dan hoef ik ook niet rond 3:15 mijn bed uit elke dag. Dan zeg jij, joh, bel eens gewoon een keer aan bij de buren.
3: Zeker. Daar ga je echt alleen maar voordeel van hebben.
0: Ja,
3: want
0: super.
3: Ik zou echt mega geïrriteerd zijn als mijn buren dat niet zouden doen.
0: Hoe heb jij dat gedaan toen je 10 jaar geleden bij jou in de buurt ging wonen?
3: Nou ja, ik had wel een beetje een troef, want wij hadden toen een kleine baby. We hebben nu 3 kinderen, dus ik heb mijn baby gewoon meegenomen. Super cute, weet je wel. Hoi, is een nieuw gezinnetje. Nou, iedereen, oh, lieve baby, en wat leuk, en welkom. En als je wat nodig hebt, laat het weten. Nou, helemaal leuk. En als je dan 's ochtends je deur uitloopt en je ziet ze, dan gaat de hand omhoog. Hoi, goedemorgen. Nou, hartstikke fijn.
0: Dat klinkt heel gezellig. En heb je al iets gehad aan je buren in de afgelopen 10 jaar?
3: Zeker. Oh, ja, zeker. We hebben hele leuke buren. Dus nee hoor, goede band mee.
0: Nou, super. Dankjewel Nienke. En lekker wandelen daar.
3: Dank je. Graag gedaan.
0: Zou ik van iemand misschien een baby kunnen lenen?
4: Mattie en Marieke, de pre-party.
0: Een hele goede morgen. Je hoort zo meteen One Republic na Zoo.

En Runaway op Q Music, waar je zo meteen, zoals elke vrijdagochtend om 17:15, de dieptepunten van afgelopen weken Mattie en Marieke krijgt. Mattie, Marieke en Annemarie hebben een paar kleine foutjes gemaakt deze week en die hoor je. Maar één van die drie komt wel heel veel terug in de dieptepunt. Wie het is, hoor je na Harry Styles en American Girls.

0: Thomas Gray en...
1: Mattie, oh, aanwezig.
0: En Rumors op Q-Music. Hey, toevallig, Mattie is binnen. Nou, precies op tijd om deze even mee te pikken.
2: Mattie en Marieke.
1: De dieptepunten.
0: Vanmiddag om 4 uur dan komen natuurlijk de hoogtepunten van afgelopen week weer online. Maar om Mattie en Marieke met beide benen op de grond te houden, hoor je hier iedere vrijdagochtend om 17:15 de dieptepunten. In het nieuws vertelt Annemarie dat je in sommige landen geen broodje mag eten achter het stuur. Dat is toch handig om te weten voor als je op vakantie gaat deze zomer. Maar goed, dan komt Marieke met een hele opmerkelijke situatieschets.
3: Stel nou dat je bijvoorbeeld dat je wel trek hebt, want je kan natuurlijk wel trek hebben onderweg, maar dat je bijvoorbeeld zo'n breaker op zijn kop probeert, ja, tussen je zonnebril en je wang te klemmen, dat je nog die breaker zou kunnen drinken. Ik noem maar even wat, hè.
4: Ja.
3: Als je toch een beetje honger hebt. Hongerklop komt natuurlijk ook wel eens voor op lange rijdagen.
4: Dus jij zegt nu een breaker onder je zonnebril
3: Ja, ik zit
4: klemmen.
3: Een beetje aan dat soort lifehacks te denken.
4: Je hebt een zwaar weekend gehad. Ja. Je hebt veel gedronken, is 40 geworden.
3: Ja.
0: Wij maken ons flink zorgen over Marieke en hopen dat de vakantie goed bevalt. Later in de week had Annemarie het in het nieuws over de toenemende illegale sigarettensmokkel. En dat zorgde voor vragen bij Mattie.
5: Dit jaar zijn al dik 100 miljoen sigaretten in beslag genomen. Er is veel vraag naar illegale sigaretten. Legale sigaretten zijn namelijk duur in ons land. Dat komt door de hoge accijnsprijzen.
4: Je hebt geen sigaretten gesmokkeld, toch? Ik dacht het even te horen.
5: Ja,
4: okay.
0: Nou, gek genoeg blijven we even bij Annemarie. Ze vertelde over een van haar lievelingsartiesten die ze vorig weekend live op North Sea Jazz had gezien. Marieke die roept vervolgens in de uitzending dat ze haar daar nog nooit over heeft gehoord. Nou, dat gesprek gaat achter de schermen, wanneer jij muziek hoort op de radio, nog even wat verder.
3: Het is mijn favoriet, Nalen Nyong Nyong.
4: Ik heb niet lullig, daar heb ik heel vaak over gehad. Over
3: Ik heb nog nooit gehoord over Nalen Nyong.
5: Jawel.
4: Jawel.
5: Elke
4: ochtend hebben we daarmee op.
5: Jelen de Go, dat is niet zo moeilijk. Iedere Afrikaanse naam.
4: Ja, nee, heb ik heel vaak over gehad. Nalen Nyong. De Gonganga.
0: Goed, zoals je hoort hebben ze alle drie wel behoefte aan vakantie. Dat gaat ook zeker gebeuren. Dit waren met recht de dieptepunten. Met een hoofdletter D. Gelukkig ging er ook genoeg goed deze week. De hoogtepunten die vind je dan om 4 uur weer op ons YouTube-kanaal. Dat is Q-Music NL. En ik ben heel benieuwd wat Bram daar deze ochtend nog aan toe gaat voegen aan die hoogtepunten. Dat ga je horen en zien ook, hè, op RTL 7, de ochtendshow van deze ochtend. Met nu op Q-Music Raymond, Supergirl.

0: 6 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen, er komt weer een grote treinstaking. Begin september leggen medewerkers de hele dag het werk neer, dat zegt vakbond FNV. Er wordt gestaakt tegen geplande bezuinigingen van het kabinet. En een andere optie is er niet, zegt FNV bij WNL.
2: Maar het is niet omdat we het leuk vinden, maar omdat het moet. Want het kabinet luistert niet, beweegt niet, voert wel ruzie onderling. Maar mensen zijn daarvan de dupe.
1: En daarnaast komen er ook acties bij de overheid, in de havens en in de zorg. Wanneer er precies wordt gestaakt, dat is nog onbekend. Een zwaar ongeluk dan in Den Ham in Groningen. Op een N-weg is een auto daar gisteravond tegen een boom gebotst. En meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. Er kwamen veel hulpdiensten op af. Er vloog ook een traumaheli heen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Weer een onrustige nacht in het Midden-Oosten. Amerika heeft Iran weer aangevallen. Er zouden onder meer bruggen en een vliegveld zijn geraakt. Ook Iran zou aanvallen hebben uitgevoerd, zonder meer op Amerikaanse doelen in de regio. Een voetbal Feyenoord kan op zoek naar een nieuwe aanvoerder. Keeper Timon Wellenreuter, die nu de aanvoerder is, gaat namelijk weg, zegt Feyenoord zelf. Wellenreuter speelde 125 wedstrijden voor Feyenoord, maar hij gaat nu naar Wolfsburg in Duitsland. Feyenoord heeft al een nieuwe keeper gekocht. Het weer nog van Weerplaza. De dag begint zonnig, maar vanmiddag dan wordt het grijzer. Is er vooral in het noorden kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 28 graden.

0: gebeurt, jongen?
1: Ja, nee, super, super, Mattie.
2: Marieke Medic over, Marieke Medic over.
3: En topless beachballen.
0: Dat is mijn favoriete film. Gordon.
4: Goedemorgen.
0: Hey, met Mattie en Bram. Storen wij?
4: Nee, er luistert toch niemand.
0: Mattie.
5: En Marieke.
0: 2:06 op vrijdag de 17e van juli. Je luistert naar show 1679, seizoen 8 van Mattie en Marieke met Bram Krikke.
6: Ja, goedemorgen.
0: Danny Vos.
7: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
8: Goedemorgen.
0: En happy Friday. Ja, is het zo'n happy Friday? Die vraag staat bij mij wel bovenaan. Ik kreeg gisteren een brief van de gemeente Amsterdam. Op 8 juli 2026 om 18 over 4 stond een voertuig merk BMW met kenteken SR012Z geparkeerd ter hoogte van de Willem Venegastraat 1 Amsterdam. Dat is een of andere... De hoeren zouden er niet eens willen staan. Terwijl daar geen of te weinig parkeerbelasting voor u was betaald. U krijgt een naheffingsaanslag omdat dit kenteken toen op uw naam stond... of omdat dit voertuig op dit moment bij u in gebruik was. Wat moet ik daarvoor betalen? Ik wil toch heel even zeggen, ik had al €54... die 2 dagen aan parkeerkosten betaald. Wat hier mis is gegaan, is dat ik had hier een brainstorm op deze locatie. Ik ben heel even weggegaan om even naar kantoor te gaan. En terug heb ik vergeten om mijn parkeer-app weer aan te zetten. Wat denk je dat dat kost?
6: Ja, dat kost denk ik €60.
0: Dit kost €84.
6: Zo.
0: Ja, en ik weet het, het is mijn eigen fout. Het is mijn eigen fout. Maar ik vind het zo buitenproportioneel. €84. Ja, ik weet niet. Ik vind het niet meer leuk. Het is nooit leuk geweest. Maar en 2 weken geleden zit ik op een deelscootertje rij ik door Rotterdam. Rij ik ergens waar ik niet mag rijden. Dat kost me ook €140. Ja, ik zeg maar, we hebben toch nog wel ergens een plafond, of niet?
6: Nou, ja. Nou kijk, bij jou ligt het plafond misschien wat hoger. Ja, maar ja, het is inderdaad... Ja, je wordt wel uitgekleed, ja. De boetes worden ook ieder jaar natuurlijk weer duurder.
0: Ja,
6: maar ik vind het wel terecht, hoor.
0: Ja, maar nee, Bram, het is ook een beetje €84. Ik heb niet op een zebrapad geparkeerd gestaan. Kom op.
6: Nee, natuurlijk zijn ze af en toe zijn ze wel een beetje te snel met boetes uitschrijven. Dat ben ik met je eens.
0: Ja.
6: Ik vind de hoogte van de boetes, ja hoor, dat is prima.
0: Nou, ik vind geen gehoor.

0: Bibi Rexha en Faithless bij Q-Music, New Religion. Nog even een appie van Dick. We hadden het net namelijk over de hoogtes van boetes.
1: Goedemorgen, Matty en Bram.
0: Hey Dick.
1: Ben laatst ook gewoon vergeten knipperlicht te gebruiken, hoor. Kost je €139.
0: Oh.
1: Groetjes.
0: Ja, dat is toch niet te geloven.
2: Nee, dat is wel echt... Ja, oké. Okay. Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, het zijn ook allemaal een beetje pietluttige overtredingen.
0: Ja, en ik vraag me gewoon...
2: parkeren.
0: Zit er dan helemaal geen max op? Snap je? Is er helemaal geen plafond meer van hoe hoog de boetes kunnen zijn? En ik snap, het is allemaal voor het goede doel en voor de verkeersveiligheid. En ik vind ook niet dat er niks op hoeft te staan. Ik wil ook niet een soort van de purge qua autorijden. Maar ja, dit is toch niet meer leuk. En ik bedoel, ik zit in fijne omstandigheden dat ik het goed kan betalen. Maar er zijn toch heel veel mensen... Ja, daarbij slaat het gewoon een enorm gat in het weekbudget.
2: Ja, natuurlijk. Nee, zeker. Ja, nee, daar heb je ook helemaal gelijk in. Mm. Ja, dus wat gaan we doen? Nee. Ik zeg revolutie. Laten wij met de Q-luisteraars nu even doorpakken. Ja? Zet de auto aan de kant. Ga die straat op.
0: Hold your horses, Bram, nu sla je door. Hey, later deze ochtend heb jij een filmtip voor ons. Jij hebt namelijk de beste film. Is het een van de beste films die je ooit hebt gezien?
2: Dat denk ik eigenlijk wel. Sowieso denk ik dat dit de film is van dit decennium.
0: Oh, wauw.
2: Nou, dat denk ik echt.
0: Hij heeft een film gezien en dat is misschien wel de beste film die hij ooit heeft gezien.
2: Ja.
0: Kun je alvast het genre even geven? Dan kunnen mensen alvast zichzelf even afvragen. Past dat mij?
2: Ja, ik denk toch wel dat het past. Is dit meer fantasy of is dit meer historisch?
0: Ja, zeg het maar.
2: Ja, Jij hebt het gezien. Ja, het is ook wel actie, het is ook een beetje horror.
0: En ik hoor nu alle genres voorbij komen, alleen comedy heb ik niet gehoord.
2: Nee, er is weinig comedy.
0: Oh, nou, het is sowieso geen comedy.
2: Maar verder is het alles.
0: Ja, later
2: drama,
0: deze ochtend...
2: fantasy, actie, horror.
0: En dat is meteen een tip voor het weekend wat op stapel staat natuurlijk. En misschien wel voor de vakantie, mocht je vakantie hebben.
2: Zeker. Ga dat zien.
0: Verder deze ochtend gaan we het hebben over Luc zijn verhuizing. Luc, hoe staat het er eigenlijk voor? Want we hebben de afgelopen week gehoord dat je eigenlijk al je kleding elke dag uit een vuilniszak kon pakken en je sliep op de grond, omdat je bed nog niet in elkaar stond. Maar inmiddels maken we stappen, toch?
3: Ja, er staat een bed. En ook een kledingkast heb ik in elkaar geschroefd. Dus ik leef niet meer uit vuilniszakken. Er zijn een paar muurtjes geverfd. Dus dat gaat eigenlijk allemaal wel goed.
0: Ja.
3: Alleen, ik loop wel de hele dag te sjouwen met dozen en klusspullen en weet ik wat allemaal.
0: Ja.
3: En ik heb dus nog geen tijd gehad om mijn buren even gedag te zeggen. Dus ik weet niet wie mijn buren zijn.
0: Daar zo meteen meer over om 6:55. Want Luc heeft je hulp nodig. En ons verjaardagsrad dat draait is jouw kans op €2.500. De maand maken we zo meteen bekend. Even kijken, Kiki, is het eerste half jaar of het tweede half jaar waarin
4: Het tweede
0: gedeelte van het jaar, tweede half jaar. Oké. Okay. Nou, ben je jarig in het tweede gedeelte van het jaar? Hou je radio aan, je maakt kans op €2.500. En dit is AHA bij Q-Music. Take on me.

0: Bij Key Music en Kingdom of Fear. Zometeen draait ons verjaardagsgeld. En dat verjaardagsgeld heeft alles te maken met het sportweekend. Want in de maand die we genomineerd hebben vandaag zijn jarig bijvoorbeeld Max Verstappen. Nou, die rijdt dit weekend de Grand Prix van België. Dat is een van mijn favoriete circuits, Bram.
1: Ben je er ook wel eens geweest?
0: Ja, meerdere malen zelfs. Ach, ik ging altijd met mijn broer met de caravan. En dan stonden we op een camping vlakbij het circuit. Ja, er waren zoveel Nederlanders. Dat was eigenlijk een soort koningsdagachtige sfeer. En het is een waanzinnig mooi lang circuit. Je loopt eigenlijk natuurlijk door de Ardennen heen, als het ware. Dat is echt waanzinnig. En dan gingen we 's avonds in onze caravan. Heerlijk, en dan staken we nog even de barbecue aan. Dan gingen we tukken. Nou, mijn broer snurkt nogal. Dus ja, 's nachts dan verplaatste die caravan zich ongeveer een meter of 15. Dan stapte je 's ochtends het deurtje uit en dacht je, wat is er gebeurd? Maar gewoon door het gesnurk was gewoon die caravan verplaatst. Maar fantastisch. Fantastisch als je erbij bent dit weekend. Veel plezier. En we hebben nog een andere sporter die jarig is in deze maand.
1: Jazeker, een middenvelder van Argentinië. Nico Pat. Zeg ik dat goed? Ja, nou dan weet je het wel hoor. Dan weet je het wel.
0: Nou, als je nu nog niet weet welke maat zo meteen genomineerd is. Heb je zin trouwens in de wedstrijd? Morgen. Of sorry, zondag.
1: Zondag, ja, ja. Ongelooflijk veel zin in. Dat wordt wel spektakel. Ik heb natuurlijk vooral zin om die Argentijnen te zien verliezen. Ja. Maar dat gaat ook gewoon gebeuren. Want Spanje is zo superieur. Hoe die Fransen even uitschakelden. Ja, dat was echt ongekend. Dus ja, die hebben geen kind aan Argentinië.
0: Maar het is toch een beetje een unpopular opinion die hier geeft, Bram. Door Argentinië eigenlijk een compliment te geven.
1: Een compliment te geven?
0: Ja, toch.
1: Ik geef ze geen compliment.
0: Nou, je hebt hier wel eerder gezegd op de redactie dat je wel genoten hebt van het spel.
1: Nou, ik ben wel echt de nummer 1 hater van Argentinië. Maar ik vond de manier, de passie die ze hebben, en het met het mes tussen de tanden zo tegen die Engelsen spelen, ik had er wel respect voor.
0: Precies.
1: En ja, die oude Messi doet het ook maar weer even. Ik vond het wel knap.
0: Ja,
1: niet
0: okay.
1: Weg dat ik wil wel echt dat ze verliezen. Ze moeten niet gaan winnen.
0: Nou, dat is aankomende zondag. In ieder geval, ben je jarig in de maand? Welke maand is dit nu eigenlijk? Welke maand is september? Ben je jarig in de maand september? Kun je nu bellen?
1: Nico Pats.
0: 0909 9596.

0: Taylor Swift met Key Music en Anti-Hero. Danny, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Nou, dat gaat over de Zwarte Cross. Ging natuurlijk veel, hè, over die menselijke katapult daar. Dat is niet helemaal lekker gegaan.
2: Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zon over grote stranden.

0: voorbij komen? Stuur dan haar naam in de Q Music app. En wie weet zit je zo in Madrid bij Shakira's show. De top 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
4: kozijnen. Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: K-Smit Tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar K-Smit.

0: lekker toch?
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
10: Goedemorgen, 1 over half 7. Dit is Kim Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 vertraging, A59 Os-Zonzeel. Tussen Nuland en Rosmalen-Oost. Er is een ongeluk gebeurd. Zorgt voor een file van 4 kilometer en een kwartier vertraging. Vandaag begint het lekker zonnig. Vanmiddag wordt het grijzer en is er vooral in het noorden kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 28 graden. Danny heeft het laatste nieuws.
11: Ja, goedemorgen, er komt weer een grote spoorstaking aan. Ergens in september rijden er de hele dag geen treinen. Wanneer dat precies is, dat wordt nog bekendgemaakt, zegt vakbond FNV. Er wordt gestaakt tegen geplande bezuinigingen van het kabinet. Er komen ook acties bij de overheid, in de havens en in de zorg. Het is flink misgegaan op de Zwarte Cross gisteravond. Daar was die nieuwe stunt, hè. Daar ging het al over. Een menselijke katapult. Het idee was stuntmannen over het terrein te laten vliegen. Nou, een van de stuntmannen is daarbij gewond geraakt. Met 185 km per uur werd hij gelanceerd. En bij de landing is hij verkeerd terechtgekomen in het luchtkussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Of de stunt vandaag doorgaat, is nog onbekend.
10: Ja, sorry. Bram, je hebt net ook de beelden gezien.
11: Ja.
10: Volgens mij de vriendin, en ik weet niet of ze een relatie hadden, maar in ieder geval de vrouw die in principe ook zou gaan, ja, die is op tijd bij zinnen gekomen.
11: Ja, die heeft afgezegd.
10: Die heeft gezegd van ja, dit ziet er gewoon niet zo uit als een heel goed idee. Nee, zeg maar. Maar die met een alsof hij naar Venus moest. Wordt die gelanceerd daar. Ja, dit is het was al een slecht idee.
12: Ja, het is ook echt een katapult van meters lang. En het gaat zo ontzettend hard en hoog. Ja, het is echt een krankzinnig idee. Maar dat hij het heeft overleefd, dat is al een godswonder.
10: Hij is pas een half uur geleden geland. Hij is zo lang onderweg geweest.
12: Ja. Maar maakt hij het wel naar omstandigheden goed?
11: Ja, er werd gezegd inderdaad dat hij alleen medisch gecheckt werd. Later bleek dan wel dat hij met een brancard naar het ziekenhuis is gebracht. Daar moest hij ook een nachtje blijven ter controle. Maar het lijkt erop dat hij inderdaad verder wel in orde is. Maar ja, of het dus vandaag nog doorgaat, dat is nog even afwachten.
10: Het is toch ook, ja, sorry dat ik... Kijk, dit is zo'n ongelooflijk slecht idee. Je belast ook nog een keer de zorg met jouw kamikaze-acties. Want je ziet van tevoren dat dit een... Hoe kan je nou met 185 km per uur gelanceerd worden over een tent van 70 meter hoog? Ja, sorry. Ja, dan moet je jezelf, dan zet je een verbanddoos klaar aan het eind en denk je, alle kosten zijn voor mij. Weet je wel, om naar het ziekenhuis te gaan hiervoor.
12: Ja, ik vind het wel ongelooflijk vet dat hij het heeft gedaan.
10: Ja, het is overal... Zou jij het doen?
12: Nee, maar wel respect dat hij het heeft gedaan. En heeft het overleefd, maar inderdaad nu niet meer zo gek doen.
10: Nee, en wel beterschap.
12: Natuurlijk. Beterschap, zeker.
11: Er is meer bekend over de helikoptercrash vorig jaar in New York. Die helikopter stortte neer in de rivier de Hudson. Een Spaans gezin kwam daarbij om het leven. Er is maanden onderzoek gedaan. Ongeluk is waarschijnlijk veroorzaakt door vogels. Helikopter zou daar tegenaan zijn gebotst. Dan naar Politiek Den Haag. Ministers geven steeds meer geld uit aan social media. Daar schrijft de Telegraaf over. Een filmpje vanaf de NAVO-top. Een foto met een buitenland staatshoofd. Uitlegfilmpjes. Hele teams werken er inmiddels aan die social media-accounts van ministers en ook staatssecretarissen. Het kost miljoenen. Vooral de ministers van Defensie en Economische Zaken gaven veel geld uit aan de socials.
10: Hey, ik cringe toch altijd een beetje als ik politici zie op social, toch?
12: Nee, zeker. Kijk, het is natuurlijk een hele snelle en handige manier om je publiek te bereiken. Zeker jonger publiek. Dus ik moedig het ook zeker aan. Maar het komt inderdaad niet helemaal lekker over. Het zijn natuurlijk allemaal een beetje stijve mensen, een beetje robots, en die dan op een trend hoppen. Ja, het is gewoon een beetje pijnlijk.
10: Is er wel eens iemand geweest die het echt goed heeft? Kijk, bijvoorbeeld Thierry Baudet. Die doet het, los van wat je vindt van zijn denkbeelden, maar die heeft het altijd op zijn manier wel natuurlijk ingezet. Ja. Als ik dan bijvoorbeeld kijk naar Rob Jetten.
12: Voelt al een beetje geforceerd.
10: Ja, dat wordt al geforceerd.
12: Frans Timmermans, die toen zo'n dansje ging doen, dat ook niet helemaal.
10: Ja, ik denk dat er nog meer mensen op moeten, want het lekker is nog niet boven. Ja,
11: precies, er moet nog meer geld naartoe. Er zijn steeds meer campings waar geen kinderen welkom zijn. In 5 jaar tijd zijn er in Europa dik 40% meer adult-only campings bijgekomen, blijkt uit nieuwe cijfers. Die zijn steeds populairder. Steeds meer mensen willen tijdens de vakantie rust, geen drukke zwembaden en rennende kinderen om zich heen. In ons land zijn er inmiddels 23 van dit soort campings en we staan daarmee op plek 2 in Europa.
10: Oh, wat veel joh. 23?
11: Ja.
10: Echt veel.
12: Adults only. Maar dan snap ik eigenlijk het kamperen überhaupt niet. Kamperen doe je toch omdat het leuk is voor de kinderen. Dat is eigenlijk de enige reden dat je
10: kampeert. Volgens mij ook, ja.
12: En als je die kinderen dan wegdenkt, waarom ga je dan niet lekker in een hotelletje, joh?
10: Ja. Nou ja, misschien zit je nu te luisteren. Ga je naar zo'n adult-only camping? Laat je even horen, zou ik willen zeggen. En bel ons als je jarig bent in de maand september. Je maakt namelijk nu kans op 2.500 euro. Zometeen draait ons verjaardagsrad. Bram, breng jij het zometeen even naar binnen?
12: Ja, ik rol hem zo binnen, ja.
10: Ben je jarig in de maand september, dan ben je nu genomineerd. 0909-9596.
0: Mattie en Marieke.

0: music en misery. Het is 7:12. Ons verjaardagsveld gaat draaien voor Regina. Regina is 55. Ze komt uit Heerenveen. Ze is niet geboren in Friesland, maar wel getrouwd met een Fries. En dit weekend gaat ze naar dat ballonfeest in Jouren. En ze gaat ook scootjes sielen. Applaus voor Regina! Hallo Regina! Ben je daar?
1: Ja hoor, ik ben er.
0: Ja, goedemorgen, hallo. Ja,
2: goedemorgen, het klonk even alsof je al in een ballon zat. ga je ook daadwerkelijk in een luchtballon of niet?
1: Nou, meestal varen ze hier wel over, maar vanmorgen dus niet. Ik denk vanwege het weer.
0: Oh, is het zulk slecht weer daar, Regina?
1: Nou, dat niet, maar het is bewolkt en er worden onweersbuien verwacht hier.
0: Oké.
2: Wil je niet in een ballon zitten, nee.
0: En hoe zien die ballonfeesten eruit daar in jouw schets? Het is een prachtig plaatje.
1: Het is gewoon één groot feest. Dat is altijd één keer in het jaar. Dat is vanaf woensdags tot en met zondags. En dan worden dan elke avond rond 7:30, 8:00. Dan blazen ze de ballon op. Er zijn er ongeveer 40 met escapes en alles. En dan tegen 8:00 gaan ze dan meestal de lucht in.
2: Ja, is prachtig. Dat mooi. Lijkt me nou ook echt iets voor jou, Matt. Vind jij dat niet leuk?
0: Voor geen miljoen ga ik in een ballon. Nee, echt niet.
1: Nee, ik ook niet. Nee, maar toch, daarnaar Regina. Kijken is wel heel mooi.
0: Ik vind inderdaad ernaar kijken, maar ik blijf met beide beentjes op de grond. Zijn. Ja, Regina, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zie toch te vaak beelden van luchtballonnen die landen gewoon in een woonwijk. Of ze gaan op hun kant. Of er worden fouten gemaakt tijdens het opstijgen. Ik word nog liever gecatapulteerd op de Zwarte Cross dan dat ik in een luchtballon ga, Regina. Of heb jij dat niet?
1: Nee, ik ben één keer mee geweest. En dat was dan een vrij kort ritje, want de bewolking hing laag. Nee. Dus we gingen eigenlijk na een uurtje alweer landen. Maar we hebben hier één keer gehad dat er een ballon tussen onze twee huizen doorging.
0: Juist.
1: En die moest een noodlanding maken op het grasveld hierachter.
0: Ja, maar dit is mijn hele punt. Ik denk dat een luchtballon varen is gewoon niet gelukt. Snap je?
2: Gewoon de mensheid is dat niet gelukt.
0: Dat is niet gelukt. Ik vind namelijk procentueel gezien gaat er te veel mis met een luchtballon. Ik hoor Regina protesteren, maar Regina, ik heb gelijk. Luchtballon varen.
1: Zo vaak gebeurt het niet hoor. Ja, het is heel veilig.
0: Ik spreek je 3 minuten. Je hebt al een voorbeeld van een luchtballon in een woonwijk.
2: Maar ik zou toch wel willen zien hoor, Matt. Jij in een luchtballon?
0: Nou, ik ga dat echt niet doen, Bram.
2: Nee. Ah joh, en een zeppelin dan?
0: Och jongen, voor geen miljoen.
2: Je hebt in Duitsland een hele leuke zeppelin die nog...
0: Nee. Ik wil niet voortbewogen worden met de elementen van de natuur. Echt niet. Ik heb een motor nodig. Ik heb altijd een motor nodig.
2: Ja, maar een zeppelin heeft een motortje. Dat gaan we regelen. Jij gaat lekker op vakantie. En dan na die vakantie dan gaan wij in een zeppelin. Is dat niet leuk?
3: Ja, tuurlijk ja.
2: Dat is geregeld.
0: Hé, Regina, eerst eens even ons verjaardagsveld. Omdat je in de uitzending bent, krijg je 100 euro van ons. Gefeliciteerd.
1: Ah, dank u wel.
0: En dan is nu de vraag der vragen.
2: Ja, Regina, wil jij een zachte of harde Frieses daarbij?
1: Doe maar een harde.
0: Een harde.
2: Alright. Lieve Regina.
1: Ja?
2: Ben jij jarig? Op september de 7e?
1: Nee.
0: Ach, wanneer ben je wel jarig, Regina?
1: De 27e.
0: Oh, wat jammer zeg.
2: Het is
0: wat
2: zonde. Jammer.
1: Ja.
0: Anders hadden we een ballon voor je opgeblazen hier natuurlijk om het te vieren. Dat zou je begrijpen. Hey, ongelooflijk mooi weekend gewenst. En doe ze allemaal de groeten in Friesland.
1: Doe ik. Jullie ook al.

0: Miley Cyrus, Spiky Music en End of the World. Ach, een jaartje geleden was ik in Los Angeles en ik hoopte toch zo ergens Miley Cyrus te treffen. Van al de mensen die je in Los Angeles kan tegenkomen. Hoopte ik zo.
1: En?
0: Niet gezien. Nee.
1: Oh, echt. Wel die kans best groot is natuurlijk.
0: Ja. We reden daar zo door Malibu en toen dacht ik, ach, ik zou er maar treffen. Ja. Hey, de kans is ook niet zo groot, Bram Krik, hè? Maar ja, ik dacht, ik kom op zijn minst wel één ster tegen.
1: Ben je überhaupt één ster tegengekomen?
0: Niemand.
1: Nee.
0: Helemaal niemand.
1: Nee.
0: Ik heb echt helemaal niemand gezien. Overigens, over een uurtje moeten we het even hebben over deze vakantie die aanstaande is. Ik ga dit jaar naar Mallorca. En bij ons thuis werkt het zo, het ene jaar heeft Kiki het voor het zeggen, waar wij naartoe gaan, dat is namelijk dit jaar. En vorig jaar had ik het dan voor het zeggen, toen gingen we naar Amerika. Maar het betekent ook dat je de invulling mag doen van de vakantie.
1: Oh.
0: Dus zeg maar alles wat daar ter plekke plaatsvindt. Dus je kiest ook het hotel, eventuele activiteiten. En ja, nu heb ik naar de planning gekeken voor Mallorca. Nu heb ik daar toch wat vraagtekens bij. Dat wil ik zo meteen om 8 uur heel even met je bespreken.
1: Oh, ik ben heel benieuwd.
0: Danny, wat horen we zo meteen in het nieuws?
2: Dat gaat dan weer over de vakantie in Frankrijk. Want ga je daar naartoe, dan is er goed nieuws.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: bol.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Poeh, vroeg hè? Ook zo zin in een bakkie? Met de reclamefolder-app vind je altijd de beste koffiedeals. Espresso, cappuccino of flat white. Je bespaart altijd. Ben je wakker? Download nu de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor jouw favoriete koffie.
2: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag... hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: Ja? Is het echt serieus?
7: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbus.
9: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
13: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
16: Kippie.
17: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Goedemorgen, het is 1 voor 7. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
20: Ja, goedemorgen. Er komt weer een grote spoorstaking. Ergens in september rijden er de hele dag geen treinen. Dat zegt vakbond FNV. Er wordt gestaakt tegen geplande bezuinigingen van het kabinet. En het blijft niet bij die treinstakingen, zegt FNV bij WNL.
21: Er gaan acties plaatsvinden in verzorgingshuizen, in ziekenhuizen. Dat zijn geen stakingen, want zij willen de patiënten natuurlijk niet de dupe laten zijn.
20: OV.
21: Het vindt plaats in de treinen, in de havens en bij de overheid.
20: Nou, wanneer die stakingen dan precies zijn in september, dat is nog niet bekend. Je moet steeds langer wachten op een afspraak met een neuroloog. Het staat in het AD. Steeds meer ziekenhuizen hebben een tekort aan hersenartsen. Wachttijd kan daardoor inmiddels oplopen tot 1,5 jaar. Er worden nu wel meer neurologen opgeleid, maar dat duurt jaren. Dan naar Frankrijk. De Route du Soleil is weer open. De A6 was dagen dicht. Dat kwam door de grote bosbranden in de buurt van Parijs. Dan ga je ook die kant op voor vakantie. Hou dan wel rekening met files. Voor morgen namelijk erg druk op de Franse wegen. En een raket van het SpaceX van Elon Musk is op het allerlaatste moment toch niet de lucht ingegaan. Er zou een testvlucht zijn, maar de motoren deden het niet goed. SpaceX wil het volgende week nog een keer gaan proberen. Het gaat om de raket waarmee ze uiteindelijk naar de maan en ook naar Mars willen. Het weer nog van meer plaatsen. De dag begint zonnig. Vanmiddag grijzer, vooral in het noorden kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 28 graden.
22: Music. Mattie en Marieke.
19: En Bram Krikke, goedemorgen.
23: Ja, goedemorgen.
19: Zometeen Bruno Mars, Grenade komt eraan. Na Jonas Blue. Dit is Edge of Desire.

0: Q-Music en Edge of Desire. Goedemorgen, 3 over 7, vrijdag de 17e van juli. Je luistert naar show 1679, seizoen 8 van Mattie en Marieke met Bram Krikke.
1: Goedemorgen.
0: Danny Vos.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En happy Friday. Yes, happy Friday. Op die redactie zit natuurlijk ook Luc. Luc, jij hebt een verhuizing achter de rug. Ondertussen ben je nog druk bezig om je huisje echt helemaal woonklaar te krijgen.
4: Ja, klopt.
0: Afgelopen weekend flink geklust.
4: Ja, geverfd, geklust, meubels in elkaar geschroefd, uit elkaar getrokken, omdat het toch niet goed was, en weer in elkaar gezet.
0: Ja.
4: Ben er druk mee bezig, ja.
0: Staat de tv al klaar eigenlijk voor aankomend weekend? Prachtig sportweekend natuurlijk weer voor de boeg.
4: De tv staat natuurlijk klaar. Okay. Dat is een van de eerste dingen die je doet, want er moet wel voetbal gekeken worden.
1: Waar ik ook benieuwd naar ben, hoe heb jij de afgelopen dagen gegeten? Want met zo'n drukke verhuizing, ja, dat, je gaat natuurlijk niet uitgebreid koken. Wat was jouw gemiddelde maaltijd?
4: Nou, ik heb dus nog niet gekookt in mijn eigen huis.
1: Überhaupt nog niet gekookt?
4: Nee. Ik heb tot nu toe leef ik op thuisbezorgd en op maaltijdsalades van de supermarkt onder mijn huis.
0: Ja, maar sterker nog, volgens mij de mensen die voor jou in het huis woonden, die appten jou nog. Sorry, wij komen in onze verhuisdozen nog de halve keuken tegen. Maar dat had jij nog helemaal niet gemist.
4: Klopt. Ja, nee, ze hadden een paar onderdelen van de keuken per ongeluk ingepakt.
0: Juist.
4: En ze stuurden een foto mee van, hey, ja, sorry. We komen het dit weekend even langsbrengen. En toen zei ik, joh, geen haast. Ik heb het nog helemaal niet gemerkt.
0: Ja, dat is altijd op de vraag. Hey, ondertussen is er iets anders, Luc, waarvan je... ja, dit wil je eigenlijk even voorleggen aan Nederland. Wat is de juiste manier?
4: Ja, ik woon nu in een appartementencomplex. En dan heb je gewoon ja, iets meer dat je tegen je buren aanloopt. Je gebruikt dezelfde lift, dezelfde voordeur. Nou,
0: absoluut.
4: Ik heb mij nog niet voorgesteld aan mijn buren. Ik weet ook niet zo goed hoe ik dat nou moet gaan doen eigenlijk. En wanneer en zo. Ik ben nog een beetje aan het struggelen. Doe ik een kaartje door de bus? Geef je dan wel of niet je telefoonnummer? Bel je gewoon aan? Wat nou als het hele enge mensen zijn met marteltuigen? Je weet het niet.
1: een kaartje door de bus?
4: Ja, een kaartje door de bus.
1: Je belt toch gewoon aan, man?
4: Maar wat nou als ze niet thuis
1: zijn? Ja, dan bel je daarna nog een keer aan wanneer ze er wel zijn. Het is toch helemaal niet moeilijk, Luc?
0: Heb jij dat gedaan, Bram? Heb je netjes aangebeld voor mij? Ik ben Bram.
1: Ja, natuurlijk. Even bij, altijd even bij de buren even gedag zeggen. Vaak al op de dag dat je intrekt.
0: Oké. Okay.
1: Even ding-dong, hallo, ik ben die en die.
0: Ja.
1: Ja, je kan zelfs met een bloemetje of met een flesje wijn. Dan maak je helemaal een goede indruk. Je moet het toch met elkaar doen, hè? Buren zijn belangrijk.
0: Overigens wel, Luc, dat als je dat dan gaat doen, dan moet je wel eerlijk zeggen wat ze een beetje kunnen verwachten. Ik zou wel een profiel schetsen van wat er naast hun komt wonen, zeg maar.
1: Maar niet te eerlijk, hoor.
4: Oh, niet te eerlijk.
0: Nee, maar ik bedoel, kijk, ik zou wel zeggen, nou, hoi, ik ben Luc. En hoe laat ga je 's morgens uit huis?
4: Ja, rond een uurtje of 4 trek ik de deur achter me dicht.
0: Ja, ik vind wel dat je dat moet zeggen.
4: Ja, dat ze weten dat ik dat ben.
1: Ja, of dat je zegt, hoi, ik ben Luc, ik kijk veel voetbal, dus ik juich nogal hard.
0: Ja, precies, ja.
4: Oh, ja, ja. Of hoi, ik ben Luc, ik sleep elke dag waarschijnlijk mijn racefiets over de gang en in de lift hier. Want ik sport nogal veel.
0: Precies, ik zou meteen een volledig plaatje geven van wie jij bent.
4: Hoi, ik ben Luc, ik heb af en toe logees over de vloer, ze maken een klein beetje herrie, maar ze kunnen goed voor zichzelf zorgen, geen paniek.
0: Ja, ja, exact, ja.
1: Hoi, ik ben Luc, iedere dag wordt er door thuisbezorgd aangebeld. Dat is ook lekker om te zeggen.
0: Andersom is trouwens. Heb jij rare buren gehad ooit, Bram, of niet?
1: Ik heb geen rare buren gehad.
0: Waarvan je eigenlijk denkt van, nou, als die zich hadden komen voorstellen, hadden ze eigenlijk ook een soort profielschets moeten meegeven.
1: Oh. Nou, ik heb heel lang naast de Poolse buren gewoond. Dat was een ongekend feestje. Ontzettende lieve mensen. Buurman Daniel.
0: Ja.
1: Ik spreek hem nog steeds dagelijks, ondanks dat ik niet meer naast hem woon. Maar nou ja, als profielschets, hij heeft bijvoorbeeld wel dat hij iedere dag barbecued.
0: Elke dag?
1: Iedere dag. Dus je zit iedere dag in de barbecue-lucht.
0: Zo ieder seizoen?
1: Als het wat kouder is, wel minder. Maar eigenlijk staat die barbecue altijd aan.
0: Okay.
1: Maar je wordt dan wel weer iedere dag uitgenodigd.
0: Oh, dat is sympathiek.
1: En hij zet de afvalbakken aan de straat. En als er ongure types voor de deur staan, dan kon ik hem altijd appen.
0: Oh, wauw.
1: En dan kwam hij op zijn slippertjes en in zijn boxershort kwam hij dan naar buiten.
0: Nou, wat geweldig.
1: Mensen, ja, Daniel de buurman, de Poolse buurman.
0: Eigenlijk Daniel de bodyguard, zou je kunnen zeggen, als ik het zo hoor.
1: Ook wel een beetje.
0: Ja. Ik ben even benieuwd, als je ooit vreemde buren hebt gehad, of misschien op dit moment hebt, ze mogen natuurlijk ook gewoon in de buurt wonen. Het hoeft niet meteen huis aan huis te zijn. Stel jouw buren even aan ons voor. En dan vooral de
2: buren met rare trekjes. Dus wat deden zij voor vreemds bij jou in de omgeving? Welke buren moet jij eens even aan ons voorstellen?

0: Black Music en A Fever Dream.
1: Bij ons op de redactie zit Luc. Die heeft zich nog niet voorgesteld aan zijn buren. En we zeiden net, Bram, nou, bel gewoon aan.
2: Ja. Kom op.
1: Het is niet zo ingewikkeld.
2: Nee.
1: En als je dan gaat voorstellen, geef wel even het totaalplaatje.
2: Ja, dat is toch, ja, niet te eerlijk natuurlijk, maar je kan wel even zeggen waar degene rekening mee moet houden.
1: Dus in dit geval, ik ben Luc, ik sta elke dag om 4 uur op. Dus je kan wat gestommel horen, dat zijn geen inbrekers.
2: Nee. Hoi, ik ben Luc, ik douche 1 keer per week.
3: Ik ben Luc, dat is allemaal niet waar dit.
1: Nee, dat is ook zo, lieve vriend. Hey, Miranda, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Wij stelden jou de vraag, aan welke buren moet jij ons echt voorstellen? Aan welke buurvrouw wil jij ons voorstellen, Miranda?
4: Aan de buurvrouw die met haar knuffelberen praat.
1: En hoe uitte zich dat?
4: Nou, als zij op vakantie ging, dan vroeg ze wel eens of ik haar plantjes water wilde geven. En dan spraken we gelijk af wanneer ik dat ging doen. Want dan kon zij bellen op het moment dat ik bij haar thuis was. Dat was nog zeg maar pre-mobiele telefoon.
1: Ja.
4: En dan moest ik de horen bij de oren van de knuffelberen houden. En dan kon ze even met ze praten.
2: Ja, ik weet niet wat ik hoor. En dat heb jij ook gedaan?
4: Tuurlijk.
1: Ja, natuurlijk.
2: Heb je wel eens opgevangen wat ze dan zei tegen die beren?
4: Nee. Maar, nou ja, wel een klein beetje. Maar dat waren gewoon hele dagelijkse dingen. Ze ging dan vertellen wat ze deed op vakantie. Ja, en dat ze de beren miste.
1: Nou, dat is toch wel heel merkwaardig hoor. En dat zij verder... Misschien zat er altijd een andere oorzaak. Kwamen er verder veel andere mensen over de vloer bijvoorbeeld? Of vond zij al haar sociale contact in de beren?
4: Ja, dat was haar leven.
1: Ja, natuurlijk. Wel iets, ja.
2: Het is ook wel ongekend schattig natuurlijk.
1: Ja. En een beetje tragisch.
2: En
1: ja,
2: ook een beetje treurig.
1: Ja.
4: En behoorlijk tragisch.
1: Woont ze nog naast je, Miranda?
4: Nee. Dit was echt 30 jaar geleden. Ik ben daarna al 6 keer weer verhuisd.
1: Ja, precies. Ja, god, toch benieuwd hoe het met zo'n persoon is dan. Hè.
2: Ja, en hoe het met de beren gaat.
1: Ja, en hoe het met de beren gaat, inderdaad.
2: Benieuwd.
1: Dankjewel, Miranda. Christian, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Aan welke buurman wil jij ons voorstellen?
5: Nou ja, ik zal zijn naam niet zeggen. Het is een beetje schaamteloos voor hem. Maar onze buurman die gaat zomers gezellig naakt in de tuin liggen.
1: Kijk aan. En jij hebt daar volledig zicht op, of niet?
5: Nou ja, als we op de eerste etage staan, dan zie je hem gewoon duidelijk liggen. En soms valt hij in slaap. En dan ligt hij daar een paar uur. Dan denk je, nou, zou hij nog wel leven, ja of nee? Maar ja, onze dochters zien hem daar ook duidelijk liggen. Ach. En die zit er ook wel eens op te lachen. Ja, de dochter van 14 en 2 van 11. Dus ja, dan weet je wel hoe laat het is.
1: Ja, natuurlijk ja.
2: Dus
1: ja.
2: Jij kijkt dan af en toe uit je raam en dan zie je dat de buurman zijn pielenmuis aan het verbranden is.
5: Ja, zijn Charlotje. Ja,
1: dankjewel, Christian. Hallo, Els.
6: Goedemorgen.
1: Hallo, aan welke buurman wil jij ons voorstellen?
6: Ja, mijn oude buurman in Amersfoort, die lag bijna elke avond op zijn opblaaspop.
2: Die lag op zijn opblaaspop.
6: Ja.
2: Maar hoe weet jij dat dan?
6: Nou, als je de eerste keer toen wij daar kwamen te wonen, gingen samen wonen, toen hadden we zoiets van, s'avonds lagen we in bed en dan hoorden we een soort ballonnen tegen elkaar aanwrijven. En toen hadden we zoiets van, is dit dan? En in één keer hoorden we erachter, en toen ging de douche aan. En daarna ging we de opblaaspop netjes op het balkon gelegd.
2: Werd die even uitgehangen om te luchten?
6: Ja.
1: Wat is dit? Het is toch heel raar?
6: Ja, we hebben echt ook elke keer in een deuk gelegen.

0: Danny, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Nou, dat gaat over die nieuwe stunt op de Zwarte Cross met een enorme katapult. Ja, dat leek allemaal veilig, toch?
2: Het kan weinig gebeuren.
1: Ja, het liep toch iets anders.
3: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
9: Of Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One van Vodafone
10: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
13: Kippie.
11: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
16: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
18: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
17: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
19: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
20: Zeker weten.
19: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
21: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
21: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.

0: omelet. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
5: Goedemorgen, 7:30, dit is Q-Music. Vanochtend schijnt de zon, vanmiddag wordt het grijzer... en is er vooral in het noorden kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 28 graden. Danny heeft het laatste nieuws.
6: Ja, goedemorgen, het gaat goed met de stuntman... die gisteravond gewond is geraakt op de Zwarte Cross. Dat zegt hij zelf op zijn Instagram. Het ging mis met een menselijke katapult daar. Die stuntman vloog met 185 km per uur over het terrein heen. Bij de landing kwam hij verkeerd in het luchtkussen terecht. Raakte dus gewond, moest naar het ziekenhuis. Maar hoe het nou mis kon gaan, dat is nog onbekend. De organisatie zei vooraf dat het veilig was.
7: Niet zonder gevaar, maar we hebben professionele stuntmensen. Het kan weinig gebeuren.
6: Ja, of die stunt op de Zwarte Cross vandaag doorgaat, dat is nog onbekend.
5: Ja, pas als je de beelden ziet, dan heb je door hoe indrukwekkend het is.
8: Ja, hoe krankzinnig ook.
5: Een krankzinnig idee. Ik zou voor geen miljoen instappen op die katapult. Toch, Bram?
8: Nee, ja, natuurlijk niet. Nee. Ik heb geen doodswens. Maar dat dit nog enigszins goed is afgelopen... is eigenlijk natuurlijk al een godswonder.
5: Ja,
8: dat
5: is echt een wonder. Kiki, jij hebt contact met deze bewuste jongen inmiddels via DM.
9: Ja, dat klopt, ja. We mogen hem even bellen. Alleen hij is wel pas over een half uurtje bereikbaar.
8: Oh, wat leuk.
5: Hij hangt nog in de lucht, begrijp ik. Hij is nog onderweg. Nou, ik ben heel benieuwd. 1000 vragen, deze jongen.
6: Er komt weer een grote treinstaking aan. Begin september leggen medewerkers de hele dag het werk neer, zegt vakbond FNV. Er wordt gestaakt tegen geplande bezuinigingen van het kabinet. Daarnaast komen er ook acties bij de overheid, in de havens en in de zorg. In Den Haag heeft de politie in een huis meer dan 100 fietsen gevonden, schrijft Hart van Nederland. Ja, die fietsen waren waarschijnlijk gestolen. Ze lagen opgestapeld tot aan het plafond in dat huis. Ja, er zat van alles tussen. Dames en heren fietsen, kinderfietsen, mountainbikes en ook fatbikes. Er is één iemand opgepakt.
10: Uit Duitsland.
6: Het is nu definitief. President Trump gaat zondag naar de WK-finale, heeft het Witte Huis bevestigd. Die finale is in New Jersey. Spanje speelt tegen Argentinië.
5: Speelt hij voor Argentinië of Spanje?
6: Trump? Ja, die speelt geen idee. Okay. Misschien wel voor beide. Het is voor Trump de eerste WK-wedstrijd waar hij bij is van dit toernooi. Er gaan ook verhalen dat hij de beker mag gaan uitreiken aan de winnaar, maar dat is dan nog niet officieel.
8: Ja, dat gaat natuurlijk gebeuren. Dat wordt natuurlijk de grote Trump-show.
5: Hebben wij hem al überhaupt gezien op dit WK?
8: Nee.
5: Nee, hè?
8: Nee. Volgens mij ook bij de opening niet. Toen zat er ook een afgevaardigde, maar volgens mij niet Trump.
6: Nee, hij... heeft er inderdaad nog niet geweest.
8: Dat zei is ik best wel gek, toch? Want hij is heel close met die Infantino.
6: Ja,
11: ja, maar hij is bang, toch? Dat hij uitgejoeld wordt. Dat zo'n heel stadion zich tegen hem keert.
8: Dat is het verhaal, ja. Dat gebeurt toch altijd?
11: Ja, maar dan sta je er wel echt slecht op. Een heel stadion op het grootste sportevenement van de wereld. Die even uitjouwt. Ja, ga er maar staan. Dan toch maar liever met een katapult eroverheen, denk ik. Dat
6: is waar. Ja. Is er nog meer nieuws uit het Witte Huis? Er wordt groot onderzoek gedaan naar een medewerker. Het gaat om een man die de autocue van Trump beheert. Ja, dat is die computer waarvan Trump dan zijn speeches voorleest. Die man die achter die autocue zit, die heeft geld ingezet op wat Trump zou gaan zeggen tijdens een toespraak. En daar verdient hij bijna $100.000 mee. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet, want ja, hij wist natuurlijk al lang wat Trump ging zeggen.
8: Ja, Danny, kijk mij eens aan. Ja. Heb jij gewed op wat jij ging zeggen?

0: topics met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: Star Wars. 3, 2, 1.
0: Nee. Nee, daar heb ik echt te weinig van gezien. Dus ik heb alleen die Rise of the Resistance heb ik gezien. Die kwam een aantal jaar geleden uit. En daar kon je dan als... als je de voorgeschiedenis niet kende, kon je daar instappen. Dat vond ik wel oké-ish. Ja. Ja, ik weet het is echt tegen het zere been van echte fans. Maar ik pak me niet of zo.
2: Ja, ik vind het dus wel tof eruit zien. Maar ik ben nooit op die trein gesprongen. Nee. En ik moet zeggen, er wordt vaak aangeraden. Ja, je moet dan die films zien in de Zero's, weet je wel. Mm. Dat is een lekkere instap. Maar dat ziet er dan ook net niet lekker uit. Ja. En ik kom er niet in.
0: Ik kan me wel voorstellen dat als je het eenmaal leuk vindt, dat je het ook echt helemaal te gek vindt. Want die wereld, maar met al die poppen.
1: Oei, nu maak ik ze nog boos, denk ik.
0: Ja, maar hoe heet het?
1: De wereld met de poppen. Star Wars wordt je afgedaan als Sesamstraat. Ja. Ja, die poppen.
2: Die Muppets. Ja.
1: En die blauwe vogel moet er doorheen.
0: Ik zal stoppen met praten. Volgende, Luc.
1: Spanje. 3, 2, 1.
2: Nee. Ja.
1: Nee.
2: Absoluut nee. Nee. Kijk, ik vind van alle Zuid-Europese landen vind ik Spanje echt de minste.
0: Oh, waarom?
2: Nou, qua keuken, het is alleen maar vet. Een worstje, een patatas bravas, ja, alleen maar vet, vies. Landschap, droog. Cultuur, minimaal. Je gaat toch veel liever naar Italië of naar Griekenland, Portugal. Nou, Spanje is echt van alle landen, denk ik echt van... Nou, bij Spanje ga ik het minst snel ernaartoe. Oh. Het is warm, maar je hebt ook verder niks te beleven. Gorddroog land.
0: Jij vindt het... Nee, Spanje heeft echt wel mooie plekken, Bram.
2: Ja, natuurlijk. Ieder land heeft mooie plekken.
0: Nee, maar en dat je daar dan lekker zit, even lekker met een can sangria... Even lekker onder de Spaanse zon.
2: Nee, nee. Nee, nee echt een dikke nee.
0: Alles is vet. Ja,
2: god. Het is echt een vette, vieze troep.
0: Oh, ik heb daarover gesproken, zo meteen na 8 uur. Ik ga namelijk naar Mallorca, over Spanje gesproken.
1: Of je mee wil, Bram. Ja.
0: Nee, ik heb er zo meteen nog een vraag over om 8:05. Laatste, Luc.
1: De Tour de France. 3, 2, 1.
2: Nee.
0: Ja.
2: Ja, sorry, ik zit helemaal op de nee-trein.
0: Ja, je zit echt op de nee-trein.
2: Nee, Tour de France, ja, ik vind het een mooie sport, maar het duurt me te lang. Oh. En er gebeurt te weinig. Maar jij zegt wel ja.
0: Ja, omdat ik vind het zo, het is echt mijn zomersoundtrack, zeg maar. Ondanks dat ik begrijp het ook niet altijd wat ik zie gebeuren. Maar ik vind dat geluid van dat commentaar in combinatie met die fietsen. Ja, dat hoort bij mijn zomer, zeg maar. Het is bij hetzelfde als een plons in het zwembad. Als je dat hoort, dan hoor je ook de Tour de France, zeg maar.
2: Ja. Heb je het ook echt als een behangetje aan de hele dag? Of dat...
0: Ja, ik vind het wel lekker, ja. Maar Luc, jij bent echt een groot fan.
1: Ja, ik kan dat de hele dag kijken. Lekker op het bankje liggen. En dan hoor je die helikopters op de achtergrond een beetje rond vliegen. En dan die renners die afzien, terwijl jij lekker kan liggen. Dat is ook fantastisch. En wat ik zo mooi vind aan wielrennen en dus ook aan de Tour de France, is dat je ziet de sportman zo overduidelijk. Weet je wel, je kan gewoon dat gezicht, dat gelaat zien, dat afziet, het zweet, dat parelt over het voorhoofd van die man of die vrouw. Dat is fantastisch. Je ziet echt de atleet.
2: Ja, nee, ik heb het eigenlijk hetzelfde met de Tour de France als bijvoorbeeld bij het programma Rail Away. Weet je wel, dat je die treinen ziet rijden in de bergen.
0: Ja.
2: Dat heeft voor mij hetzelfde effect. Dus het is lekker om in te dommelen. Maar dat is het dan ook.
1: Nou, we tellen even op. We hebben de Star Wars fans tegen het zere been geschopt. Iedereen die uit Spanje komt is kwaad op ons. En alle wielrenners die hebben ook de zender uitgezet. We zijn lekker bezig. Ja of nee in
0: 3, 2, 1. J-A-N-E-E. Hey, en ben jij dan zondag wel voor Spanje?
2: Nee. Ja, jawel.
3: De Q-Music. Alarmschijf. Q-Music. Chris Cross Amsterdam. Luisa Sonza en Willy William.

0: Noah Kahan bij Q-Music en Stick Season. Bram, ik wil het je nog één keer horen zeggen. Ik hoef niet naar Spanje.
1: Ik hoef niet naar Spanje.
0: Zeker weten?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oh, oké, okay. Heel
1: wat
0: goed.
1: Wat dan?
0: Nou, dit is voor jou, als je nu zit te luisteren, één concurrent minder. Vanmiddag in de top 40 maak je namelijk kans op Q-Live tickets voor Shakira in Madrid. Ja, en ja, Bram, is, ja. En Bram doet dus niet mee. Die gaat vanmiddag niet appen.
1: Nee, oké, okay, ja.
0: Dat
1: is wel vet, ja.
0: Je wint tickets inclusief vlucht en verblijf voor twee personen. Het is echt een prachtige show die je daar gaat zien. Een speciale residency show in Madrid. Volledig eigen arena. 50.000 fans per avond.
1: Oh.
0: Die zingen daar allemaal bijvoorbeeld deze mee. Maar diezelfde 50.000 mensen, waar jij er dus één van bent, zingen natuurlijk ook deze mee. En natuurlijk deze. Hoor je vanmiddag tussen 2 en 4 Shakira in de Nederlandse top 40. App dan Shakira, kom je in de uitzending, dan ga je naar het

0: Check Back Your Music, Never Forget You. Ja, Bram, sinds dat jij hebt gezegd dat je een bloedhekel hebt aan Spanje, blijven we het maar over Spanje hebben.
1: Nou, bloedhekel aan Spanje,
0: nou, wel een beetje.
1: Nou, zeg gewoon, alleen van alle Zuid-Europese landen is Spanje wel het minst.
0: Maar Andalusië bijvoorbeeld.
1: Ja, maar ieder land heeft mooie gebieden. Zelfs het Roergebied, daar heb je echt vast wel leuke plekken.
0: Oké. Okay. Nee, ik krijg je er echt met geen mogelijkheid naartoe. Leuk hoor, want ik ga naar Mallorca aankomende maandag. ja, ik zei het al eerder. Het was dit jaar de beurt aan mijn lieve vriendin Kiki om een vakantiebestemming te plannen. En dan ook de planning van de dagen al daar. Dus ja, waar we verblijven, wat we gaan doen.
1: Ja, want jullie wisselen elkaar af. Hè? Dus vorig jaar heb jij alles gekozen en nu mag zij alles
0: kiezen.
1: Precies.
0: Dus ik heb vorig jaar de hele reis naar Amerika georganiseerd. Het jaar daarvoor had zij weer Bali onder haar hoede.
1: Oh.
0: En dit jaar dus Mallorca. Ja, ik heb daar zo meteen wat vragen over aan jou, Bram. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
11: K-Smit tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar ksmit.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
3: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
1: KWF. Tegen kanker voor het leven. Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nieuwe hond?
4: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Maak het mooier.
9: Goedemorgen, het is 8 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
10: Ja, goedemorgen. De politie krijgt steeds meer meldingen over mensen met verward gedrag. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Er waren in de eerste helft van dit jaar bijna 100.000 meldingen over verward gedrag. Het gaat om de grootste stijging in jaren. Waarom er opeens zoveel meldingen binnenkomen, dat is niet bekend. Politie onderzoekt een zwaar ongeluk in Den Ham in Groningen. Op een N-weg is een auto gisteravond tegen een boom gebotst. Die auto vloog in brand. Meerdere mensen zijn zwaar gewond geraakt. Hoe dat ongeluk kon gebeuren is nog onbekend. Dan naar Frankrijk. De Route du Soleil is weer open. Dagen was hij dicht door de grote bosbranden in de buurt van Parijs. Dan ga je ook die kant op voor vakantie. Hou dan wel rekening met files. Het wordt morgen erg druk op de Franse wegen. De ANWB heeft daarom een tip.
9: Je komt de ANWB.
11: Als je dan echt op zaterdag moet, dan kan je het beste aan het eind van de ochtend vertrekken. Want dan kom je aan, bijvoorbeeld op de Route Soleil, als daar de ergste drukte daar al voorbij is.
10: Ja, maar eigenlijk is het beste om pas op zondag te vertrekken. En goed nieuws is er voor fans van Michael Jackson. Een musical over hem komt naar ons land toe. Musical doet het erg goed in Amerika. Het gaat over de voorbereidingen op zijn wereldtournee van 1992. Volgend jaar dan is die musical in ons land te zien. Ja, wie Michael Jackson gaat spelen, dat is nog onbekend. Het weer nog van Weerplaza. Wolken en zon. Vanmiddag vooral in het noordoosten kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 28 graden.

0: Kira en Burna Boy met je music Die Die. Goedemorgen, 5:05 op vrijdag de 17e van juli. Je luistert naar show 1679, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Met Bram Krikke.
1: Ja, goedemorgen.
0: Danny Vos.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En happy Friday. Lekker sportweekend voor de boeg. Natuurlijk de WK-finale. We hebben de Formule 1 van Spa-Francorchamps.
1: De troostfinale.
0: Het is de troostfinale zaterdagavond.
1: Ja, klopt. Ja, laat ook, hè. Volgens mij 11:00.
3: 11:00, ja.
0: 11:00. Ja, jongens. En daarna pak ik het vliegtuig richting Mallorca. Heel lekker. Was dit jaar de beurt aan mijn vriendin Kiki om de vakantie te regelen. Wij wisselen dat altijd af, jaar om jaar. Dus zij begon ooit met Bali. Het jaar erop heb ik een reis georganiseerd richting Amerika. En dit jaar was dan haar Mallorca.
1: Ja, je kan niet altijd 6 gooien. Maar is natuurlijk ook een mooie reis.
0: Kijk, ik moet alleen heel even zeggen, Bram. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt. Natuurlijk heel fijn dat ze alles heeft geregeld qua hotels. En alle autootjes staan klaar in de verhuur en zo. Allemaal hartstikke mooi. Maar ik had gewoon dit jaar zin om gewoon te liggen. Plaats nemen op zo'n bed. Ja, en dan eigenlijk zo stil te liggen dat ze om het 30:30 wel komen checken of je nog leeft. Maar dat was een beetje mijn idee van de vakantie.
1: Maar dat zou in principe moeten kunnen op Mallorca.
0: Het zou moeten kunnen inderdaad. Nu gaan we dus een sea caving excursion doen. Ja, en ik heb er helemaal geen zin in.
1: Ja,
0: sorry, ja, ik kan gewoon eerlijk zijn. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook een beetje bang. En ik denk, jij bent ook een held op sokken.
1: Ja, ik ben ook wel een beetje bang aangelegd. Maar dit klinkt best wel cool, een grot.
0: Dit is de omschrijving van wat wij gaan doen. Deze verborgen grot ligt aan de kust van Cala Romantica en is slechts 300 meter zwemmen. Nou, ik heb helemaal geen zin in een Ironman. Gecertificeerde gidsen die nemen je mee om deze bijzondere grot te ontdekken. En hier staat dan bijvoorbeeld een recensie van een van de mensen die het gedaan heeft. Je moet snel onder water duiken om de grotten binnen te gaan. Maar de gids helpt je gelukkig. Binnen de grotten vind je prachtige rotsformaties en kun je er rondlopen en door verschillende waterpoelen zwemmen terwijl je de rotsen bewondert. Nou, dit duurt dan een halve dag. Je zit echt lang in die grot. Ik ben geen freggel. Ik hoef niet heel lang in een grot. Ik wil het eigenlijk liever niet.
1: Ja, het is ook wel een unieke ervaring. En het klinkt wel alsof zeg maar, iedere willekeurige dikke Amerikaanse toerist dit kan. Dus je zou je ergens niet heel veel druk moeten maken.
0: Nee, maar vind je dat ik moeilijk doe, zeg maar? Stel ik me aan?
1: Nou. Nee, ja, ik snap het. Ik snap het. Ja, ik snap je ook wel weer, hoor, Matt.
0: Ja, ik heb gewoon zin om te liggen. Snap je? Gewoon plat te liggen.
1: Ja, maar je kan niet zeggen... Als jij een keer een jaar een vakantie regelt... dat je een hele roadtrip en alles erop en eraan... en dan regelt Kiki wat... en dan moet het ineens dat je helemaal alleen maar doodstil ligt. Ik snap ook dat Kiki gewoon even wat leuke activiteiten op de agenda zet.
4: Mag ik hierop aanhaken?
1: Ja, natuurlijk. Ja,
0: natuurlijk.
4: Nou, ik ben dus vorig jaar met jou naar Amerika geweest, lieverd. En toen moest ik een dag lang in een golfcar over een terrein... naar allemaal filmstudio's kijken. Nou, dat duurde 7 uur lang. Toen heb jij tegen mij gezegd... deze dag krijg je ooit terug. Dus wij gaan lekker in een grot.
0: Vond je het echt niet leuk in die car?
4: Nou, 7 uur lang in een golfcar zitten en lang... Kijk, ik kijk alleen maar romcoms, Nederlandse romcoms. Dus alles is liefde, Verliefd op Ibiza. En dan kregen we de hele geschiedenis van Warner Brothers, van Paramount Studios. Ik moest er ook naar twee verschillende. Dus mensen gingen tussendoor weer lekker. Die dachten, ik ga weer terug naar het strand. Nee, wij moesten weer door naar de volgende. Ja, en dan zat ik daar in een golfcar met een vrouw die met een microfoon die een halve meter van me af zat. Die dan de geschiedenis van Paramount vertelde. Ja,
0: ja.
4: Ik ga liever dan nog naar de set van GTS-T, geloof ik.
0: Ja, nee, dat klopt ook. Dat snap ik ook wel.
1: Ja, nee, deze drol moet je gewoon even slikken, man. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan leg ik alvast mijn duikpak klaar. Ja, 300 meter zwemmen om vervolgens onder water te gaan om een rot op, man.
4: En ook nog eerst een stukje hiken, daar zit daarvoor. Ik weet niet of je dat al gelezen had, maar we gaan eerst een stuk hiken... dan nog een stuk zwemmen, dan duiken en dan zit je in de grot.
1: Ja, het is echt een Ironman.
4: En dat duurt dan 3,5 uur.
0: Echt geen zin.
1: Nee, maar het is ook een unieke kans, Matt. Ik heb ooit de fout gemaakt dat ik Robin naar een heel saai museum heb getrokken... en toen zei opper, dan zullen we naar de kermis hier. Toen zei ik nee. Ja. En dan voel ik me daar schuldig over.
0: Oké. Okay. Nou, voor wat hoort wat.
1: Voor wat hoort wat. Gaat doen.
0: Ik zal een vakantievlog maken. Die kun je weer gaan zien op @mattievalk. Jongens, over Spanje gesproken. Tom en Joe die misten al jarenlang een echte goede Spaanstalige zomerhit. Tom en Joe hoor je hier over mijn vakantie gesproken de komende week op deze plek. Iedere ochtend tussen 6 en 10. Nou, we hebben zijn liedje uitgebracht samen met Rolf Sanchez. En dat is toch...

0: David Guetta en Sia bij Q-Music. Beautiful people. Zometeen om 8:30 nieuwe ronde van 4 op rij. Jouw kans op 2.500 euro. Ja, en ik wil toch even deze track aan je laten horen. De nieuwe single van Rolf Sanchez samen met Tom en Joe. Onze lieve vrienden.
1: Ja, een Spaanstalige zomerhit.
0: Het is knap wat de techniek vandaag de dag allemaal kan. Want dit is het bronmateriaal.
2: Si no supiste amar, ahora tú puedes marchar.
0: Nou, en als je dan hoort wat ze ervan gemaakt hebben. Ik denk een serieuze speler als het gaat om de zomerhit van 2026.
1: Ik denk het ook.
0: Rolf Sanchez samen met Tom en Joe. Dit is Marchar bij Q-Music.

samen met Tom en Joe en Marcia. Vandaag wolken en zon, vanmiddag vooral in het noordoosten. Een beetje kans op regen en onweer. Het wordt vandaag 23 tot 28 graden. Vier op een rij komt eraan naar Coldplay. Dit is Sky Full of Stars.

0: A Sky Full of Stars. Wat vond jij tot nu toe de beste film die je ooit hebt gezien, Bram? Waarvan je denkt, zo, dit is echt mijn nummer 1.
1: Ja, ik vind bijvoorbeeld de film Seven vind ik echt geweldig.
0: Morgan Freeman, Brad Pitt.
1: Ja.
0: What's in the Box?
1: Oh, geweldige film. Ja, ja, die heb ik ook echt wel 10 keer gezien.
0: Mm-hmm.
1: Lievelingsfilm.
0: Het is een actiethriller.
1: Ja, ja,
0: dat is wel echt een tippie. Heeft deze film, die je onlangs hebt gezien, Seven verslagen?
1: Nou, het komt toch wel in de buurt, misschien zelfs wel.
0: Oh ja?
1: Het is echt een meesterlijke film. Ik kan niet anders zeggen.
0: Zou je hem zo nog een keer aanzetten?
1: Sterker nog, toen hij afgelopen was, dacht ik zou hem nu gewoon meteen nog een keer kunnen kijken met veel plezier.
0: Over welke film dit gaat, hoor je zo meteen na 8:30. En we spelen een nieuwe...

0: Ronde van 4 op een rij. Het is jouw kans op 2.500 euro en een straat staatsloten. Wil je meespelen? Nou, bel maar dan. 09099596. Danny, wat horen we ondertussen in het nieuws?
1: Nou, de winnaar van het WK, Spanje of Argentinië, die krijgt niet alleen de wereldberoemde wereldbeker, nee, ze krijgen er nog iets bij.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
7: Nu bij Dirk. Loor Coffee Cups. €4,99. Dat is nou voordeel.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren-slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
3: Honda, the power of dreams.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
10: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
11: Goedemorgen, 8:30. Dit is Q Music, verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 korte vertraging, de A37, knooppunt Holsloot Meppen. Tussen de Nederlandse grens en Duitsland. Er staat 1 kilometer file en je vertraging is daar 6 minuten. Vandaag wolken en zon. Vanmiddag vooral in het noordoosten kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 28 graden. Danny heeft het laatste nieuws.
12: Ja, goedemorgen. Bij het zware ongeluk gisteravond in Den Ham in Groningen zijn 2 mensen om het leven gekomen. Dat zegt de politie. Een auto reed er op een N-weg tegen een boom. Die auto vloog in brand. Politie doet daar nog onderzoek. Je moet steeds langer wachten op een afspraak met een neuroloog. Dat meldt het AD. Steeds meer ziekenhuizen hebben een tekort aan hersenartsen. Wachttijd kan daardoor inmiddels oplopen tot 1,5 jaar. Er worden wel nu veel neurologen opgeleid, maar dat duurt jaren. En ministers die geven steeds meer geld uit aan social media, schrijft de Telegraaf over. Een filmpje vanaf de NAVO-top of een foto met een buitenlands staatshoofd. Hele teams werken er inmiddels aan mee aan die social media-accounts van dus ministers. Het kost miljoenen. Vooral de ministers van Defensie en Economische Zaken gaven veel geld uit aan de socials.
13: Maar is het dan ook belastinggeld?
12: Ja, indirect dat
11: denk ik wel. Ja.
12: Ja, indirect wel.
13: Wij betalen indirect voor de dansjes van Rob Jetten.
11: Ja, eigenlijk wel.
13: Okay.
11: Ja, ik kan me zo goed voorstellen dat ze een beetje in een spagaat zitten. Want dat is natuurlijk een perfecte manier om jonge mensen te bereiken. Maar eigenlijk alles wat er nu voorbij komt, met politici in de hoofdrol op social media. Ja, Bram, jij bent de influencer van Nederland. Het is toch ongelooflijk cringe?
13: Het is tenenkrommend.
11: Ja, toch?
13: Ja, het is inderdaad alsof je iets te oude oom die social media niet begrijpt, te laat op trends meehopt en inderdaad wat uploadt. Ja, het heeft iets treurigs. Ik heb nog geen één politicus gezien die dat echt goed kan.
11: Nee. Nee, echt helemaal niet. Nee, nee, volgens mij Thierry Baudet, die lukt het dan wel aardig. Zijn achterban te bereiken in ieder geval.
13: Ja, je hebt ook inderdaad Vincent Karremans. Die kan het op zich ook wel leuk.
12: Als het zo cringe is, dan kijken er natuurlijk wel veel mensen naar. Dus dan kan je ook weer zeggen, dat werkt dan ook. Of zie ik dat dan weer verkeerd? Bram?
13: Ja, natuurlijk. Slechte publiciteit is ook publiciteit.
11: Ja, ja.
13: Maar het is wel een beetje, ja, als je hoort dat er miljoenen naartoe gaan. En ja, maar goed.
11: Nou, uiteindelijk ligt Vincent Karremans uitgezakt op de bank naar Marokko te kijken. Zijn dit dan die miljoenen? Snap je?
13: Ja. Ja, ik denk het.
11: Ja.
12: Ja, over dat WK. De winnaar van de finale zondag. Spanje of Argentinië krijgen niet alleen de beker. Nee, alle spelers krijgen ook een speciale ring, zegt de FIFA. In Amerika, waar natuurlijk het WK is, is het bij andere sporten gebruikelijk dat winnaars een ring krijgen. Ze worden ook op maat gemaakt. Finale is zondagavond, 9 uur. Ook president Trump is erbij.
8: Ja, die zal hem denk ik wel uit gaan reiken.
11: Ja, dat denk ik ook.
8: Wel vet hoor, die ring. Bij de NBA en zo doen ze dat inderdaad ook wel.
11: En wat moet ik voor me zien precies?
8: Ja, dat is echt een unit van een ring.
11: Oh ja?
8: Die heb je ook niet dagelijks om, zeg maar. Het is echt een verzamelobject. Het zal me ook niks verbazen als die na een aantal jaar ergens te koop wordt aangeboden.
11: Oh, dat is wel leuk als hij op een veiling komt.
8: Dan gaan we bieden, man.
11: Ja, dan gaan we bieden, absoluut.
12: Ja, en elke dag door de wasstraat. Dat is misschien een beetje veel, toch doet een man uit Schiedam dat, schrijft de Telegraaf over. Die man rijdt in een witte Suzuki. In 10 jaar tijd is hij bijna 3000 keer door de wasstraat gegaan. Ja, dat doet hij dan niet zozeer omdat de auto elke dag schoongemaakt moet worden, maar omdat hij echt even tijd voor zichzelf wil.
14: Het is even een rustmomentje, zeg maar, voordat je de rijksweg opgaat. En als het terug eigenlijk even de dag van je af laat glijden, zeg maar.
12: Ja, hij heeft er ook een abonnement voor afgesloten. Daar betaalt hij dan €28 per maand voor.
11: Hemeltje lief. En als je dat doet met een Suzuki, dat die auto nog niet verdwenen is. Hè?
8: Ja, inderdaad.
11: Ja. Hallo Jordi.
15: Hoi, goedemorgen.
11: Je gaat dit weekend werken.
15: Dat klopt inderdaad.
11: Waar kunnen we jou vinden?
15: Ja, we staan overal, maar ik moet zelf in een winkelcentrum werken.
11: Ja.
15: Helaas in pak, dus met het weer is dat niet altijd even lekker.
11: In pak? Ben je juwelier?
15: Ja, dat lijkt het wel op.
11: Of zo'n mascotte, zo'n animatiefiguur in een winkelcentrum.
15: Ja, precies. Ja, dat zou je wel denken.
8: Ja, Bollo de Beer.
11: En wat ga je doen dan?
15: Ik werk in de beveiliging.
8: Ah, oh ja, dan moet je natuurlijk okay. Pak aan. Ja.
11: Oké, okay. Hey, en waar verschans jij dan? Voor welke winkel? Of gewoon bij de ingang van het winkelcentrum?
15: Het is eigenlijk van alles wat we doen, maar het is gewoon het winkelcentrum zelf. Geen specifieke winkel.
11: Nee, oké. Okay. Hmm. En let jij op bepaald gedrag, Jordi?
15: Ja, gewoon het zijn vooral de huisregels, diefstal. Ze kunnen overal voor bellen, mensen. En dan komen wij in actie.
8: Ja, en net zoals een brandweer altijd hoopt op brand, hoop jij dan ook stiekem op een lekkere matpartij?
15: Nou, een matpartij ben niet, maar als het soms heel lang rustig is, dan mag ik best wel even wat actie in de tent.
11: Juist, precies, ja.
8: Ja, snap ik.
11: Maar laat dit geen uitnodiging zijn, hè?
15: Laten we dat even afkloppen.
11: Wat is het gekste dat je meegemaakt, Jordi?
15: Het gekste? Poeh.
11: Ja, of het meeste...
15: Gekste, even denken, hoor. Ja, een keer een man die was verwacht en die stond te plassen tegen de muur aan eigenlijk binnen, maar verder...
8: Oh, dat is aardig gek. En die heb je toen in een nekklem gelegd?
15: Ja joh, je wil niet weten. Nee.
8: Ja, heel goed.
11: Jordi, je doet mooi werk. Je houdt winkelcentra veilig. Eens even kijken of je misschien wat kan uitgeven in die winkels. Je kan €2.500 winnen en een straatstaatsauto. We gaan 4 op rij. Met wie wil je dat doen, Jordi?
15: Ik zou graag met Bram willen spelen.
11: Ah, met Bram, oké. Okay.
8: Wat leuk.
11: Dan gaat hij de studio uit. 4 op 1.
8: Ja, ik ben weg hoor.
11: Beste Jordi, je krijgt van mij 4 woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie erbij. Geef Bram zo meteen 4 dezelfde associaties. Krijg jij €2.500. Ben je er klaar voor?
15: Yes, we gaan ons best doen.
11: Jouw eerste woord is zoeken.
15: Vinden.
11: Krat.
15: Sorry, wat zei je?
11: Krat. K-R-A-T. Krat.
15: Krat. Boodschappen.
11: Hand.
15: Hand. Voet.
11: Sorry, wat zei je?
15: Voet.
11: Voet. En je laatste woord is kaas.
15: Kaas. Beleg.
11: Of dit €2.500 waard is, dat hoor je direct naar Teddy Swims.

0: Teddy Swims, Backy Music en Mr. Know-It-All. We spelen vier op rij met Jordi uit Raamsdonksveer. Dit waren zijn vier woorden. Zoeken.
1: Vinden.
0: Krat.
1: Boodschappen.
0: Hand.
1: Voet.
0: En je laatste woord is kaas.
1: Beleg.
0: Jordi.
1: Goedemorgen.
0: Wat is je gevoel erbij?
1: Ja, een beetje twijfel. Vooral eigenlijk over de tweede.
0: Mm-hmm.
1: Krat, ja, dat had ook kratbier kunnen zijn natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Dat wordt vaak gezegd. Kratpils, kratbier. Bij kaas wordt ook nogal worst gezegd. Bij kaas wordt ook nog schaaf gezegd. Kaas, schaaf. Kaas wordt nog brood gezegd. Kaas wordt nog melk gezegd.
1: Allemaal.
0: We gaan eens even kijken wat Bram Krikke zegt. We vragen hem terug de studio in. En hopelijk komen er vier exact dezelfde associaties. Want dan kunnen we jou feliciteren met 2.500 euro. De deur zwaait open. Bram.
2: Zo, hallo.
0: Het eerste woord is zoeken.
2: Vinden.
0: Krat.
2: Bier.
0: Nee, dat is niet goed. Ja, Jordi, hier waren we al een beetje bang voor, hè?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Jij zei namelijk bij krat...
1: boodschappen.
3: Een krat boodschappen.
0: Ja, ben ik natuurlijk in een winkelcentrum, Jordi.
3: Ja, dan heb je... Ja. Hè, wat jammer.
0: Ik snap het ook wel. Wat had je gezegd bij je hand, Bram?
2: Voet.
0: Had goed geweest. En kaas.
2: Worst.
0: Nee, Jordi, jij zei daar...
1: beleg.
0: Beleg.
3: Ja, oh, ja, ja, is natuurlijk beleg. Ja. Ja.
0: Helaas, helaas.
3: Ja,
0: Jordi, fijn weekend, jongen.
1: Ja, dankjewel. Fijn
0: dankjewel
1: voor
0: meedoen. Thank you. Hoi.
1: Hoi.
0: Zometeen moeten we even het ziekenhuis bellen.

0: ik wacht al 20 minuten. Ja, Alex, we komen daar zo meteen echt aan toe. Heel even wat anders. Want wij kunnen namelijk contact gaan leggen met stuntman Jim van Ness. Jongens, dit is een krankzinnig verhaal. Misschien heb je het wel voorbij zien komen op social media. Dit gaat over een megatent op de Zwarte Cross. Wat was nou het idee? Stuntman Jim, die zou zichzelf over die tent laten katapulteren.
1: Juist, met 185 kilometer per uur.
0: Daarvan zeiden ze van tevoren...
2: Het kan weinig gebeuren.
0: Ja, maar net genoeg om in het ziekenhuis te belanden. Hij heeft namelijk wel die vlucht gemaakt met ongelooflijk veel airtime.
1: Ja, terwijl als je de video ziet dat ze aan het oefenen zijn met die pop, denk je al, wie gaat hierin zitten? Dit kan niet goed zijn. Dit moet met dodelijke afloop.
0: Een enorme katapult. Hij werd ruim 75 meter ver gelanceerd. Een hoogte van 35 meter, alsof hij naar Venus moest, jongens. Ongelooflijk. Kiki, hangt hij nou?
3: Ja, hij hangt op de telefoon, ja.
0: Jim!
4: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met je?
4: Ja, met mij gaat het redelijk goed.
1: Ja, want bel je nu vanuit het ziekenhuis of ben je al lekker thuis?
4: Ik bel wel nog vanuit het ziekenhuis, maar ik ben me wel een tijdje aan het vervelen en aan het wachten tot ik terug naar huis mag.
1: Oké. Okay.
0: Wat zijn de klachten?
4: Redelijk wat hoofdpijn als ik heen en weer ga schudden. Maar zolang ik niet heel veel doe, dan merk ik eigenlijk niet zoveel.
1: Oké, je moet dus zeg maar niet bij wijze van spreken nu afgeschoten worden. Dat is niet handig.
4: Nee, dat zou niet handig zijn inderdaad.
0: En maar heb je een hersenschudding of ben je op je hoofd terechtgekomen?
4: Ja, ik heb een hersenschudding inderdaad. Ik was bij de landing was ik net iets te ver overgeroteerd. En mijn knie is toen tegen mijn hoofd geland.
1: Oh.
4: Met de volle impact. Dus een wazige landing.
0: Ja, maar mag ik heel even vragen? Wat dacht je als in... Sorry, Tim, maar ik zit die beelden te bekijken en ik denk... Ja, wat een enorme kamikaze-actie. Zeg maar van de zijlijn even. Hè? Want ik bedoel, volgens mij doe je dit vaker, hè?
4: Ja, niet zo'n stunt als deze. Nee. Maar we hebben hem wel al vaker gedaan de afgelopen week. Dus dit was niet de eerste sprong.
0: Nee.
4: Dit was voor mij al de tweede. En okay. Voor de andere stuntman heeft hij ook al twee gedaan.
0: Ja.
4: Dus bij die andere verliep het allemaal helemaal prima. En dan komt het showmoment en dan gebeurt er toch helaas iets...
1: Ja, ja
4: wat dat jou, niet helemaal de bedoeling was.
1: Jouw partner in crime, die haakt op het laatste moment af, toch?
4: Mijn vriendin bedoel je?
1: Ja, ja. Oh, het is toch je vriendin. Ja.
4: Ja, nee, mijn vriendin inderdaad. Nee, dat kwam meer omdat ik bij de eerste land toen ook al mijn knieën tegen elkaar aantikte. En het was toch een ander gewicht dat mijn vriendin is en een andere lengte.
0: Ja.
4: En we waren nog niet helemaal zeker van waar ze dan precies zou landen. Dus het was een beetje een 50-50 of zij als ze het zou doen... of ze dan ook echt daadwerkelijk goed landt. Dus,
1: ja, dat is 50% toch wel
4: fors. Even overslagen.
0: Ja, ik heb wel allemaal mannen die geven nu hun vriendin op. Hey, hoe oefen je dit dan, Jim?
4: Nou, dit is een beetje lastig te oefenen. Ik zelf doe nu ongeveer al 10 jaar... parcours, freerunning. Dus ik ben veel salto's aan het maken. En ik heb ook al een aantal keer dat ik van dak naar dak spring.
0: Maar freerunning is wat anders dan jezelf in een katapult zetten.
4: Ja, normaal gesproken ren ik en spring ik mezelf ergens overheen of vanaf. Dus het is wel vergelijkbaar. Alleen in de katapult is het toch wel net weer een tikje anders.
1: Ja, 185 kilometer per uur. Ja, eerlijk is eerlijk, Jim. Het ziet er wel... ongekend vet uit. Echt wel.
4: Het is ook ongekend vet hoor.
1: Ja, mag je dat ding meenemen naar huis van de Zwarte Cross?
4: Dat zou leuk zijn.
0: Ja, en anders kan het naar SpaceX, denk ik.
4: Ja, precies.
0: Jim, denk ik ook, ja.
4: Ja.
0: Hey, moet je daar nog lang blijven nu in dat ziekenhuis of niet?
4: Nou, om 9 uur komt de dokter als het goed is en dan zou ik naar huis mogen.
1: Oké, nou dat is wel een lekker vooruitzicht. Even bijkomen van die vogelvlucht.
0: Ik denk dat als de dokter zegt, je mag naar huis, dat Jim via het raam naar buiten klimt.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja. Hey, fijn dat je even tijd had, Jim. Take care, rustig aan en all the best.
4: Yes, kom goed, dankjewel.
0: Goed.

Spanje. Het land van de sangria. Het land van zon over grote stranden. En het land waar jij Shakira kan gaan zien. Vanmiddag.

0: klant de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt. Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
8: e-boekhouden.nl.
6: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je van Jumbo.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Bier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
15: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18 plus.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
19: Allsafe. Geeft ruimte.
20: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
21: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
22: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
23: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
25: Kippie.
26: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
27: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten.
0: Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Goedemorgen, het is 9 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
19: Ja, goedemorgen. Er komen steeds meer meldingen binnen over mensen met verward gedrag. Dat zegt de politie. Er waren in de eerste helft van dit jaar bijna 100.000 meldingen over dus verward gedrag. Het gaat om de grootste stijging in jaren. Waarom het er zoveel zijn, dat is niet bekend. Bij het zware ongeluk gisteravond in Den Ham in Groningen zijn 2 doden gevallen, zegt de politie. Een auto reed op een N-weg tegen een boom. De slachtoffers zijn een man van 25 en van 30. Hoe dat ongeluk kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. Amerika heeft Iran weer aangevallen. Dat gebeurde vannacht. Er zouden onder meer bruggen en een vliegveld zijn geraakt. Ook Iran zou aanvallen hebben uitgevoerd, onder meer op Amerikaanse doelen in de regio. En drukte vandaag in Tilburg. De grootste kermis van ons land opent daar straks weer. Komende dagen worden er meer dan 1 miljoen mensen verwacht. En deze man die gaat er ook altijd heen. Hij heeft er dit jaar extra veel zin in, zegt hij bij Hart van Nederland.
25: Er staan allerlei leuke attracties. 2 nieuwe spookhuizen, een vrije valtoren. Echt voor iedereen is er iets.
19: De Tilburgse kermis duurt 10 dagen. Het weer nog van Weerplaza, wolken en zon. Vanmiddag vooral in het noordoosten kans op regen en onweer. 23 tot 28 graden. Morgen dan wordt het een stukje koeler. Dan wordt het maximaal 23 graden.
10: Verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 vertraging, A12, Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer, je vertraging is ongeveer 10 minuten.
27: Q-music. Mattie en Marieke.
10: Een hele goede morgen. Countdown voor het foute uur staat op 59 minuten. En dit is Alex Warren, Ordinary.

0: Electoral en Bijke Music Ordinary. Goedemorgen, 4 over 9 op vrijdag de 17e van juli. Je luistert show 1679, seizoen 8 van Mattie en Marieke met Bram Krikke.
1: Goedemorgen.
0: Danny Vos.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En happy Friday. Happy Friday. Bram, het was zo leuk hier vanochtend om 5:30. Jij kwam zo ongelooflijk enthousiast de redactie opgewandeld. En je zei, jongens, ik heb, geloof ik, de beste film ooit gezien in mijn hele leven.
1: Ja, nou, en als het niet van mijn hele leven is, dan is het in ieder geval van de afgelopen, nou, pak een beetje 10, 20 jaar. Het is, ja, Matt, gisteren, zal ik ook verklappen welke film het
0: is? Ja, graag.
1: Ja, gisteren natuurlijk naar The Odyssey geweest van Christopher Nolan.
0: Ja.
1: Een verhaal over Odysseus, hè, een Grieks mythisch verhaal.
0: Vertel even het verhaal in het kort, voor mensen die niet mee zijn.
1: Oké, nou, het is volgens mij 3000 jaar oud of zo, dat verhaal. Dus een gigantisch oud verhaal van Homerus. Het gaat over Odysseus, die heeft de Trojaanse oorlog gevochten. Dat duurde 10 jaar. En hij wil graag naar huis, naar zijn vrouw en kind. Alleen die reis, dat is nogal lastig. De goden zitten hem dwars. Er zitten meerdere obstakels, komt hij tegen. En die reis, ja, dat duurt gewoon nog 10 jaar. En die film gaat dus over die 10-jarige reis. En het is zo ongelooflijk goed gedaan.
0: Ik ga meteen een kritische vraag stellen, Bram. Je hebt een enorme voorliefde voor geschiedenis.
1: Ja.
0: Is het niet sowieso jouw straatje? Wat er ook vertoond was? Want geschiedenis boeit jou?
1: Ja, enorm. Ik ben een geschiedenisfreak.
0: Ja,
1: ik heb het zelfs gestudeerd.
0: Ja.
1: Maar waar ik bijvoorbeeld ook heel erg hyped was voor de Napoleon-film, en ik daar de deksel op mijn neus kreeg omdat dat zo ongelooflijk slecht was, was ik ook een beetje bang dat de Odyssey misschien ook tegen zou vallen. Want ja, ik ken het verhaal dan. Ik vind het ook een boeiend verhaal. Het is een heel moeilijk verhaal.
0: Yes. De kans dat je het verkeerd doet is eigenlijk groter dan dat je het goed doet.
1: Zeker. En ik las ook overal berichten dat de film te woke zou zijn. Dat de cast niet goed zou zijn.
0: En hoe kan zo'n film dan te woke zijn? Want het is toch gewoon een verhaal uit de geschiedenis. Waar zat dat dan in?
1: Klopt. Nou, vanwege bepaalde castings. Dus bijvoorbeeld in het boek werd dan bijvoorbeeld de mooiste vrouw van de wereld omschreven. En die had dan een lichte huid en blond haar. En in de film is dat een Afrikaanse vrouw. En daar vielen mensen over.
0: Ah, ja.
1: Nou ja, die rolletjes waren wel dusdanig klein dat zelfs als je dat zou afschrikken, dan heb je daar niet heel veel last van.
0: Nee.
1: Maar het is zo ontzettend goed, man. Ik kan het niet. Ik kan het echt met geen pen. Ik was weggeblazen.
0: Want... En waar zit het in? In hoe het in beeld is gebracht? In de acteurs?
1: Ja, kijk, de cast is sowieso. Dat is echt een sterrencast. Zendaya, Tom Holland, Matt Damon zit erin. Nou, en zo heb je nog tientallen echt AAA-acteurs.
0: Ja.
1: Je ziet gewoon dat het met liefde is gemaakt. Het is natuurlijk door Christopher Nolan en Hoyte van Hoytema is het gedraaid.
0: Nederlandse cameraman.
1: Ja, die hebben ongelooflijk veel liefde voor het vak filmen. Die willen het allemaal zo vet mogelijk in beeld brengen.
0: Ja.
1: Ze zijn echt liefhebbers. Nou, dat voel je aan alles. De muziek is goed. Ja, het is echt... De klasse druipt er vanaf. En het is ook nog eens... Het verhaal blijft ook gewoon helemaal overeind.
0: Ja.
1: Ik heb geen enkel ding gezien dat ik dacht... Ah, dat is jammer dat ze deze afslag hebben genomen. Nee, totaal niet.
0: Meteen een vraagje van Merel.
4: Nou, ga ik vanavond dus naar de bios, naar de Odyssey.
0: Juist.
4: Maar ik ben heel erg benieuwd wat dus de tip van Bram is.
0: Ja.
4: En of hij het aanraadt of het echt per se op een IMAX gezien moet worden.
0: Moet het meteen op IMAX?
1: Ja, als je de kans hebt, zeker doen.
0: Hey, Bram, of Luc hier op de redactie, het is heel leuk... want jij hebt een tatoeage van dit verhaal op jouw arm staan.
5: Ja, klopt. Op de binnenkant van mijn linkerbovenarm... zie je Odysseus tegen de mast van zijn schip aangebonden zitten. Want op een gegeven moment, ergens in die 10 jaar onderweg naar huis... komt hij langs de sirene. En dat zijn hele mooie, prachtige dames... die in het midden van de zee op rotsen zitten. En die zingen heel mooi. En dan wil je daar eigenlijk op afvaren. En dan raak je helemaal betoverd. En dan vaar je dus op die rotsen. En dan zinkt je schip. Dat is hun doel. En ze moeten daar toch langs. Dus hij stopt bij... dit is geen spoiler, want het verhaal is al 3000 jaar oud. stopt hij bij zijn bemanning. Is hij zo slim? Want hij is heel slim de hele tijd. Om bijenwas in de oren van zijn bemanning te stoppen. Dus die horen niks meer. Maar hij laat zichzelf vastbinden aan de mast. Zodat hij de enige is die het hoort, maar ook nog eens na kan vertellen.
0: Oh,
5: dus
0: wow.
5: Hij zit helemaal vast en dan ja, varen ze daar gewoon langs.
0: Fantastisch, zeg. Ja.
1: Echt ondergaan. Maar nee, jongens, jullie moeten deze film zien.
0: Ja,
1: het is echt de film van het decennium.
0: Voor heel veel mensen toch ook echt een kennismaking is met dit verhaal. Voor heel veel mensen echt een onbekend verhaal. Maar het is zo'n groot verhaal. Luc die heeft gewoon een tatoeage op zijn arm staan. Ik was dus heel erg fan van Abeltje altijd. Ik heb Abeltje heel groot op mijn rug. Heb ik,

0: Twee uur een nieuwe Nederlandse top 40. Het is wel geinig. Verplaats ons even naar België. Want af en toe lukt het de Belgen om door te dringen tot de Nederlandse top 40. Ik zeg af en toe, eigenlijk veel vaker dan af en toe. Laten we even beginnen met Meteor bijvoorbeeld. Oh, heeft drie keer in de top 40 gestaan. Meteor. Eén keer meer. Pommelien. Vier keer in de top 40 gestaan. Helemaal niet verkeerd. Dan komen we bij K3. 13 keer in de top 40 gestaan. Zo. Dan komen we bij Clouseau. 14 keer in de top 40 gestaan. Dus droog je tranen, ook al heb je veel verdriet. Is dat dan de kampioen? Nee. Er is een artiest, zijn 15e top 40 hit op dit moment. Ja, en je verwacht het niet. Het is Lost Frequencies.
1: Oh, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: De sluipmoordenaar.
0: Het is Nivedal bij Q Music.

0: Danny, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Nou, Formule 1, er wordt geraced in België de komende dagen. En of Max Verstappen een kans maakt, dan heeft hij zelf even antwoord op gegeven.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja van Jumbo.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra in.

0: fiscaal voordeel? Bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
6: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
18: Huh?
17: Maak er een

0: anders doet.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
2: Goedemorgen, 9:55. Dit is Q Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. Eén opvallende vertraging, A37, knooppunt Holsloot Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland. Er staat een file van 1 kilometer. Je vertraging is ongeveer 1 kwartier.
3: Je zal er maar staan.
2: Vandaag wolken en zon. Vanmiddag vooral in het noordoosten kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 28 graden. Morgen is het een stuk koeler dan maximaal 23 graden. Danny heeft het laatste nieuws.
4: Ja, goedemorgen. Het wordt op veel plekken wel file rijden vandaag. Daarvoor waarschuwt de ANWB. Want vanaf vandaag heeft ook het midden van het land vakantie. En dus is iedereen vrij. Er zijn ook allerlei evenementen. De Zwarte Cross, de Tilburgse Kermis, de Vierdaagse Feesten. ANWB waarschuwt voor een zware spits vanmiddag.
3: Ja, vooral bij knooppunt Holsloot Meppen. Let daar even
2: heel druk
3: op.
2: Ja.
4: Er komt weer een grote spoorstaking. Ergens in september rijden er de hele dag geen treinen. Welke dag dat dan precies is, dat wordt nog bepaald, zegt vakbond FNV. Er wordt gestaakt tegen geplande bezuinigingen van het kabinet. Komen ook acties bij de overheid, in de havens en in de zorg. Woon je in Den Haag en ben je je fiets kwijt? Na flinke kans dat hij bij iemand in de huiskamer lag. De politie heeft daar in een huis meer dan 100 fietsen gevonden die waarschijnlijk waren gestolen. Fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond. Zat van alles tussen. Dames- en herenfietsen, kinderfietsen, mountainbikes, fatbikes. Er is 1 iemand opgepakt. Formule 1 dan. Max Verstappen durft nog geen voorspellingen te doen over de komende dagen in België. Er wordt geraced op het circuit van Spa. Daar won hij al meerdere keren. Maar of dat ook dit weekend gebeurt?
5: Nou, you don't know how we are going to perform. It's as simple as that, to be honest.
4: Ja, gaat ook weer veel over de toekomst van Max. Blijft hij nou wel of niet bij Red Bull? Daar ging hij ook nog even op in.
6: Is there any update?
5: No.
6: And what do you make of the speculation?
5: Nothing.
6: And do you have a date in mind?
5: No, there's nothing to say.
4: Ja, hij zegt dus eigenlijk helemaal niks.
3: Dit was wel Max weer op zijn best, hè?
2: Ja, en ik snap wel dat hij helemaal gek wordt van die vragen. Want die journalisten die vragen gewoon elke race, ja, heb je nog nieuws? Ja. Ja, alsof hij op dat moment zou zeggen, oh ja, trouwens, leuk dat je het vraagt, ik heb nog nieuws. Dus dan natuurlijk een persbericht komen op het moment. Het enige gekke is wel, we zitten nu in juli, straks gaan we de zomerstop in. Hij heeft nog nergens gezegd dat hij in 2027 bij Red Bull zit. En dat is natuurlijk voor zo'n bedrijf best wel vervelend, want zo'n team wil ook goede mensen aantrekken. Ja, die komen in veel gevallen ook voor Max Verstappen. Je richt je hele merk erop in natuurlijk ook, dat je zo'n jongen aan boord hebt. En dan is het best wel gek dat hij nu nog steeds niet hardop durft te zeggen, ik zit in 2027 bij Red Bull.
3: En wat denk jij?
2: Nou, ik denk dat hij heeft het op dit moment zo niet naar zijn zin, dat hij wel blijft, maar nu Red Bull het mes op de keel zet om dingen te regelen. En zolang het niet geregeld is dat hij zegt, ik weet nog niet of ik blijf. Dat hij gewoon druk wil zetten. Want ik kan me gewoon niet voorstellen dat hij volgend jaar bij McLaren of bij Mercedes zit. Ik zie het gewoon niet gebeuren. Nee.
3: Ik zie me eerder stoppen dan dat hij dat doet.
2: Ik dus ook.
4: Vanmiddag 2:30, dan is de eerste vrije training in België. En zondag 3:00, dan is de race. En in Amerika, daar ligt een medewerker van het Witte Huis onder vuur. Die man heeft bijna $100.000 gewonnen door te gokken op wat president Trump zou zeggen in zijn speech. Nou, is op zich niet gek. Beetje misschien natuurlijk omdat hij bij het Witte Huis werkt ook. Alleen het is niet helemaal eerlijk gegaan. De man beheert namelijk de autocue van Trump. Zeg maar de computer waarvan Trump zijn speeches voorleest. En dus wist die man precies wat Trump ging zeggen.
3: Er wordt nu onderzoek gedaan. Ja, ja, mooi dat je dat ook nog even zegt. Want dat levert mij weer $200 op.

0: Talk to Me. 20 minuten voor het foute uur. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Terwijl jij muziek op de radio hoorde, gebeurde hier van alles in de studio. Luc heeft alles even voor je op een rijtje gezet. Ja, Luc, wat is jou opgevallen? Wat heb je gehoord?
1: Nou, het is me sowieso opgevallen dat Bram het veel over eten heeft 's ochtends vroeg, achter de schermen. We werken nu een paar weken samen met Bram. Het is supergezellig. En we weten ook, Bram houdt van zijn ontbijt. Maar er was paniek. De broodjes werden niet geleverd en dus moest Bram iets anders ontbijten.
0: Bram, de laatste kerkers dichten.
2: Ik zou snel zijn.
0: Je kan nog heel even. Maar
2: waarom is het ook meteen, als die broodjes niet geleverd worden, dan zijn we overgeleverd aan een soort oorlogsrantsoen. Dan moeten er allemaal noodpakketten opengebroken worden. Je zit nog net geen bakje smek leeg te eten, Mat. Er is toch wel iets te knabbelen. Ja, gelukkig. Gelukkig kwam het goed.
1: Ja, het kwam goed, want op eigen houtje kocht jij een chocoladebroodje.
2: Dat klopt. Raar chocoladebroodje. Hij smaakt als een hamkaaskassant. En het is een chocoladebroodje. Dat is toch raar? Dat is niet goed.
3: Dat is niet goed.
0: Ja, merkwaardig.
1: Wel vrolijk door blijven eten van het chocoladebroodje.
2: Hij zit er wel in, maar het was een merkwaardig chocoladebroodje.
1: En nog voor 9 uur begon jij al langzaam te denken, wat zal ik vanavond eens dineren?
2: Weet je een goede sushi tent?
0: Weet ik niet.
2: In Rotterdam? Mamuka, hoe heet het nou? Hoe heet die? Kiek.
4: Weet ik niet.
2: Hoe heet die sushi tent nou?
4: Kiacha?
2: Gezondheid, nee. Hoe heet, Mat, kom op.
0: Ik weet niet, vriend.
2: Niet sushi tent. Nou, ga ik dat wel weer opzoeken. Is het Maruki? Nee. Itami? Pakami? Kiacha? Musubu? Er zitten echt veel goede sushi tents in Rotterdam.
0: Ja, Rotterdam heeft wel goede sushi tent, absoluut, ja.
2: Maar de grap is, volgens mij is het dus die tent van die Kiki. Zei Kiki, hoe heet hij ook alweer?
4: Ja.
0: Kiacha.
2: Hoe?
4: Kiacha.
2: Ja, gezondheid.
0: Eet smakelijk allemaal.
2: Lekker.

0: Snow Patrol bij Q-Music en Just Say Yes.
1: Yes!
0: Hey Menno!
2: Hey, goedemorgen.
1: Heb jij de Odyssey al gezien, Menno?
2: Nee, ik heb de Odyssey nog niet gezien, maar ik heb wel allemaal positieve dingen erover gelezen. Ja. En gehoord ook van jou.
1: Ja, het is echt fantastisch, jongens. Ga die film kijken. Wat een meesterlijke film.
0: In IMAX.
1: Ja, het liefst in IMAX, maar je moet hem gewoon sowieso zien.
2: Ja, we zijn helemaal gedraaid op IMAX. Ze hebben helemaal een soort sarcofaag om de camera heen gemaakt. Wat in ieder geval lawaai maakt anders.
0: Wel zeggen dat ik zag dat inderdaad op een poster staan. Van het is helemaal gedraaid op IMAX.
2: Ja.
0: Weten mensen wel wat dat betekent? Als in, dit is dan gedraaid op IMAX. En waar wordt het dan normaal op gedraaid? Begrijp je? Dus wat heb ik er als filmkijker aan dat het dan op IMAX...
2: Ja, het is niet zoveel.
1: Voor de liefhebber, hè?
0: Echt voor de liefhebber.
2: De purist.
1: Ja, de purist. En zij zijn zelf twee puristen.
0: Maar scherper beeld.
1: Scherper beeld, groter, wijdser. Ja, het komt veel meer binnen. Okay. Echt ambacht. Maar ga die film kijken, jongens. Echt geweldig. Iedereen is ook lovend.
0: Ja.
1: Behalve onze lieve collega's van Trouw.
0: Hebben die een slechte recensie gezien?
1: Ongelooflijke zure recensie. Ik denk, ook dat die met...
0: Dat ze hem niet gezien hebben.
1: Nee, die hebben of long covid. Nou, of die hebben een oogafwijking. Nou, hoe kan dat nou? Hoe kan de hele wereld nou lovend zijn behalve Trouw?
0: Ja, het is wel echt, er is geen slechte recensie. Ik heb namelijk ook nog op internet, er is geen slechte recensie te vinden.
1: Behalve Trouw.
0: Behalve Trouw.
1: Ja. Ja. Nou, conclusie, wat een ongelooflijke kutkrant.
0: Oké.
1: Okay. Nou goed.
0: Menno, wat zit er meteen in het factuur?
2: Geert Jolink.
1: Ja, ik word woest.
0: Ah, ik merk het aan je.
2: En daar tegenover Frans-Duits. Wil je daar weer blijven?
0: Maar wat zeggen ze dan bijvoorbeeld?
1: Ja, in die recensie. In die recensie moet je het weten.
0: Ja, nee.
1: Nou, kritiek was, het was alsof ik 7 actiefilms tegelijk keek. Ja. Ja, dat is het. Verhaal, man.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag, dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
10: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
11: Kippie.
7: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
12: eBoekhouder.nl.
13: Ja?
14: Echt serieus?
13: Oh.
15: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
1: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
6: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: Deze week in de bonus. AHA verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AHA zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
10: hoi,
9: of binnenkort vertrekt,
11: adios.
9: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie.
12: Het is Big Sale bij Eyewish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem

0: Q-music-nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Het kan vandaag erg druk worden op de weg. Daarvoor waarschuwt de ANWB. Dat komt omdat nu ook in het midden van het land iedereen met vakantie gaat. Er zijn ook allerlei evenementen dit weekend. En ook in het buitenland wordt het druk. Morgen bijvoorbeeld op de Franse wegen. ANWB heeft daarom een tip, mocht je naar Frankrijk gaan.
2: Als je dan echt op zaterdag moet, dan kan je het best aan het eind van de ochtend vertrekken. Want dan kom je aan, bijvoorbeeld op de Route Soleil, als de ergste drukte daar al voorbij is.
1: Ja, maar eigenlijk is het beste om op zondag pas naar Frankrijk te vertrekken. Er komen steeds meer meldingen binnen over mensen met verward gedrag. Dat zegt de politie. Er waren in de eerste helft van dit jaar bijna 100.000 meldingen over dus verward gedrag. Het gaat om de grootste stijging in jaren. Waarom het er zoveel zijn, dat is niet bekend. Dan naar Venezuela. Het dodental daar na de zware aardbevingen is flink opgelopen, blijkt uit nieuwe cijfers. Die aardbevingen waren vorige maand. En er zijn bijna 5.000 mensen om het leven gekomen. Hoeveel mensen er nog worden vermist, dat is niet bekend. En er zijn steeds meer campings waar geen kinderen welkom zijn. In 5 jaar tijd zijn er in Europa dik 40% meer adult-only campings bijgekomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Ja, die zijn steeds populairder, want steeds meer mensen willen tijdens de vakantie rust, geen drukke zwembaden en reddende kinderen. In ons land zijn inmiddels 23 van dit soort campings. Het weer nog van Weerplaza, wolken en zon. Vanmiddag vooral in het noordoosten kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 28 graden. Morgen dan wordt het wat minder warm. Dan wordt het maximaal 23 graden.
0: 15 files op dit moment. Maar er is maar 1 file met een vertraging langer dan 10 minuten. Die staat op de A50 van Os naar Arnhem tussen de Takitesbrug en Heteren. Daar is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer file, vertraging 39 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Weert naar Echt bij 202,1. De A7 van Drachten naar Groningen bij 168,1. De A16 van Rotterdam naar Dordrecht bij 7,9. En de A28 Zwolle richting Amersfoort. Controle bij hectometerpaal 59,9. Het is vrijdagochtend. Ben je erbij vandaag? Daar ben je misschien druk aan het werk op je reisbureau en last minute vakanties aan het regelen voor mensen. Of is het je laatste dag voordat de bouwvak begint? Nou, laat weten dat je aan het luisteren bent en waar je mee bezig bent. Klok jezelf in, stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo terug, krijg je mijn koffiecup. Maar dan kunnen ze ook allerlei andere drankjes, ook koude.
3: Welcome to the one and only, the original.
0: Dit is
4: het Foute Uur.
0: Starship, we build this city tegenover Roberto Giacchetti en de Scooters. I save the day. Welke wil je? Stem nu.
3: Q Music is proud to be found.
0: Ja, maar het Foutuur begint vandaag met Frans-Duits.

0: inklokt van Anneke Baljeu. Die is een nieuw schuurtje aan het bouwen. Michel Willems die is ingeklokt vanaf de Mercedes. Die is een vrachtje kunststof aan het wegbrengen, zie ik. Demi van Baren die is aan het werk vanuit een scanauto in Nijmegen. Johan Deursen is bezig met het installeren van ventilatie. Jurrian Joostema die klokt zich in vanaf de heftruck. Hij zegt vanmiddag met het hele bedrijf een barbecue en dan lekker weekend. En Rianne, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Jij bent onderweg om krekels en sprinkhanen te bezorgen.
1: Ja, dat klopt.
0: En waar ga je die bezorgen?
1: Ik ben onderweg naar een kleine dierentuin om daar wat te bezorgen.
0: Oké, en dan moet ik deze vraag toch stellen. Deze sprinkhanen en krekels zijn het voer voor dieren dan?
1: Ja, dat klopt. Ja, reptielen die eten sprinkhanen en krekels en wormen onder andere.
0: Ja, dus het is hun laatste rit.
1: Ja, dat klopt.
0: Hey, en tot te laat ben je aan het werk vandaag?
1: Nou, ik moet nog een half uurtje rijden en dan ga ik weer lekker terug om verder in de winkel verder te helpen. En dan weet ik niet hoe lang ik daar nog bezig ben.
0: Oh, je hebt ook een winkel?
1: Ja.
0: Oké. Nou ja, werk ze vandaag?
1: Ja, hetzelfde.
0: Dankjewel voor je inklok. Ik stuur je mijn koffiecup op.
1: Ja, helemaal top.
0: Ja, past ook heel veel krekels en sprinkhaan in. Maar dat zou ik niet aanraden. Ja,
1: vind ik dat niet zo lekker.
0: Nee, precies. Nou ja, ik stuur je mijn koffiecup op. En voordat we ophangen nog één ding.
1: Hele fijne dag.
0: Fijne dag! Ja, en alvast een fijn weekend, hè?
1: Ja, hetzelfde. Dankjewel.
0: Dank je, doei.
1: Doei. Hey, what's the big idea?

0: Foute Uur. En 100% in het Foute Uur. Zometeen doe ik jouw Foute 1500 battle in het Foute Uur. Dan pak ik twee willekeurige getallen tussen de 1 en 1500. En dan kijk ik welke nummers uit de Foute 1500 van een maandje geleden daarbij horen. En dan ga ik die tegen elkaar in battle doen. Heb ik alleen wel hulp voor nodig, bij nodig van je. Spreek een getal in de Q-app tussen de 1 en de 1500. Dus een getalletje tussen de 1 en de 1500. Gewoon eentje, even inspreken. En dan pak ik zo meteen jouw getal wel. Maar nu eerst is er een battle gaande tussen twee andere liedjes. En ik zie net dit bericht binnenkomen van Johan.
1: En dan nu, het volgende nummer. Get ready for the launch.
0: Ja, zover zijn we nog niet, want je kunt dus stemmen op de launch. Maar daar tegenover staat Wakefield. En Johan zegt wel, het volgende nummer is de launch, maar zover zijn we nog niet. Want in de tussenstand staat Wakefield een beetje voor. Maar klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed op.

0: opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen 1 plus 1 gratis. Alle Vivera ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Riomare en Fishtail Single Packs 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Ja?
16: Is het echt serieus?
15: Oh.
17: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
19: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
20: hoi,
19: of binnenkort vertrekt,
18: adios.
19: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
20: Fijne vakantie.
21: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
22: Kees-Mee Tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmit.nl.
23: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
23: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
15: Kippie!
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
24: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
26: Of deze, in een leuk plaatsje.
27: Met 20

0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
3: Vandaag een mix van wolken en zon. Vanmiddag in het noordoosten kans op regen en onweer. En vandaag maximaal 28 graden. De verkeersinformatie van Flitsmeister. 18 files staan er op dit moment. Ik heb files met een vertraging langer dan 20 minuten nu. Dat zijn er 3. Op de A7 van Westerbroek naar Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. 3 kilometer, vertraging 23 minuten. De A29 Amstelveen richting Alkmaar tussen de brug over het zijkanaal C en Velsen. 3 kilometer, vertraging 24 minuten. En de A50 Os richting Arnhem tussen Ewijk en Heteren. 7 kilometer, vertraging 22 minuten.

0: Battle.
1: Ja, we doen jouw foute 1500 battle. Ik heb twee ingesproken getalletjes gepakt. Die zijn ingesproken in de Q-app. Nou, daar heb ik de bijbehorende liedjes bij gezocht. Ik heb hier Anita.
2: Ik ga voor nummertje 424.
1: Voor nummertje 424. Britney Spears. En Crazy. Leuk. Het erover, het nummertje van Anne.
3: 26.
1: 26. En 1001 Arabian Nights. Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo na Beyoncé.

0: Het is. Het is weer vrijdag!
1: Ja, la la la la la la!
0: Hoi! Music. Nou, ik zie de cue net dat Sandra van Dongelen onderweg is naar vakantie met het foutuur aan. Ze rijden lekker op de Route du Soleil nog een paar uurtjes en dan zijn ze er.
2: Nou,
0: het foutuur met Guus Meeuwis en van

0: Babers en Van Gant met Per Spoor, Kedeng, Kedeng. Zometeen in de top 40 classic gaan we terug naar 2001. In dat jaar was er een groen monster voor het eerst op het witte doek te zien. En dat was in 2001 natuurlijk niet de Hulk. Maar wie was het dan? Dat hoor je zo meteen. En ook wat de hits toen waren. Het nieuws komt eraan met Danny.
1: Ja, het gaat maar weer eens over Vitesse. We weten definitief of de club wel of geen betaald voetbal mag blijven spelen.
0: En deze hoor je ook zo. Miles Smith en Niall Horan.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM-band. Nu al zin in morgen.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
3: strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Hoe is dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Welkom bij de
9: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas mailde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: meest getoonde prijs.
1: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
2: Ja, goedemorgen. Vitesse blijft officieel een profclub, heeft de Hoge Raad net besloten. Al langer lopen de rechtszaken tegen Vitesse vanwege financieel wanbeleid. Maar de hoogste rechter van ons land kon de club net geruststellen.
3: De aan Vitesse opgelegde sanctie van onvoorwaardelijke intrekking van de proflicentie staat niet in redelijke verhouding tot de aan Vitesse gemaakte verwijten en de door Vitesse begane overtredingen en de belangen van de KNVB bij het bestraffen daarvan.
2: Ja, Vitesse speelt op het ene hoogste niveau van ons land. In de keukenkampioendivisie werd Vitesse afgelopen seizoen 15e. Onderzoek in Schiedam, daar is vanmorgen een vrachtwagenchauffeur overleden. Het gaat om een man, hij kwam klem te zitten tussen meerdere pallets. Hoe dat kon gebeuren, dat wordt dus onderzocht. Je moet steeds langer wachten op een afspraak met een neuroloog, dat meldt het AD. Steeds meer ziekenhuizen hebben een tekort aan hersenartsen. De wachttijd kan daardoor inmiddels oplopen tot anderhalf jaar. Ondertussen wordt het ook steeds drukker bij de neuroloog. En dat komt dan weer omdat we gemiddeld steeds ouder worden, zegt deze dokter bij de NOS.
4: Dat er daardoor meer neurologische aandoeningen komen. Ja, bijvoorbeeld dementie, de ziekte van Alzheimer. Maar ook mensen op oudere leeftijd hebben meer kans op een herseninfarct, op een beroerte. Maar ook de ziekte van Parkinson ontstaat op latere leeftijd.
2: Ja, er worden nu wel meer neurologen opgeleid, maar dat duurt nog jaren. En het was warm de afgelopen weken. De zomer is op de helft en de eerste helft van de zomer was nog niet eerder zo warm. We kregen te maken met een zogenoemde superhittegolf. Hè. Het was gemiddeld 19,5 graad. Het oude record kwam uit 1976. Toen was het bijna net zo warm. Het wordt wel iets minder heet. Vandaag nog maximaal 28 graden. In het noordoosten kans op regen en onweer. Maar morgen dan wordt het 19 tot 23 graden.
1: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 27 files. Ik heb files met een vertraging van 15 minuten of langer. Dat zijn er 4. Op de A7 van Westerbroek naar Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens 4 kilometer. Vertraging is daar 25 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland 8 kilometer. Vertraging is daar 17 minuten. Op de A22 Beverwijk richting Velsen tussen Beverwijk en Beverwijk 3 kilometer. Vertraging een kwartier. En de A37 van Knoop het Holsloot naar Meppen in Duitsland tussen Zwartemeer en Duitsland. Daar 2 kilometer. Vertraging 20 minuten. En snelheidscontroles die zijn doorgegeven in de Flitsmeister-app. Op de A2 van Weert naar Echt bij 202,1. De A7 van Drachten naar Groningen bij 168,1. De A16 Rotterdam richting Dordrecht bij hectometerpaal 7,9. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij hectometerpaal 6,8. En de A28 Zwolle richting Amersfoort. Controle bij 59,9.
5: Q-Music. Menno Barreveld.
1: Ja, we gaan zo terug naar de top 40 van 17 juli 2001 in de top 40 Classic. Eerst Miles Smith en Niall Horan.

0: Vandaag, we gaan naar 2001. Ja, als je toen naar de bioscoop ging, kon je de allereerste film van dit groene monster zien.
1: Shrek?
2: What? It's a compliment. Better out than in, I always say.
3: Well, there's no way to behave in front of a princess.
4: Thanks.
1: She's as nasty as you are.
0: Shrek, die ogre die in het moeras leeft, hij krijgt de opdracht van de koning om samen met ezel Donkey de knappe prinses Fiona uit het kasteel te bevrijden om zo zijn moeras te behouden. En onderweg beleven ze de gekste avonturen. Ik zag trouwens dat Shrek 5 volgend jaar uitkomt. Trailer ziet er weer goed uit. Maar wat waren de hits op 17 juli 2001? Hè? Wat hoorde je onderweg naar de bioscoop op de autoradio? Nou, 4 liedjes uit de top 40 van toen. Welke van deze, of 3 liedjes moet ik zeggen, welke van deze 3 liedjes vind je het leukst? Laat het weten. Spreek het in de Q-app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Hier kwam net mijn verwarring vandaan, want op 4 stond Jerry Halliwell, It's Raining Men. Keuze 1 vandaag.

0: is keuze 2. En keuze 3 is de nummer 30 van toen. Westlife. En Uptown Girl. Nou, laat weten welke je het leukst vindt. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Ook Olivia Dean komt eraan met Man I Need. Maar eerst...
1: De Q-Music alarmschijf. Q-Music, Chris Cross, Amsterdam, Louisa Sonza en Willy William.

0: Olivia Dean en Menno, I Need. Het is 17 minuten over 11. De top 40 classic vandaag terug naar 17 juli 2001.
1: Keuze 2 alsjeblieft.
0: Keuze 2 alsjeblieft. Dat zei Lydia. Ja, ik had 3 keuzes net. Jerry Halliwell, It's Raining Men. Atomic Kitten, Whole Again. En Westlife met Uptown Girl. Jacqueline heeft ook een bericht ingesproken in de Q-app.
2: Westlife,
0: kei gaaf. Evelien zegt, ja, die top 40 classic van vandaag is veel te moeilijk. Hoe moet ik nou kiezen tussen 3 jeugdnummers? Henriette, die zegt altijd Westlife, jeugdsentiment. Menno, ik ga voor Atomic Kitten, zegt Danielle Wever. Jens, die zegt, ja, dit is niet zo moeilijk. Ik ga voor Atomic Kitten. Dat moet natuurlijk Westlife, girl. Dat moet natuurlijk Westlife worden, zegt Petra. En Sander zegt, Menno, 100% Uptown Girl. En nog dit bericht.
3: Doe maar Uptown Girl. Een lekker nummer vinden wij dat in de auto. Richting Lelystad. Groetjes Daily en Danique.
0: Daily en Danique. Nou, Daily en Danique. Jullie hebben geluk. Want Westlife met Uptown Girl heeft de meeste stemmen gekregen. 55%.

0: Sommieux en Dark Before the Dawn op Q-Music. Het zou kunnen dat je nu onderweg bent naar België. Want in het plaatsje Boom barst dit weekend Tomorrowland los. Er staan echt de grootste DJ's van de wereld op het podium daar. Dus mocht je gaan, veel plezier. Iemand die erbij is, is Afrojack. Ga ik zo draaien. Nou, dus mocht je erheen gaan, opwarmetje voor dit weekend. Mocht je er niet heen gaan, nou, gewoon een lekker nummertje. Komt er zo aan.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar.

0: krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel

0: gaat Harry op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
0: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arig graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag wel kans op wat regen en onweer. En het is vandaag maximaal 28 graden. Verkeersinformatie van Flitsmeister. Er staan echt veel files al. 40 files op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging langer dan 20 minuten. Dat zijn er 3. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Everdingen. 5 kilometer. Vertraging 21 minuten. De A7 van Westerbroek naar Bremen. Tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. 4 kilometer. Vertraging 33 minuten. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Nederlandse grens. 7 kilometer. Vertraging 21 minuten.
10: Menno Barreveld.

0: af op Q-Music. Zometeen de brievenbus, dus als je berichten hebt, typ ze in de Q-app en stuur ze zo tijdens het lied van de brievenbus deze kant op. Laura heeft al een bericht ingesproken.
1: Yo, Merro! Joejoe! Zou je even de groeten willen doen aan Roger? En zeg er meteen even bij dat hij niet moet doorslaan met opruimen en schoonmaken thuis. Bedankt. Joejoe!
0: Ja, joejoe. Nou, meer berichten zijn welkom. Coolio komt eraan. Eerst Another. En 54 Ultra. Talk to you.

0: Coolio en LV met Gangsta's Paradise. Nou, over gangsters gesproken. Wim van Helden.
1: Yes, baby.
0: 3, 2, 1.
2: Brievenbus, brievenbus, brievenbus.
1: Dit klinkt toch wel gangster.
0: Yes, eindelijk jullie app gisteren. Ik ga lekker luisteren en ontdekken, zegt Anneke Kiwi. Nou, welkom in de app.
1: Lieke, van harte gefeliciteerd met je 14e verjaardag, zegt Elja.
0: Een supergezellige avond in Meppel gehad met Q-Music. Ik wil Jennifer nog even sterkte wensen met de laatste uurtjes hard werken. Dat stuurt Kim. Jij was gezellig in Meppel, dankjewel.
1: We zijn met ons gezin naar Center Parks, de Eemhof, onderweg. De groetjes aan onze dochter Floor, die achterin zit en alleen maar naar Q-Music luistert, zegt Sharon.
0: We gaan lekker naar de havendagen in Bruinissen, stuurt Bo.
1: En Sharon kan ook Sharon zijn, dat weet ik nooit. Lekker barbecue op het werk zometeen, zegt Daniel.
0: Ik moet hier opvoeder uithangen, zie ik. Zeg maar tegen de kindjes dat ze lief tegen elkaar moeten zijn. Anders geen ijsjes vandaag, dat zegt Linda Koiker.
1: Fee, succes met zwemmen. Groetjes papa Rens.
0: Onderweg naar de Zwarte Cross kan iedereen een beetje doorrijden. We hebben haast, zegt Corrie.
1: Top week vakantie met jullie gehad, Matthew en Fedde, zegt Claire.
0: Rob Pelders, ik hou keiveel van jou, zegt Serena.
1: Bernardine en Maura, wat zijn jullie goed aan het werk, zegt Lisa Wolters.
0: Helaas, het zit er weer op, vakantie weer voorbij. Het was een topvakantie op Tenerife, zegt Claudia.
1: Hey, Tine is nog even doorlassen, hè? Bijna weekend, maat, zegt Jort.
0: Mo, nog 4 weken dan op pad met de camper, zegt Anton.
1: Theorie-examen voor mijn auto gehaald, joehoe, zegt Tessa, gefeliciteerd.
0: Lieve JD, als je naar Q-Music luistert, willen papa en mama je heel veel beterschap wensen en heel veel sterkte wensen in je herstel. We hopen jou en je broertje Luciano heel snel weer te zien. Knap maar snel op kan je. Groeten van papa en mama, stuurt Wendy. En ik heb hier Cor.
1: Cor?
0: Ja.
3: Ik heb 1 oog, maar ik kan niet zien. Rara, wat ben ik?
1: Ik heb 1 oog, maar ik kan niet zien.
0: Arme Cor.
1: Arme Cor. Ik denk gelijk aan dat figuur uit Sing, weet je wel? Wat is het?
0: Nee, weet ik niet.
1: Oké. Okay. Ik zie dat vol met
0: het animatiefilm, toch?
1: Die film. Ja.
0: Heb ik 1 keer gezien. Heb ik niks, niks aan onthouden. Oké, maar...
1: Het oog valt elke keer uit.
0: Maar in ieder geval...
3: Ik heb 1 oog, maar ik kan niet zien.
1: Ja, nee.
3: Rara, wat ben ik?
1: Ja, wat ben ik? Ik heb, nou ja, waarschijnlijk dus niet het karakter uit Sing. Ik weet het niet.
3: Een naald.
0: Een naald.
1: Hè?
0: Een oogje waar draadje doorheen gaat.
1: Oh! Ja, oog van een naald. Nou, daar ben je wel doorheen gekropen, ja.
0: Dat dacht het wel.
1: Vaker.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
10: eBoekhouden.nl. Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlinefeilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
17: Pap, die moeten we hebben.
16: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
18: onlinefeilingmeester.nl.
19: Boeh, vroeg hè? Ook zo'n zin in een bakkie? Met de reclamefolder-app vind je altijd de beste koffiedeals. Espresso, cappuccino of flat white. Je bespaart altijd. Ben je wakker? Download nu de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor jouw favoriete koffie.
16: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
20: Onlineveilingmeester.nl.
21: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippievoetbal.
22: Kippie.
23: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: Het gevoel dat je achterloopt. Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Yeah!
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
3: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl, je verdient.

0: toch? En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Nathalie van Suylenkom.
2: Goedemiddag, ook voor het midden van het land is de zomervakantie begonnen. En daarom kan het erg druk worden op de weg, waarschuwt de ANWB. Ook in het buitenland wordt het druk, morgen bijvoorbeeld op de Franse wegen. En de ANWB heeft daarom een tip, mocht je naar Frankrijk gaan.
3: Als je dan echt op zaterdag moet, dan kan je het beste aan het eind van de ochtend vertrekken. Want dan kom je aan, bijvoorbeeld op de Route Soleil, als daar de ergste drukte daar al voorbij is.
2: Ja, maar het is eigenlijk het beste om op zondag te vertrekken. Vitesse mag gewoon profvoetbal blijven spelen, vindt de Hoge Raad. Al langer lopen er rechtszaken tegen de club vanwege financieel wanbeleid. Maar de hoogste rechter van ons land kon de club geruststellen.
4: De aan Vitesse opgelegde sanctie van onvoorwaardelijke intrekking van de proflicentie staat niet in redelijke verhouding tot de aan Vitesse gemaakte verwijten en de door Vitesse begane overtredingen en de belangen van de KNVB bij het bestraffen daarvan.
2: Vitesse speelt op het 1-na hoogste niveau van Nederland. In de keukenkampioendivisie werd Vitesse afgelopen seizoen 15e. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is flink opgelopen, blijkt uit nieuwe cijfers. De aardbevingen waren vorige maand. En nu is duidelijk dat daarbij bijna 5000 mensen zijn omgekomen. Hoeveel mensen nog worden vermist is niet bekend. En een shirt van de Braziliaanse voetballegende Pelé is voor een megabedrag verkocht. Op een veiling ging het voor 4,3 miljoen euro weg. Pelé droeg het in de WK-finale van 1958, die Brazilië trouwens won. Veel geld dus, maar geen recordbedrag, die 4 miljoen. Want het shirt waarin Maradona met zijn handsbal het WK won in 1986... leverde eerder al zo'n slordige 8 miljoen op.
1: Ik mag aannemen dat het sinds 1958 niet meer gewassen is, hè?
2: Nou, dat mogen we ook wel, ja. Zweet van Pelé. Het weekend weer van Weerplaza. Vanmiddag vooral in het noordoosten. Kans op wat regen en onweer. Het wordt 23 tot 28 graden. Morgen wordt het een stuk koeler. Maximaal 23 graden.
1: Er staan 42 files in Nederland. De twee langste hoor je nu. Op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Leendeheide en Batendorp. Ongeluk gebeurt. 6 kilometer. Ruim een half uur extra reistijd. En op de A7 Westerbroek richting Bremen. Tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Daar is de afrit dicht. 4 kilometer. Bijna 3 kwartier extra reistijd. Flitsers langs de A7. Drachten richting Groningen bij 168,1. Opletten op de A12. Maren-Ede 83,2. En langs de A17 een flits. Roosendaal-Moerdijk 6,8.
5: Music. Wim van Helden. Zo.

0: to 12.
1: Nou, ik denk dat het wel iets later wordt dan 12 uur. Middernacht in dit geval. Zondag is natuurlijk de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Nou, en we zullen weten dat het een Amerikaans feestje is. Want tijdens de rust is er dit keer een heuse halftime show. À la de Super Bowl. Dan weet je een beetje wat je kunt verwachten. Het belooft echt op en top Amerikaans. Dus groots en meeslepend spektakel te worden. Met optredens van onder andere Madonna, BTS, Justin Bieber. En
2: Shakira, Shakira.
1: Ja, ook zij staat zondag in het megastadion in East Rutherford, New Jersey. Dat is echt vlakbij New York, waar de WK-finale gespeeld wordt. Staat ze op te treden voor Messi en Jamal. En jij kunt haar binnenkort op minstens zo'n imposante plek gaan zien. Namelijk in het land van de WK-winnaar 2026. Tenminste, dat hoop ik. Je kunt naar Madrid. Daar is een speciaal Shakira pop-up stadion wat daar gebouwd wordt voor de shows die ze in september gaat geven. Dus dat is al heel snel. Ja, en naast je concertkaarten hebben we ook je vlucht en een verblijf voor twee geregeld. Dus dit zijn natuurlijk momenten die je met iemand wilt delen. Denk vast na van wie zou je dan mee willen nemen naar Madrid. En let goed op, vanmiddag tijdens de top 40 vanaf 2 uur... als je dan een hit hoort van
2: Shakira, Shakira,
1: dan app je haar naam in de Q Music app. Kom je in de uitzending, vlieg je samen van naar Spanje. Doe je eerst even lekker een sangriaatje op een Spaans terras en daarna lekker naar de show van
2: Shakira, Shakira.
1: Vanmiddag vanaf 2 uur dus.

misschien begint vanmiddag niet alleen je weekend, maar ook de zomervakantie. Dennis stuurt net een berichtje via de Q-app. Altijd leuk om wat van je te horen. Zometeen nog lekker een bouwvak barbecue en daarna genieten van mijn vakantie. Welverdiend, Dennis. Joey gaat dan vanavond naar The Weeknd in de Arena. Zoveel zin in. En Kimberly stuurt een appje. Wij gaan last minute met onze baby een weekendje weg naar een huisje in de Ardennen. Dat zijn toch de leukste tripjes, hè, die gewoon even spontaan ontstaan. Ondertussen maken wij even een last minute tripje naar Jamaica. Ik heb even gecheckt voor je. Voor alleen je vlucht al ben je normaal gesproken meer dan 1000 euro kwijt. Dus we kunnen Jamaica...

dat ze niet van de radio te slaan was. Wat een lekkere hits heeft ze gemaakt, hè? De ene naar de ander, Since You've Been Gone, Behind These Hazel Eyes en deze ook. My Life Would Suck Without You, Kelly Clarkson. Inmiddels horen we haar niet zo gek vaak meer. Dat geldt ook voor de liedjes die je zometeen voorgeschoteld krijgt. We doen een Vergeet Me Liedjes Shuffle. Liedjes die je

0: niet meer gehoord hebt, maar waar je meteen weer van zegt, oh ja, en je zingt ze meteen weer mee. Doen we zo meteen. En binnen een paar minuten deze van Topic. Buddy.
1: Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zon over grote stranden.

0: Stuur dan haar naam in de Q-Music app. En wie weet zit je zo in Madrid bij Shakira's show. De top 40.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: hoeveel jij kunt besparen.
1: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
2: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
7: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voorwie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
12: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
12: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
14: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar. En start vandaag nog met...
18: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
19: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
20: Of deze, in een leuk plaatsje.
21: Met 20...

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
3: Hoi.
1: Of binnenkort vertrekt...
4: Adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Mix van wolken en zon. Later vanmiddag in het noordoosten is er kans op regen en onweer. Het is maximaal 28 graden. Ja, en in het weekend krijgen we meer bewolking, wordt het ook wat koeler. Vakantiedrukte op de wegen. Er staan 57 files nu al. De langste op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Leendeheide en Batendorp. Daar is een ongeluk gebeurd. Zorgt voor 7 kilometer. En 3 kwartier extra reistijd. Vrijdagmiddag. Hoe is de sfeer daar? Zitten we nog een beetje lekker in, jongens?
15: We gaan zo met die Wim op pad.
16: Met wie?
15: Met Wim.
16: Wie is Wim?

0: De pupil van Suzanne Freek, Ruben Hillen, 20 seconds.
1: Vince, vergeet mijn liedje.
2: Vergeet mijn liedjes, shuffle.
0: Ja, dagelijks krijg ik heel veel input van vergeet mijn liedjes. Liedjes die jullie lang niet meer gehoord hebben. En waarvan je meteen weer zegt, oh ja, en je zingt dat ook gelijk weer mee. Elke dag zetten we één zo'n vergeet mijn liedje in de spotlight. En op vrijdag shuffelen we dan door alles wat we tot nu toe verzameld hebben. Dat zijn inmiddels meer dan 1000 liedjes, met dank aan jouw hulp dus. Ja, en ik wil van je weten, welk vergeet mijn liedje heb jij al te lang niet meer gehoord? Dit is de eerste keuze. Zo dan.

Ga je liever voor deze? Was het niet uit Bridget Jones, dit liedje ook?

0: iets meer ballen. Dat kan natuurlijk ook. Carrie Hilson, Kanye West en Neo, Knock You Down. Op welke van de drie zou jij stemmen?
1: Niet stemmen is op Rotterdamse gezegd je mij al houden.
0: Precies, laat het weten via de Q-app.

0: Thorin en Fever Dream.
1: Vergeet mijn liedjes, shuffle.
0: Vergeet een liedje heb jij veel te lang niet meer gehoord. Is het de zomerhit uit Baywatch van Jeremy Jackson, You Can Run? Gabriel met Out of Reach? Of Carrie Hilson, Kanye West en Neo met Knock You Down? Lekker gestemd in de poll op de Q-Music app. En er zijn ook berichten ingesproken. Fabienne heeft gelijk weer eventjes een momentje terug naar haar crush.
2: Natuurlijk, You Can Run. Mijn crush uit de jaren 90.
3: Bim, dat is natuurlijk. You Can Run, You Can Hide As You Can. Can away from me. Oh, hey, oh, hey, oh. Ja, dat is hem natuurlijk geworden.
0: Ja, Tommy.
1: Shuffle.
0: Hoor maar.

0: Million Miles Away.
1: Zeg Wim, heb jij zometeen nog een snack van een lekkere track?
2: Jazeker, maar het is geen bitterbal.
0: Ik heb een heel klein stukje van een hit die je zometeen in zijn geheel gaat horen. Stukje van het refrein. Alleen is de zang weggehaald. Ik ben benieuwd of dat je de hit in kwestie weet te herkennen. Ja, dit is overbekend. Iedereen zingt dit liedje mee. Maar welke hit is dit? Als je het weet, mag ik het zeggen. Natia, weet het niet?
3: Nee, ik weet het niet.
0: Ik zie jou helemaal stuk gaan. Ik zie jou denken.
3: Ja.
0: Doet gewoon pijn bovenin.
3: Ja, het doet echt heel veel pijn. Ik heb geen idee.
0: Nou, voor jou nog één keer dan. Ja, jij zingt dit straks echt zeker weer mee, van voor tot achter.
3: Als dat zo is, dan is dat een mooie vooruitzicht.
0: Dat weet ik zeker. Hey, en wat zit er in het nieuws zo?
3: Er is straks een reactie van de NS over de grote staking die is aangekondigd.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
12: Geeft ruimte.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Nu met Club Karwei dan 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
18: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
24: Ja, laatste kans.
23: Nog één keer brullende motoren.
24: Ja,
23: dit mag je niet missen.
24: Oh.
23: Daar moet je bij zijn.
24: Naar binnen.
23: Denk, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
25: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
26: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
27: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
28: Welkom bij de verfzaak.
27: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
26: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
28: Welkom bij de verfzaak.
27: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
29: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
30: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
31: Kippie.
32: Lekker!
33: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
34: Simyo.
35: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
36: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
37: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
38: Hoppa!
37: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
38: Drie sterren slot.
37: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Goedemiddag, Q-Music News door nu.nl. Van
3: goedemiddag. De NS baalt van de stakingsplannen van vakbond FNV. Die wil in september onder andere het treinverkeer 24 uur platleggen. Wordt al gestaakt tegen geplande bezuinigingen van het kabinet. Een andere optie is er niet, zegt FNV bij WNL.
39: Maar het is niet omdat we het leuk vinden, maar omdat het moet. Want het kabinet luistert niet, beweegt niet, voert wel ruzie onderling. Maar mensen zijn daarvan de dupe.
3: NS is bang dat de staking impact heeft op de reizigers. In juni legden medewerkers ook het werk neer. Dat was toen alleen 's ochtends. In Rotterdam zijn twee mannen opgepakt in een grote witwaszaak. De twee zouden hebben gesjoemeld met valse facturen. De politie kwam ze op het spoor na een onderzoek bij een Surinaamse toko in Rotterdam. In dezelfde zaak werden al eerder de eigenaren van de toko opgepakt. Er is meer bekend over de helikoptercrash vorig jaar in New York. Die helikopter stortte neer in de rivier de Hudson. Een Spaans gezin kwam daarbij om het leven. Er is maanden onderzoek gedaan en het ongeluk is waarschijnlijk veroorzaakt door vogels. De helikopter zou daar tegenaan zijn gebotst. En de Zwarte Cross weet nog niet of ze doorgaan met de katapultstunt. Gisteren ging het mis met een stuntman. Er werd tientallen meters over een festivaltent gelanceerd, maar kwam te hard in het luchtkussen terecht. Vervolgens moest hij naar het ziekenhuis, maar maar hij heeft alleen wat kleine problemen.
1: Redelijk wat hoofdpijn als ik heen en weer ga schudden. Maar zolang ik niet heel veel doe, dan merk ik eigenlijk niet zoveel.
3: Ja, de organisatie is blij dat het relatief goed gaat met de stuntman en dat er snel gehandeld is. Dan nog het weekend weer van Weerplaza. Vanmiddag vooral in het noordoosten kans op regen en onweer. En dat bij 23 tot 28 graden. Morgen wordt het een stuk koeler dan maximaal 23 graden.
0: Wat grappig, die stuntman. Dat je zegt, ja, alleen een beetje hoofdpijn als ik heel hard heen en weer ga schudden. Maar dat hebben we dan allemaal, toch?
3: Ja, dat is ja.
0: Dan ben je wel echt een stuntman. Kanonnen. 60 files staan in Nederland. Vakantie drukt op de weg. De twee langste hoor je nu. A2, Utrecht en Bos. Tussen Geldermals en Zaltbommel. 7 kilometer, half uur vertraging. En de A7, Westerbroek richting Bremen. Tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. De afrit is dicht, 4 kilometer. Dik een half uur vertraging. Flitsers, A7, Drachten-Groningen, 168,1. A12, Maren-Ede, 83,2. En op de A17 opletten, Roosendaal-Moerdijk, 6,8.
2: Music. Wim van Helden.
4: Yo, my name is Teddy Swims and you're listening to the Dutch Top 40 on Q Music.
0: Nee, bijna. Klein uurtje. Teddy, nog even wachten. Dan begint de top 40. Zal die vast wel instaan, hè? Ja.

0: is de MC Bees and Honey, Show Me Love. Dit is Q Music. Welke hit is dit? Dennis heeft wel een idee.
1: Is het toevallig Tante Thomas met Miss California?
0: Tante Thomas, Miss California. Ja, lijkt op elkaar, maar nee, is het niet. Mira, je doet ook een gok.
2: Black Eyed Peas, Where is the Love?
0: Black Eyed Peas, Where is the Love? Die klinkt zo. Nou, zit ook in de buurt, maar is het niet. Gelukkig was daar dan toch een berichtje van Martine en van Hanneke en van Arja. Die hoorden het wel meteen. Het is een stukje van het refrein, maar zonder zang. Knap dat jullie het hebben herkend.
2: Ja, dat zijn de Backstreet Boys.
3: Hoi Wim. Ik denk dat het Quit Playing Games With My Heart is van de Backstreet Boys.
4: Dit zijn natuurlijk de Backstreet Boys met Quit Playing Games With My Heart.
0: Dus nog even, ik heb ze even achter elkaar gelegd. Ene stukje zonder zang, ander de met. En dan...

0: Mocht dit nou de laatste dag voor de vakantie voor je zijn, dan is er één manier om je collega's je echt ongelooflijk te laten missen. Het slimste bedrijf. Even knallen in het slimste bedrijf van Nederland. Laat weten wat je waard bent. 1 minuut, zo snel mogelijk 5 vragen goed beantwoorden. En ik heb hier alvast een opwarmetje. Ik wil alvast van je weten het antwoord op de volgende vraag. Vandaag start de grootste kermis van de Benelux.
1: Oh la la.
0: Ja. En ik wil wel van je weten, in welke stad is die grootste kermis van de Benelux? Kom maar door!
2: Koop uw kaartjes aan de kassa voor de volgende rit. De volgende ronde.
3: Het slimste bedrijf van Nederland.
4: Zometeen om 1:15.
3: Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zon over grote stranden.

0: hit van Shakira voorbij komen? Stuur dan haar naam in de Q-Music app. En wie weet zit je zo in Madrid bij Shakira's show. De top
1: 40. Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
11: eBoekhouden.nl. Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
14: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
15: Lekker!
16: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de consumenten.

0: De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
7: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
8: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 50 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Het weer van Weerplaza. Ja, het is best wel grijs vandaag. In het noordoosten zelfs kans op regen en onweer. Dit weekend krijgen we meer bewolking. Dan wordt het ook wat frisser. Situatie op de weg, terwijl de zomervakantie in het tweede deel van het land ook is begonnen. Er staan op dit moment al 58 files. Je hoort op dit moment de langste. Ja, dat is Dringen geblazen, waar die langste dan is. Dat is toch echt de A7 Westerbroek richting Bremen. Tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. De afrit is daar dicht. Daardoor 4 kilometer en een half uur extra reistijd. Maar er zijn nog andere lange files. Check daarvoor even de Flitsmeister-app. Wim van

0: Esther Bregman, je hebt helemaal gelijk. Esther stuurt net een berichtje via de Q-app. Wim, het is niet het tweede deel van Nederland, maar het laatste deel dat nu vakantie heeft. Dat klopt. Ja, ik woon op de grens van regio Noord en regio Midden. En regio Noord heeft al 2 weken vakantie. Midden begint nu, dus ik heb helemaal daar de hyperfocus op. Maar ik vergeet even dat vorige week de regio Zuid al aan de zomervakantie begonnen is. Dus hartstikke scherp van je. Ik hoop dat ik zometeen wel scherp ben in een nieuwe ronde van het slimste bedrijf van Nederland. Met een paar minuten sluiten we de werkweek in stijl af.
1: Dit is Q-Music.
2: Bibi Rexha en Faithless.
1: En dit is Q-Music.
2: Cameron Whitcomb.

0: Marshmallows, de nieuwste Another Drink. Nou, Sophia, jij kan niet wachten.
1: Hallo.
0: Sorry, hallo. Hallo, Sophia. Ja, ik zeg net, jij kan niet wachten.
2: Nee, klopt.
0: Eigenlijk begint het slimste bedrijf van Nederland om 13:45. Nou, zover is het nog niet, maar jij kan gewoon niet wachten. Elke dag speel je mee en nu word je er toch gewoon eens een keer uitgepikt.
2: Klopt.
0: En je vraagt al elke keer, wanneer gaat het gebeuren? Zullen we gewoon gaan beginnen dan?
2: Ja.
0: Ik wil vast van je weten, vandaag start de grootste kermis van de Benelux. Maar waar staat die kermis?
2: Die kermis staat in Tilburg.
3: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
0: Sophia, jij speelt mee namens Kyocera Fastening uit Lelystad.
2: Klopt.
0: Dan doe jij de customer service. Wat voor bedrijf is het?
2: We maken bouwmaterialen, dus schroeven, bouten, maar ook de machines voor alle bouwbedrijven.
0: Kijk, dit heb je vaker uitgelegd.
2: Ja.
0: Daarom werk je ook op de klantenservice natuurlijk.
2: Zeker, ja.
0: Dan weet je van alles, van alle boutjes en moertjes weet je wel wat.
2: Ja.
0: En hoe is het met je collega's? Staan er allemaal mensen van dezelfde afdeling of in verschillende afdelingen bij elkaar getrokken?
2: Ja, iedereen van de klantenservice.
0: Iedereen van de klantenservice. Nou, laat eens even horen. Kyocera Lelystad.
1: Kan je bellen?
0: Ja! Nou, als de teamwork straks net zo lekker gaat, dan belooft dat een hoop goeds. 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Word je de snelste deze maand, wordt het ook nog een stuk gezelliger binnen op de zaak. Want dan win je niet alleen de slimste bedrijf award, maar ook de karaoke party speaker van Tempo Team.
2: Okay.
0: Zijn jullie een beetje goed in karaoke?
2: Nee,
0: maar dan is het juist goed. Dat is juist de bedoeling. Hey, als jullie er klaar voor zijn, ga ik de klok starten.
2: Oké.
1: Kom maar op.
0: Ja, dus wat, zeker weten?
2: Ja.
0: Ja, toch wel, oké. Welke roze vogels staan vaak op 1 poot in het water?
2: Flamingo.
0: In welk land is Lionel Messi geboren?
1: Argentinië.
0: Waarin wil Mart Hoogkamer het liefst zwemmen? Bij welke stad hoort vliegveld Zaventem?
1: België.
4: Brussel.
0: Tegen welke straling beschermt zonnebrand?
2: UV.
0: Welk Italiaans ijs is zachter en romiger dan gewoon schepijs?
2: Pas.
0: Welke badplaats staat bekend om de pier?
2: Om de Scheveningen.
0: Ja. Ach, hoeveel? Ja, ik... Nee, Scheveningen is helemaal goed.
2: Ja, maar hoeveel?
0: Ja, rustig. Hoeveel? Maar eerst even weten wie jullie niet goed hadden. Vliegveld Zaventem, ja, het eerste gegeven antwoord telt. En dat was een beetje lastig. Je gaf België als antwoord. Het ligt wel in België, maar Brussel moest ik horen. Dat kwam wel daarna. Maar toen dacht ik, ja, nee, je kon dit gewoon niet goed rekenen. Dat zijn nou eenmaal de spelregels. De stad Zaventem, vliegveld. Ja, dan is België dus gewoon fout. Brussel was inderdaad wel het antwoord dat ik zocht. Italiaans ijs dat zachter en romiger is dan gewoon schepijs is gelato. Gelato.
2: Oh, gelato.
0: Ja, natuurlijk. Si. Maar goed, jullie scoren, dat wilde je weten. Kyocera Nederland Lelystad is geëindigd op 30 seconden over 6e plek.
2: Niet onderaan in ieder geval.
0: Niet onderaan. Ik hoor opluchting. En jullie krijgen van mij om lekker te blijven oefenen het slimste bedrijf van Nederland, kaartspel.
3: Yay! Het slimste bedrijf.
5: Het slimste bedrijf van Nederland.
0: Q-Music. Nou, we tellen af naar het weekend. Tel maar af hoor jongens.
6: One, two.
0: Nee, dat is optellen.

0: zometeen in een nieuwe top 40 met ook de grootste hits van het land vanaf 2 uur.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
5: Kippie.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
9: Geeft ruimte.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, nee.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Welkom bij de
7: of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
10: kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal 5 voor 6 euro.
11: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
13: Odido. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: 2:00, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
16: Goedemiddag. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is nu definitief dicht. Er zaten nog 130 mensen in het AZC, maar de laatste bewoner is nu vertrokken. Er was nogal gedoe rond het AZC. Het zou eerst in maart dichtgaan, maar het COA kon bewoners nergens kwijt en kreeg dus dwangsommen van de gemeente die opliepen naar 5 miljoen euro. Blijdschap bij Vitesse. De club mag gewoon betaald voetbal blijven spelen. Dat zegt de hoogste rechter van ons land. Al langer lopen er rechtszaken tegen de club vanwege financieel wanbeleid. Volgens Vitesse geeft dit extra rust en kan er achter de schermen aan een nieuwe selectie gebouwd worden. In de keukenkampioendivisie werd Vitesse afgelopen seizoen 15e. Andy Burnham wordt de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt Keir Starmer op, die vorige maand aftrad. Heel verrassend is het niet. Burnham was namelijk de enige kandidaat. Maar Britten hebben wel vertrouwen in hem, hoort de NOS.
17: He understands a lot of like the working class kind of area of the country.
18: I think what he does have that Starmer doesn't is that a charisma.
16: Burnham wordt maandag officieel benoemd. Hij is de 6e premier in 7 jaar tijd. Het was gezellig druk vanochtend in de Brabantse Hazeldonk. Daar kon je snel nog even de vakantiecheck doen bij de ANWB. Even kijken of je auto, caravan of camper al klaar is voor vakantie. Bandjes oppompen, vloeistoffen bijvullen. Was bij deze vrouw hard nodig, zag de NOS.
19: Hij is erg dorstig, dus hij krijgt van alles.
20: Wat zegt u? Uw auto is dorstig?
19: Mijn auto is erg dorstig. Er gingen al 3 flesjes in.
16: Ja, even voor de administratie. In totaal zijn 80 auto's, 13 caravans, 4 vouwwagens, 6 campers en 1 motorfiets gecontroleerd. het weekend weer van Weerplaza. Vanmiddag vooral in het noordoosten kans op wat regen en onweer. En dat bij 23 tot 28 graden. Morgen wordt het een stuk koeler. Max 23 graden.
2: Nieuw verkeer van Flitsmeister met 69 files in totaal. Vertragingen langer dan 35 minuten op de A2. Eindhoven richting Maastricht-Noord. Tussen Weert-Noord en Kelpen-Oler door een vrachtauto met pech. 8 kilometer, 3 kwartier. En op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Ravenstein en de Takitusbrug. Door een ongeluk daar 10 kilometer. Vertraging 1 uur en 12 minuten.
4: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
2: Welkom bij de enige echte. Tot 6 uur vanavond hoor de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Objectief en betrouwbaar, samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Jaargang 62, editie 3183.
21: De enige die telt.
22: De Top 40.
21: Verschuren.
2: Yes, goedemiddag. Voor veel mensen is het nu vakantie. Veel plezier als je nog weggaat of als je al onderweg bent. Nou, vandaag heb ik ook vakantie. Ga ik heerlijk van genieten. 4 weken even helemaal niks. Maar niet voordat de strijd is gestreden. Een nieuwe Top 40 staat voor je klaar. Editie van vrijdag 17 juli 2026. Administratie van deze week. 14 stijgers, waarvan 8 stippen en 0 superstippen. We hebben 14 zakkers, 10 zittenblijvers, 18 extra alarmschijven en 2 nieuwe binnenkomers. Vorige week waren dit de 3 grootste rammers van Nederland.
21: Nummer 3.
2: Magnetic van de Bauza. Zwoele zomernachten, Rutger van Barneveld.

outfit van dit moment alweer voor je klaar. Langzaam tellen we af naar de nummer 1. Vorige week was die plek dus voor Shakira en Burna Boy. Rutger van Barneveld moest daardoor toekijken vanaf de tweede plek. Maar kan hij daar deze week verandering in brengen? Zijn zwoele zomernachten hoor je nog steeds bij elk feest, elke borrel, iedere barbecue. Maar is dat genoeg voor de nummer 1? Voor 6 uur krijg je uiteraard het antwoord. Je kunt jouw voorspelling voor de nummer 1 van deze week doorgeven via qmusic.nl/top40. Onder alle goede antwoorden verloot ik het autotaalglas sterrenpakket. Met daarin een concert naar keuze voor 2 personen. Plus vervoer in een mini electric. En er valt nog meer te winnen in de lijst vanmiddag. Je maakt kans op een reis naar Madrid. Inclusief een bezoek aan de show van Shakira op vrijdag 18 september. Het enige dat je daarvoor hoeft te doen. Shakira appen zodra je haar hit helemaal gedraaid hoort in de top 40 van deze week. Let goed op. Verklap vast één ding. Voor 6 uur komt ze er voorbij. Voordat we gaan aftellen, officieel moeten we afscheid nemen van 2 tracks. Hey That I Made You Love Me wordt deze week een beetje Hey That I Made You Leave Me. Want Ariana Grande verlaat na 5 weken al de top 40.

0: Jij hebt mij van Kevin en Roxy Dekker.
1: Wil jij mij, daar waar niemand mij had, het voelt apart.
0: Lijstverlaters maken plaats voor nieuwe binnenkomers. De eerste staat al voor je klaar. Eerst nog een oudje.

dankzij de film over zijn leven. Zijn biopic Michael. Terug in de top 40. Michael Jackson, Billie Jean. Film gaat over zijn kanon. Afgelopen week de 1 miljard dollar aan opbrengsten overschreden. Hij zakt wel 4 plaatsen. Nummer 40. De eerste nieuwe krijg je op 39.

van Israëli's indie rock trio Tamper City. Het trio bestaat uit drie jonge gasten, Chen, Aviv en Ethan. Cordova en Bernholz die werken al samen sinds hun 12e in totaal. Ze produceerden voor verschillende artiesten, zijn dus met z'n drie in totaal. Begin januari begonnen ze op social media met een teaser van hun nieuwe track Self Aware. Ze plaatsten korte fragmenten van het nummer, opgenomen tijdens het creatieve proces. In die filmpjes was te zien dat ze het nummer midden in de woestijn opnamen. Geen grap, een kleedje, een paar instrumenten, een camera en een studiolamp. Dat is wat je zag. En die mysterieuze beelden, ja, die maakten mensen nogal nieuwsgierig. En dus werden die filmpjes heel goed bekeken. Nou, toen uiteindelijk de eerste stukjes van Self Aware online verschenen, begon het snel te gaan. Die donkere sound, meeslepende melodie en de emotionele tekst, die raakten bij heel veel mensen precies de juiste snaar. Self Aware gaat over de zoektocht tussen jezelf openstellen en jezelf beschermen. Je verlangt naar die connectie met iemand, maar ergens zit er een stemmetje dat je tegenhoudt. De strijd tussen wat je voelt en wat je denkt, dat maakt die track zo herkenbaar. Doe ik denken aan de grote indie rockband uit de jaren 2010, maar het klinkt tegelijkertijd weer helemaal van deze tijd. Via TikTok, hoe kan het ook anders, groeide Self Aware uit tot een internationale hype. En het bijzondere is dat dit geen nummer is dat na een paar dagen weer verdween. Maanden na die eerste teasers blijft die track maar groeien en populairder worden. Steeds meer mensen ontdekken Tamper City. De streams blijven oplopen en de fanbase wordt dus groter en groter. Voor de band meteen een droomstart. Hun allereerste single is uitgegroeid tot een wereldwijde hit. Vanaf deze week is Self Aware ook in Nederland een officiële hit. Tamper City komt nieuw binnen in de Nederlandse top 40. De eerste nieuwe op 39.

0: vrijdag uitgeroepen tot Q-Music Alarm schijf. En deze week komen ze als hoogste nieuwe binnen, Criss Cross Amsterdam. We slaan de handen ineen met twee grote internationale artiesten, Willy William en Luisa Sonza. Beide niet onbekend in de muziekindustrie, maar de een wel met iets meer ervaring dan de andere. Willy William pakt nu zijn 5e top 40 in My Oh My. Voor Luisa Sonza is dit haar eerste. Ze heeft bijna 30 miljoen volgers op Instagram. Behoort tot de grootste popsterren van Brazilië. En nu wil ze heel graag de stap maken naar Europa. Normaal zingt ze alleen in het Portugees. Maar om de stap naar de andere kant van de oceaan te maken, heeft ze daar verandering in gebracht. My Oh My is namelijk haar eerste track waarop ze in het Engels zingt. 2 weken terug waren de mannen van Criss Cross te gast in de Top 40 podcast. Toen sprak ik de broers over de break-up met Yuki Kempes, hun sterke punten als duo en hun nieuwe single My Oh My. En ik vroeg me af waarom juist Luisa Sonza jou zou zeggen tegen Criss Cross Amsterdam.
1: Als je naar ons profiel kijkt, zal ze denken wie. En dan zal ze misschien seks kennen dan, weet je wel. Zij vindt het gewoon een onwijs goede plaat. En voor haar is dit echt een mogelijkheid, een opening naar Europa. En wat ze heel graag wil.
0: Maar goed, ook dat ze ja hebben gezegd. Dat zij ja heeft gezegd tegen hen. Want My Oh My komt deze week als hoogste nieuw binnen in de Nederlandse top 40. En daar is Criss Cross heel blij mee.
2: Hi allemaal, Criss Cross Amsterdam hier. En we krijgen net te horen dat onze track My Oh My binnenkomt in de Nederlandse top 40. We willen jullie ontzettend bedanken voor de support. En voor het luisteren naar onze track. My Oh My staat deze week op nummer
3: 37.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
2: Ja.
10: Is dat echt serieus?
5: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusti, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
13: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
14: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stewell al vanaf €0,99. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor €0,89. En AHA Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
17: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel €20 korting.

0: Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi, strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders schrijf je mis.
8: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners... de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
9: Hey, goedemiddag, het is 2:30. Dit zijn de 40 grootste hits van deze week... in de enige echte Nederlandse top 40. Q-verkeer van Flitsmeister met 68 files. 2 vertragingen langer dan 30 minuten. De A2 Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. 7 kilometer, 3 kwartier. En op de A9 sta je vast van Amstelveen naar Alkmaar... tussen Rottepolderplein en Velzen vanwege wegwerkzaamheden. Verkeer wordt daar nog steeds omgeleid. 6 kilometer, 30 minuten. En terug naar de hit. Sarah Larsen, Midnight Sun, zometeen na 35 voor Antoon. Dit is de enige.
10: Q Music, de top 40.
11: 35.

0: in Landgraaf. Een van de grootste en oudste muziekfestivals van Nederland. Elk jaar treden de grote nationale en internationale artiesten en bands op. Dit jaar bijvoorbeeld The Cure, 21 Pilots, Direct en dus ook Zara Larsson. Een uur lang kon je daar genieten van haar hits als Lush Life, Symphony, Never Forget You. Ze kwamen allemaal voorbij. Echt heel gaaf. En wat zo gaaf is aan Pinkpop is dat ze ook altijd ruimte maken voor nieuw talent. Artiesten waar de organisatie echt een toekomst in ziet. Dit jaar is een van die artiesten Bente geweest. Haar liefde voor muziek, ja, die begon al vanaf jongs af aan. In 2012 toen brak ze een beetje door toen ze meedeed met The Voice Kids. Alle stoelen draaiden meteen om. Het doek viel alleen wel bij de battles. 2 jaar later kon er een acteercarrière bij. Ze was onder andere te zien in Lunatic, Misfit 1, 2 en 3 en de bioscoopfilm Kappen. Ja, inmiddels is ze zich toch weer gaan richten op muziek. En met succes. Vorig jaar deed ze mee aan Beste Zangers. Daar stak ze boven iedereen uit. Ze creëerde daar echt een fanbase. En dat is eigenlijk altijd haar droom geweest. Ze droomde altijd van die muziekcarrière. 10 jaar geleden stond zij met haar vriendinnen zelf in het publiek bij Pinkpop te kijken naar Rammstein en Paul McCartney. En toen had ze maar 1 droom.
1: Toen was ik gewoon heel dronken. En toen heb ik gezegd, ik sta hier over 10 jaar.
0: Bente staat hier over 10 jaar, droomde zij. En 10 jaar later was het zover. Ook Bente stond op Pinkpop. Ja, daar was ze iedereen ontzettend dankbaar voor.
2: Dankjewel dat mijn droom mag uitkomen met jullie samen. Dankjewel.
0: Ja, ik krijg er kippenvel van. Ik vind het zo cool. Een meid met een droom en die droom die werkelijkheid wordt. Vorige week kwam haar nieuwe track 3, 2, 1 nieuw de lijst binnen. Deze week stijgt Bente weer 4 plekken door in de Nederlandse top 40. 33.

nummer 32 is ook deze week voor Martin Garrix en Ed Sheeran in de Nederlandse top 40. Blijven staan, repeated op Q-Music. En eigenlijk is repeat best een toepasselijk woord als je kijkt naar de carrière van Ed Sheeran. Niet omdat hij iedere week op nummer 32 staat. Geeft er wel een beetje op te lijken. Nee, na grote periodes vol succes kiest hij steeds vaker bewust voor een pauze. Zo nam hij in 2016 na het enorme succes van zijn album Multiply en de bijbehorende tournee ruim een jaar afstand van de spotlights. Hij reisde, hij nam rust, gebruikte die tijd om even bij te komen. Een paar jaar later gebeurde hetzelfde. Na zijn recordbrekende Divide Tour, die liep van 2017 tot en met 2019... met maar liefst 260 shows, nam hij opnieuw een langere pauze. In 2019 en 2020 richtte hij zich meer op zijn privéleven. Hij trouwde met Sherry Seaborn. En nu lijkt er dus opnieuw zo'n moment aan te komen. Hij is op dit moment op tour, duurt tot december dit jaar... maar hij vertelde al dat hij erover nadenkt om daarna misschien even vrij te nemen. Niet omdat hij stopt met het maken van muziek, maar omdat hij meer tijd wil maken voor zijn gezin. Iets wat hij dus al vaker heeft geprobeerd. En ook met succes. Hij is op zoek naar de balans tussen een leven waarin hij de hele wereld overreist voor optredens en zijn rol als vader van twee dochters. Misschien horen we dus straks iets minder van Ed Sheeran. Voorlopig niet, maar hij staat deze week nog steeds stevig in de Nederlandse top 40 met Martin Garrix. Vrijdagmiddag, je luistert naar de Nederlandse top 40 van vrijdag 17 juli 2026. Tot aan 6 uur tel ik met je af naar de absolute nummer 1. En tot aan 6 uur maak je kans op een reis naar Madrid. Inclusief een bezoek aan de show van Shakira op vrijdag 18 september. Hoor je haar voorbij komen in de lijst, dan app je Shakira in de Q-Music app. Kom je in de uitzending, ga je naar Madrid en zie je Shakira live. Moet er wel even wachten hoor. Nummer 31, geen Shakira, Lost Frequencies. Steeds vaker hoor je dat de warme melodische housegeluid terugkomen. Lost Frequencies weet precies hoe hij daar zijn eigen draai moet geven. Samen met de Amerikaanse zangeres Karine Lomax heeft hij een track die alles heeft wat je deze zomer wil horen. Vertelde hij zelf ook vorige week. Het is een aanstekelijke beat, het zijn fijne vocals. Feel good vibe die perfect past bij die zonnige dagen. Een song die je meteen naar buiten sleurt. Naar de festivals, de terrassen en lange zomeravonden met al je vrienden. Live It All stijgt 8 plaatsen naar nummer 31 deze week.

0: Lost Frequencies. Snelste stijger deze week. 8 plekken winst voor Live It All in de enige echte.
1: Tip voor de top.
2: Tip voor de top.
0: Nog 30 hits te gaan. We gaan zo meteen allemaal aan je voorstellen. Eerst een tip voor de top. Het is The Second Voice met Let Me Be. Een track die ook alles heeft voor de zomer. Het is een dansbare housebeat, catchy vocalen, zomerse vibe. Net anders dan wat je net van Lost Frequencies hoort. Ja, het liedje draait om een onweerstaanbare aantrekkingskracht die je voelt zodra iemand de dansvloer betreedt. Die zwoele energie, die hoor je ook van begin tot eind terug. Let Me Be stond deze week op nummer 1 in de wereldwijde Shazam chart. Zo'n track die je moeiteloos voorbij hoort komen op de festivals, maar vooral de beachclubs en de zomerfeestjes. Goede barbecue doet hij waarschijnlijk ook lekker. Nou, als deze opmars zich zo doorzet, dan zou Let Me Be zomaar eens een officiële top 40 hit kunnen worden. Zover.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
5: Kampioenen!
3: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
15: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op Trekpleister.nl.
14: Ga naar Randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
21: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
22: Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
23: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
24: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
25: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 50 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
26: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
27: Kippie.
28: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
29: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders grijp je mis.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Hey, goedemiddag. 3:00. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
7: Goedemiddag. De NS baalt van de stakingsplannen van vakbond FNV. Die wil in september onder andere het treinverkeer 24 uur platleggen. Er wordt al gestaakt tegen geplande bezuinigingen van het kabinet. Een andere optie is er niet, zegt FNV bij WNL.
13: Maar het is niet omdat we het leuk vinden, maar omdat het moet. Want het kabinet luistert niet, beweegt niet, voert wel ruzie onderling. Maar mensen zijn daarvan de dupe.
7: NS is bang dat de staking impact heeft op reizigers. In juni legden medewerkers ook al het werk neer. Dat was toen alleen 's ochtends. In Noord-Holland is de ramp met de MH17 herdacht. Vandaag 12 jaar geleden. Dat gebeurde in Vijfhuizen bij het Nationaal Monument voor de Slachtoffers. Op 17 juli 2014 werd het vliegtuig van Malaysia Airlines boven Oekraïne neergeschoten door pro-Russische strijders. Alle 298 inzittenden kwamen daarbij om het leven. Een man van 48 is veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur. Hij was betrokken bij de anti-AZC-protesten in Loosdrecht in april. De man schold agenten uit en hij dreigt het gemeentehuis in brand te steken. De komst van de asielzoekers in Loosdrecht zorgde daar vaker voor demonstraties. Inmiddels zitten er 70 vluchtelingen in de opvang. En Formule 1, een lekker begin voor Max Verstappen in België. Hij pakte de snelste tijd in de eerste vrije training op het circuit van Spa. Het is een beetje een thuiswedstrijd voor Verstappen, want daar won hij al 3 keer... Maar of het een 4e keer ook lukt, daar is hij nog niet zeker over.
27: Now you don't know how we are going to perform. It's as simple as that, to be honest.
7: Zondag om 3:00 is de race. Sluit af met het weekendweer van Weerplaza. Vanmiddag vooral in het noordoosten kans op wat regen en onweer. En dat bij 23 tot 28 graden. Morgen wordt het een stuk koeler, max 23 graden.
6: Q-verkeer Flitsmeister meldt 74 files. Totaal lengte 300 kilometer. Vertraging langer dan 30 minuten op de A2. Utrecht en Bos tussen Everdingen en de Lingenbrug 11 kilometer, 40 minuten. De A2 Maarsen en Bos tussen Oude Rijn en Everdingen op de parallelbaan. Daar is de verbindingsweg afgesloten. 9 kilometer, een vertraging van 31 minuten. En de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost. Door een ongeluk daar 7 kilometer met 36 minuten extra reistijd.
30: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
6: En terug naar de hits.
31: Domien Verschuren.
6: Vrijdagmiddag betekent het enige echte begin van je weekend. De 40 dikste rammers van deze week. Nog 30 te gaan. Alex Warren, Taylor Swift en eerst Harry Styles. American Girls.
31: De top 40. Q-music.
32: 30.

2 plekken in de lijst. American Girls deze week naar nummer 30. Aan zijn populariteit merk je er helemaal niks van, hè? Niet alleen fans hebben alles voor hem over, ook collega's. Stel je voor, je krijgt een uitnodiging voor misschien wel het meest besproken feestje van het jaar. Een bruiloft waar iedereen bij had willen zijn. Waar wekenlang over wordt gesproken. En waar de gastenlijst leest als een rode loper vol wereldsterren. Shania Twain, die kreeg die uitnodiging op de mat. Je hebt het niet gemist. Taylor Swift en Travis Kelce die vierden hun huwelijksshow. Ze gaat het over. Zo'n 1000 gasten waren daar aanwezig. Paul McCartney die gaf een uniek optreden waar hij I Want to Hold Your Hand zong. Een nummer dat hij 60 jaar live al niet meer had gedaan. Het was een bloemenzetenwaarde van miljoenen euro's. Voorafgaand werd er een enorme donatie gedaan aan de goede doelen. Alles was in de puntjes geregeld. Alles aan die bruiloft was groter, duurder en spectaculairder dan je kunt voorstellen. Een droom. En toch stond Shania Twain voor een keuze. De top 40. Want ja, aan de ene kant krijg je een uitnodiging waar je waarschijnlijk maar één keer in je leven op kunt wachten. De uitnodiging voor het huwelijk van Travis Kelce en Taylor Swift. En aan de andere kant heb je een afspraak die al maanden in je agenda staat. Zij zou die avond het voorprogramma verzorgen van Harry Styles in een uitverkocht Wembley Stadium. 90.000 fans die daar op haar rekenen. Wat doe je dan? Kies je voor het feest waar iedereen over praat of houd je aan je afspraak? Nou, voor Shania was het antwoord heel simpel. Ik wilde er ontzettend graag bij zijn, vertellen ze. Maar als ik ergens mijn woord opgeef, dan kom ik dat ook na. Dus terwijl in New York de champagne werd ontkurkt en de sterren over de rode loper liepen, stond Shania Twain duizenden kilometers verderop in Londen. Niet op een bruiloft, maar op het podium van Wembley als support van Harry Styles. Dat zegt misschien ook wel hoe groot Harry Styles is. Zelfs voor de bruiloft van Taylor Swift zei Shania Twain geen nee tegen Harry Styles. Hij schrijft deze week ook een bijzonder... Taylor Swift, die hoor je zo meteen na Alex Born. Hij schrijft deze week een stukje bijzondere top 40 geschiedenis. Oké, je moet even voor gaan zitten hoor. Passenger van Alex Born staat voor de 4e week op rij op nummer 29. Dan kun je denken, nou en? Maar daarmee is het de eerste hit ooit die 4 weken achter elkaar op die positie blijft staan. In de geschiedenis van de Nederlandse top 40 zijn er wel 5 andere nummers die ook 4 weken op nummer 29 hebben gestaan, maar nooit 4 weken achter elkaar. Voor Alex Warren is nummer 29 voorlopig nog altijd zijn hoogste notering. Gaat hij nog een keer pieken? Deze week dus niet. Opnieuw op 29, Alex Warren.

Twee plekken verlies voor Taylor Swift in de enige echte. I Knew It, I Knew You is deze week de nummer 28. Plekje hoger, Becky G. Becky G, echt zo'n artiest waarvan je misschien denkt... Oh ja, natuurlijk. Door de jaren heen heeft ze aardig wat hits gemaakt. Tracks die je meteen herkent. Iedereen over de hele wereld kan ze meezingen. Alleen in Nederland zijn we ze misschien een beetje kwijtgeraakt. Ze is vooral gigantisch groot in Zuid-Amerika. In de Spaanstalige muziekwereld. Een beetje de vrouwelijke Bad Bunny. Grote artiest. Maar in Nederland een beetje op de achtergrond. Ze heeft in totaal 4 keer in de Nederlandse top 40 gestaan. Met als nieuwste Sorry Papi. Die hoor je zo meteen. Het is haar eerste hit. Die kwam uit in 2014. Dat is alweer 12 jaar geleden. Het was Singing in the Shower.

Nou, blijf ook lang hangen. 18 weken top 40. Nummer 18 als hoogste positie. 3 top 40 is die we allemaal kunnen meezingen, maar die misschien een beetje vergeten zijn. Haar nieuwste hit zou zomaar een andere categorie kunnen worden. Sorry Papi is op dit moment een enorme afro-house banger. Afro-house, een genre dat aan het groeien is in Nederland. Een van de snelst groeiende stijlen binnen de Nederlandse dance scene. Hoor je ook steeds vaker terug in de charts. Topic & Baggage waren vorige week nog de hoogste nieuwe binnenkomer op 33. Deze week gaat Sorry Papi alweer 6 plekken omhoog naar 27.

0: Dat gaat ze verdomd goed af. En ze blijven ondertussen ook maar muziek uitbrengen. Het is 10 jaar geleden dat ze doorbraken met Summer On You. Hun grote zomerhit met Sam Veld en Wolf. En nu is er een nieuwe track uitgekomen, All I Know. Ik heb ze vanmiddag even gebeld voordat de top 40 begon. Omdat ik graag wilde weten, ja, waar gaat die track eigenlijk over? Wat is het voor liedje?
1: Ik denk, voor ons is dit echt een soort van evolutie van de muziek die we de afgelopen jaren gemaakt hebben. Weet je, het blijft melodieus zoals men ons kent. Maar wel even een tandje stoerig en nog een tandje volwassener. En ik denk dat dat er wel uitspringt bij deze plaat. Het is een serieuze rauwe randje, maar het is wel echt nog steeds die feel-good. Dat was voor ons altijd heel belangrijk.
0: Rauwe feel-good van Lucas en

0: tip voor top van Lucas en Steve. All I Know bij Q Music. De top 40 gaat zo meteen verder, maar de ex nummer 1, I Just Might, Bruno Mars komt eraan.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
8: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed?

0: anders doet.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte.

0: directe ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
8: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stay Well al vanaf 99 cent.

Meister met 300 kilometer file. Vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 12 kilometer met 34 minuten. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel. 13 kilometer. De A15 Ridderkerk Gorkum tussen de Noordtunnel en Sliedrecht Oost. Door een ongeluk daar 9 kilometer. Vertraging van 36 minuten.

Olivia Dean in de Nederlandse top 40 op Q-Music. Rain Me In, nummer 24 in de lijst. Afgelopen weekend was Awakenings. Driedaags techno-festival in Hilvarenbeek. Dit jaar beleefde dat festival de grootste editie ooit. Verspreid over die drie dagen trok het festival maar liefst 119.000 bezoekers naar de Beekse Bergen. En daarmee was het de meest succesvolle editie uit de geschiedenis van Awakenings. Dat bleef niet alleen bij bezoekers uit Nederland. Mensen uit meer dan 115 landen reisden af naar een van de grootste techno-festivals ter wereld. En daarmee bereikten ze een andere bijzondere mijlpaal. Awakenings was als enige meerdaagse festival in Nederland volledig uitverkocht. Al 6 weken voor de start waren alle kaarten weg. En ja, dat is dus bijzonder anno 2026. Want de kaartverkoop van festivals gaat helemaal niet meer zo lekker tegenwoordig. Dan Rabbit Hole. Festival dat dit jaar voor het eerst minder bezoekers dan normaal gesproken mogelijk was. Lowlands, dat vorig jaar binnen 23 minuten was uitverkocht, heeft voor de editie van komende maand nog steeds tickets beschikbaar. Dat is... Ja, ik ben jarenlang naar Lowlands gegaan. Wij buitelden over elkaar bij de ticketverkoop voor Lowlands. Nog steeds kaarten te kopen voor het feestje dat over een maand in Biddinghuizen plaatsvindt. Alles wordt duurder, dat is uiteraard de reden. Ook organisaties hebben ermee te maken. Personeelskosten, productiekosten. Daardoor stijgen niet alleen de prijzen voor de kaartjes, maar ook de kosten zoals eten, drinken, vervoer, alles rondom een festival spelen mee. Bezoekers denken dus steeds langer over na voordat ze die honderden euro's uitgeven. Is ook veel keuze. Groot concert, vakantie, ander evenement. Kunt je geld maar één keer uitgeven. En vooral jongere festivalgangers die wachten dus vaker tot ze weten hoe de line-up eruit ziet, hoe het weer wordt, of hun vrienden meegaan. En juist daarom is wat Awakenings doet zo bijzonder. Zij verkopen uit. Zegt alles over de kracht van Awakenings. Maar misschien hebben ook Prospa en Clooney daar een klein beetje aan bijgedragen. Allebei stonden ze met een eigen DJ-set op dat festival. Stond helemaal vol. Vette shows hadden ze allebei neergezet. En voor de liefhebbers, ze hebben ook eens een keer samen een track. Onder de house scene gangers is dit een van de hits van dit moment.

0: voor vier om precies te zijn. Ja, dan weet je, het is tijd om één artiest of één band extra in een zonnetje te zetten. Eén track die vanaf vandaag nog veel vaker voorbij gaat komen dan normaal op de radio. Dat is feit voor de bekendmaking van de Q-Music Alarmschijf. Ben je er klaar voor? Het is uiteraard Banaan. Nee. De nieuwe Alarmschijf gaat naar Teddy Swims. Vorige week vrijdag komen we met zijn nieuwe track Break Up and Reverse. Een song met een bijzonder uitgangspunt, want hij zingt over een relatie die voorbij is. Maar hij stelt eigenlijk de vraag, wat als je een break-up achterstevoren kon beleven? Dus niet langzaam iemand kwijtraken, maar de tijd terugdraaien. Van afstand weer naar elkaar toe, van pijnlijke woorden terug naar de mooie momenten. En van afscheid nemen misschien wel terug naar verliefd worden. En juist dat maakt die track zo bijzonder. Teddy Swims weet als geen ander dat kwetsbare gevoel te raken. De twijfel, het gemis en dat kleine beetje hoop dat je soms nog hebt als iets waard vols voorbij is. Zijn rauwe, warme stem die zorgt ervoor dat het niet voelt alsof hij zomaar een liedje zingt. Het voelt alsof hij een persoonlijk verhaal met jou deelt. En dat verhaal dat vertelt hij ook op een hele bijzondere manier.
1: When I was, you know, like, what if we did like a breakup that happened in reverse? You know, if like the punchline of the whole thing, everything's kind of backwards in the song, but the whole punchline of it is if you could say goodbye to me in the beginning and then love me in the end, you know, we could break up in reverse kind of thing. So.
0: Ja, dus waar een normale break-up song vaak begint bij de mooie momenten en eindigt bij het afscheid, doet Teddy Swims het precies andersom. Je begint bij de pijn, bij het moment waarop alles stuk lijkt te gaan, maar terwijl het nummer doorgaat, spoel je steeds verder terug. De ruzies die verdwijnen, de afstand wordt kleiner en uiteindelijk kom je weer uit bij het begin. Een break-up, maar dan in reverse. Mijn collega Stefan Bouwman die mocht Teddy Swims eerder ontvangen in Stefans pianobar. Daar speelde hij niet alleen Mr. Know-It-All, maar ook zijn nieuwe track Break Up in Reverse. En daar vertelde hij ook iets heel bijzonders over zijn zoontje. Teddy weet namelijk pas echt dat een nummer goed is als zijn zoon erop begint te dansen.
1: I've been playing him some records, you know, when I pick him up and stuff. And if I see him doing the thing, I'm like, all right, that's a good record, you know. Maybe that's the one.
0: Ja, zie je, wat dat betreft had Banaan best een goede alarmschijf kunnen zijn. Want Boris wil ook een rammer van een hit. Het wordt de 7e alarmschijf voor Teddy Swims. En dat is bijzonder. In totaal heeft hij 6 top 40 hits op zijn naam staan. En al die 6 hits werden eerder Q-Music alarmschijf. Gaat hij die bijzondere reeks volhouden? Eén ding is zeker. Break Up in Reverse hoor je deze week extra vaak.
2: De Q-Music alarmschijf.
3: Teddy Swims. Break Up in Reverse.

Onderweg naar zijn zevende top 40 hit, dat kan niet anders. Break Up in Reverse is de nieuwe Teddy Swims, is de nieuwe Q-Music alarmschijf. Nog 20 hits te gaan tot aan de nummer 1. Nummer 21 hoor je zo meteen, dat is natuurlijk...

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
5: Kippie.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
12: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
14: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
15: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
16: Eyewear. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify. If you wanna dance, take my hand,
19: take my hand. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Het is 4 uur. Goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
5: Goedemiddag. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is nu definitief dicht. Er zaten nog 130 mensen in het AZC, maar de laatste bewoner is nu vertrokken. Er was nogal gedoe rond het AZC. Het zou eerst in maart dichtgaan, maar het COA kon bewoners nergens kwijt en kreeg dus dwangsommen van de gemeente die opliepen naar zo'n 5 miljoen euro. Bij een hobbyboer in Zuid-Holland is vogelgriep uitgebroken. Zijn kippen, eenden en andere watervogels worden afgemaakt. En in de omgeving komt een vervoersverbod. De ophokplicht was juist voorbij en dat blijft zo. Idee erachter is dat er altijd wel ergens vogelgriep is in de natuur. Er is meer bekend over de helikoptercrash vorig jaar in New York. Die helikopter stortte neer in de rivier de Hudson. Een Spaans gezin kwam daarbij om het leven. Er is maanden onderzoek gedaan en het ongeluk is waarschijnlijk veroorzaakt door vogels. De helikopter zou daar tegenaan zijn gebotst. En er zijn steeds meer campings waar geen kinderen welkom zijn.
6: Oh, heerlijk.
5: In 5 jaar tijd, ja, als je zou nog willen. Heerlijk. In 5 jaar tijd zijn er in Europa dik 40% meer adult-only campings bijgekomen, blijkt uit nieuwe cijfers.
6: Geweldig.
5: Ze zijn steeds populairder. Steeds meer mensen willen tijdens de vakantie rust.
6: Rust.
5: Geen drukke zwembaden.
6: Oh, rennende drukke zwembaden. Kinderen. Oh, rennende kinderen. Oh, verschrikkelijk.
5: In ons land zijn inmiddels 23 van dit soort campings.
6: Ja, ik ga dit jaar voor het eerst naar een familiecamping.
5: Het zal lekker rustig zijn.
6: Oh mijn god. Oh.
5: Het weekend weer van Weerplaza. Vanmiddag vooral in het noordoosten kans op wat regen en onweer. En dat bij 23 tot 28 graden. Morgen wordt het een heel stuk koeler. Maximaal 23 graden.
4: Q-verkeer van Flitsmeister met 74 files. 2 vertragingen van 25 minuten of langer. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Geldermalsen 9 kilometer met 25 minuten. En op de A9 Amstelveen en Alkmaar tussen Raasdorp en Velzen. Door de wegwerkzaamheden daar 8 kilometer. Vertraging is 50 minuten.
7: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
4: En terug naar de hits.
8: Domien Verschuren.
9: Lopperdup, lopperdup.
4: Ja, maar weet dat nou van Robert van Hemert en Donnie. Zometeen na 21 voor Bruno Mars. Risk it all.
8: De top 40. Q Music. 21.

naar nummer 20. Ik heb nog altijd geen Shakira gehoord, hè? Tijdens de top 40 deze week maak je kans op een reis naar Madrid, inclusief een bezoek aan de show van Shakira op vrijdag 18 september. Het enige dat je hoeft te doen is Shakira appen zodra je hoort in de lijst. Het staat sowieso dus aan de bovenkant van de lijst, want de eerste 20 hits hebben we officieel achter de rug. Zo meteen eerst tijd voor de Nationale Vrijdagmiddaggebeurtenis. Ik geef je 6 muzikale hints die samen een woord vormen dat te maken heeft met deze week. Eerst naar Bruno Mars. Wist jij dat Bruno Mars stiekem te horen is op het nieuwe album van The Rolling Stones? Vorige week kwam een nieuwe album Foreign Tongues uit. Een cd met 14 tracks, alleen maar nieuwe muziek. Met ook een aantal bijzondere gasten. Paul McCartney van The Beatles bijvoorbeeld. Robert Smith van The Cure doet ook mee. En zelfs oude opnames van een overleden bandlid Charlie Watts zijn te horen op het album. Op Never Wanna Lose You hoor je een vrolijke love song vol gitaren, synths, klappende handen, gospelachtige koortjes en een flinke dosis koebel. En die koebel die wordt dus bespeeld door Bruno Mars. Instrument dat je misschien vooral kent als de bel die traditioneel om de nek van koeien hangt, vandaar ook de naam, maar die ook al jarenlang wordt gebruikt als percussie-instrument in de muziek. Het idee ontstond eigenlijk spontaan in de studio in L.A. Bruno die was daar aanwezig terwijl de band de laatste zanglijn aan het afronden was. En in een opwelling vroegen ze aan hem of hij een stukje koebel wilde inspelen. En zo werd Bruno Mars ineens onderdeel van The Rolling Stones met zijn koebel. Je moet alleen wel heel goed luisteren, want het gaat om de bellen op de achtergrond. Nou, hou je vast. Nou, het is voorbij voordat je erger net ook. Ik zal even de zang weghalen van Mick Jagger. Nou, ja, oké, het zit dus hier op de achtergrond. Ik heb AI er even overheen gegooid. Dan hoor je de koebel van Bruno Mars. Dat had je niet willen missen, toch? In de Nederlandse

0: hem net al samen met Donny. Nu hoor je Robert van Hemert alleen. Zandloopster zakt twee plekken naar nummer 18. Kwart over vier geweest, tijd voor de Nationale Vrijdagmiddag gebeurtenis. Even korte spelregels. Je hoort verschillende top 40 hits achter elkaar. Elke hit staat voor een letter. Die letters vormen samen een woord dat te maken heeft met de week die is geweest of het weekend dat gaat komen. Ik ben vandaag op zoek naar 6 letters. Iedereen er klaar voor? Here we go.
1: Rebus. De top 40 Rebus.
2: De eerste letter.
0: De 7e letter van de artiest die komende week de nieuwe Q Music alarmschijf is met Break Up in Reverse. We could break
2: up in a way. De 2e letter.
0: De 2e letter van de track die al 4 weken muurvast staat op nummer 29 in de top 40.

plekken verliest voor Somber en Homewrecker. Daarvoor leg ik mijn muzikale puzzellijn voor de top 40 rebus van deze week. 6 muzikale hints die samen 1 woord vormen. Ontzettend veel mensen sturen Shakira in. Nee, dat is niet het goede antwoord, helaas. Michael, Lisa, Jonathan, Gijs en Anouk, jullie hadden het wel goed. Jullie hebben het woord namelijk gevonden, W-A-N-D-E-L, oftewel wandel. Dit weekend beginnen de vierdaagse feesten in Nijmegen. De hele stad op zijn kop. Q-Music is er natuurlijk weer bij. Lars Boelen, Tom van der Weert, Menno Barreveld maken er 1 groot feest van tijdens Q-Music, de fotoparty. Dinsdag dan begint het echte werk, dan start de Nijmeegse vierdaagse. 4 dagen lang zo'n 30, 40 of zelfs 50 kilometer wandelen. Hele prestatie, doe je niet zomaar, moet je echt voor trainen. Zet ik ook tegen Anton Giep. Die dacht 2 jaar geleden, doe ik wel even zonder voorbereiding. Avontuur duurde niet lang. Nee, dag 2 moest ik hem ophalen. En moest hij opgeven. Als je komende week aan de start staat, veel succes. Veel wandelplezier. En begin een beetje op tijd, dan kom je ruim op tijd ook weer binnen. Door met de lijst. Move Joe stijgt 1 plekje. Pile nummer 6.

0: overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag, dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Nu bij Dirk. Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
8: Top40.nl is dé website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten, songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.
9: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
10: Oh, weer een muis.
9: En samen spelen.
10: Kom maar. Ja.
9: Au. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
9: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.
13: Elke maand weer.
12: En hoe meer data en snelheid,
13: hoe groter die korting.
12: Dat is One van Vodafone
13: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
14: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
16: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
17: hoi,
16: of binnenkort vertrekt,
17: adios.
16: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
17: Fijne vakantie.
18: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
20: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wilt.

0: wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: En ook naar Aldi, voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Lekker!
5: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo. Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
7: Ja. Nou, laat me doen dan. Namens Busvan.nl. Q-verkeer van Flitsmeister. 66 files, paar vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A2 nog steeds Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Zaltbommel 12 kilometer, 33 minuten. Dan Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. 11 kilometer met 40 minuten. De A12, Oude Rijn-Lunetten op de hoofdrijbaan. 4 kilometer met een half uur. En de A50 tot slot, Os richting Arnhem tussen Heteren en Grijzoord. Door een vrachtauto met pech, 7 kilometer. Vertraging 33 minuten. Weekend weer. Vanmiddag vooral in het noordoosten kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 28 graden. Vanavond 14 tot 16 graden. En morgen niet warmer dan een graad of 23. Nathalie heeft het laatste nieuws.
8: Goedemiddag. Willem Holleder mag definitief naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Dat heeft zijn advocaat laten weten. Holleder zit al ruim 11 jaar in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij kreeg levenslang voor zijn betrokkenheid bij een serie moorden. Het is niet bekend waar Holleder nu naartoe gaat en wanneer hij wordt overgeplaatst. Bij een hobbyboer in Zuid-Holland is vogelgriep uitgebroken. Zijn kippen, eenden en andere watervogels worden afgemaakt en in de omgeving komt een vervoersverbod. De ophokplicht was juist voorbij en dat blijft ook zo. Het idee erachter is dat er altijd wel ergens vogelgriep is in de natuur. De Zwarte Cross gaat door met de stunt met de katapult. Een stuntman vliegt dan met 185 km per uur over het terrein heen, over een enorme festivaltent. Het was nog even de vraag of het vanavond doorging op de Zwarte Cross, want gisteravond ging het mis toen de stuntman iets te hard terecht kwam op het luchtkussen, vertelt hij tegen de NOS.
9: Ik had hem afgelopen weken had ik hem al een keer gedaan en toen kwam ik net iets korter. Ik had nu voor de tweede keer dacht ik van ik ga weer dezelfde timing gebruiken en precies hetzelfde doen. Alleen ik kwam nu wat verder, overroteerde ik een beetje en ik kwam met mijn knie tegen mijn gezicht aan.
8: Ja, hij moest even nagekeken worden, maar het gaat inmiddels goed met hem. Maar er wordt wel een andere stuntman ingezet vanavond.
7: Hersenschudding begreep ik, heeft hij. Dat heeft hij dan over.
8: Ja, licht, ja. Waarom sturen we elkaar soms een artikel, een liedje of een quote door? Nou, lang werd gedacht dat we dat doen om een beetje slim, succesvol of interessant over te komen. Maar nieuw onderzoek laat iets heel anders zien. Mensen delen dit soort dingen vooral omdat ze denken, hier wordt iemand anders ook blij van.
7: Ja, natuurlijk.
8: Ja, nou ja, opvallend genoeg schatten we andere mensen ook dan vaak verkeerd in. Want krijg je een tip doorgestuurd, dan is de kans groot dat iemand niet wil opscheppen, maar gewoon iets moois met je wil delen.
7: Ja, precies. Het kan zijn dat mensen af en toe denken, deze persoon wil gewoon een beetje interessant doen, maar het is vooral heel lief bedoeld. Nou, dan ga je met die tip ga je het weekend in.

Zijn stijging door. Voor de zesde week op rij blijft hij klimmen naar de absolute top. Kingdom of Fear stijgt 3 plekken door naar 15. Hey, plekje hoger staat Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Die twee hebben iets bijzonders gemeen in de top 40. Ze hebben namelijk allebei een soort yo-yo-effect. Hun tracks gaan omhoog in de lijst, zakken daarna weer weg om vervolgens toch weer terug te komen. Gebeurde bijvoorbeeld met Blink Twice van Miles Smith samen met Shaboozy. Het track kwam vorig jaar binnen in de lijst, stond uiteindelijk 27 weken in de top 40. Maar de weg daarnaartoe was allesbehalve richt omhoog. Klom naar 22, zakte helemaal terug naar 38. Toen weer een sprong heeft hij gemaakt naar nummer 20. En na 27 weken was het dus einde oefening een rollercoaster. En Niall Horan, hij kent dat gevoel ook. Met This Town in 2016 gebeurde precies hetzelfde. Track begon op nummer 28, klom omhoog. Zakte weer flink terug. Oké, ik hou op. En wist daarna toch weer opnieuw de weg omhoog te vinden. Uiteindelijk bleef This Town maar liefst 25 weken in de lijst staan. En nu staan Miles Smith en Niall Horan samen in de top 40. En jawel, ook met Drive Safe lijkt dat yo-yo-effect weer toe te slaan. Track schoot van nummer 30 naar nummer 13. Maar daarna begon een stuivertje wisselen. Nummer 15 werd nummer 14. Toen weer terug naar nummer 18. En nu lijkt de weg omhoog toch weer gevonden. Drive Safe stijgt 1 plek, komt recht op 14.

van haar debuutalbum Mama, I Made It. Waar de muziek op het nieuwe album over gaat, hoeveel nummers erop staan, we hebben geen idee. Ze houdt dat voorlopig nog even geheim. Dat doet Alex Warren heel anders. Hij vertelde begin juni al precies wanneer zijn nieuwe album verschijnt.

0: album voor hem betekent. Volgens hem is het veel meer dan een verzameling nieuwe liedjes.
1: And this one I think is a really palatable, digestible version of me kind of coming to terms with who I am today and my childhood. And my dad's a huge part of this album. I think especially now, you know, I had such a grief album before, and this is another way of kind of explaining that. And also, it's the way I would sum up this album is: I hate you, I love you, and I love my wife, and I miss you. It's like the best way possible.
0: Ik haat je, ik hou van je, ik hou van mijn vrouw en ik mis je. Zo valt Alex Warren zijn nieuwe album nu samen. En dat maakt deze plaat ook zo bijzonder. Alles vanuit zijn eigen ervaring. Een echte verhalenverteller is hij. Op het album staan onder andere Passenger en Fever Dream. Maar ook een nieuwe track waar hij zelf heel trots op is. Rescuer.
2: You kiss me to life, my rescuer.
0: Meer kunnen we nog niet horen, maar hij wilde heel graag dat deze song eerder zou uitkomen dan het album. Juist omdat die track zo belangrijk voor hem is. Dan heb ik een eerbetoon aan zijn vrouw, want zij is degene die er voor hem was en die hem door een moeilijke periode van zijn leven heen hielp. De moeilijkste misschien wel. Voordat Alex doorbrak als artiest was hij een tijd dakloos. Hè? Dat verhaal dat ken je misschien wel. Zijn vrouw bleef in hem geloven, gaf hem steun toen hij het hardst nodig had en hielp hem weer vooruit. En eigenlijk begon dat verhaal al veel eerder, want ook Fever Dream is geïnspireerd op haar. In die track zingt hij over de dag dat ze elkaar ontmoeten. Over hoe één ontmoeting zijn eenzaamheid in één klap veranderde en voelde als iets wat bijna te mooi was om waar te zijn. Nummer 12, Alex Warren. Dit is Fever.

0: Frenna staan ook deze week op nummer 11 in de Nederlandse top 40. Top 10 van Nederland komt eraan. Eerst een tip voor de top. Een paar weken geleden kwam Sienna Spyro met een nieuw album. Album waarin Sienna laat horen waarom ze wordt gezien als een van de meest belovende nieuwe stemmen van dit moment. Soul, jazz, pop, komt allemaal voorbij. Allemaal waarop haar krachtige stemmen en persoonlijke verhalen voortdurend centraal staan. Op dat album ook Great Expectation. Deze week komt hij nieuw binnen in de tippenraden, de kraamkamer van de Nederlandse top 40. En daarmee ook een serieuze kans hebben voor die Nederlandse top 40. Deze week nog als tip
1: voor de top.

0: Tip voor de top.
1: Sienna Spyro, Great Expectation. Nog 10 hits te gaan in de editie van 17 juli 2026. En ja, een van die 10 hits is voor Shakira. Maar waar hoor je haar? Niet op 10, die is voor Turn the Lights Off.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
10: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: meer dan 20 verfzaken.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Kees-Smit tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmit.nl.
8: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal. Kippie.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
16: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
16: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
17: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
18: Goedemiddag, het is 5:00. Ze heeft haar bril gepoetst. Ze kan het allemaal kraakhelder zien. Het Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Willem Holleder mag definitief naar een minder zwaar beveiligde gevangenis, heeft zijn advocaat laten weten. Holleder zit al ruim 11 jaar in de extra beveiligde baaiers in Vught. Hij kreeg levenslang voor zijn betrokkenheid bij een serie moorden. Waar Holleder nu naartoe gaat en wanneer hij wordt overgeplaatst is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is de ramp met de MH17 herdacht. Vandaag 12 jaar geleden. Dat gebeurde in 5 huizen bij het Nationaal Monument voor de Slachtoffers. Op 17 juli 2014 werd het vliegtuig van Malaysia Airlines boven Oekraïne neergeschoten door pro-Russische strijders. Alle 298 inzittenden kwamen daarbij om het leven. Andy Burnham wordt de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt Keir Starmer op, die vorige maand aftrad. Heel verrassend is het niet. Burnham was namelijk de enige kandidaat. En de Britten hebben wel vertrouwen in hem, hoort de NOS.
20: He understands a lot of like the working class kind of area of the country.
21: I think what he does have that Starmer doesn't is that a charisma.
19: Burnham wordt maandag officieel benoemd. Hij is de 6e premier in 7 jaar tijd. Het was gezellig druk vanochtend in de Brabantse Hazeldonk. Daar kon je snel nog even de vakantiecheck doen bij de ANWB. Even kijken of je auto, caravan of camper er klaar voor is. Bandjes ompompen, vloeistof bijvullen. Was bij deze vrouw hard nodig, zag de NOS.
22: Hij is erg dorstig, dus hij krijgt van alles.
23: Wat zegt u? Uw auto is dorstig?
22: Mijn auto is erg dorstig. Oh, ja? Er gingen al 3 flesjes in.
24: Nou, bij mij ook hoor, zometeen.
23: Bier!
24: Ja, weet ik wel.
19: In totaal zijn 80 auto's, 13 caravans, 4 vouwwagens, 6 campers en 1 motorfiets gecontroleerd.
24: Bingo.
19: Het weekend weer van Weerplaza. Vanmiddag vooral in het noordoosten. Kans op regen en onweer bij 23 tot 28 graden. Vanavond koelt het af naar 14 tot 16 graden. Morgen wordt het niet warmer dan een graad of 23.
18: Vrijdagmiddagspits valt enorm mee. 50 files, nog geen 300 kilometer deze middag. Vertragingen van langer dan 15 minuten. Dat zijn er maar drie. Op de A15 in Ridderkerk-Gorkum. Tussen Ridderkerk-Zuid en de Noordtunnel staat een te hoog voertuig. 3 kilometer, 20 minuten. De A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum. Daar is de weg dicht, de oprit en de afrit. Komt door wegwerkzaamheden, 6 kilometer, 20 minuten. En de A325 Nijmegen richting Arnhem-Velperbroek. Tussen Elst en Huissen, 3 kilometer, 16 minuten vertraging.
0: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
18: En terug naar de hits.
1: Domien Verschuren.
18: Daar gaan we, de ontknoping, de apotheose van de enige echte Nederlandse top 40 van vrijdag 17, 27, 26.

0: Salto op dezelfde plek als vorige week in de Nederlandse top 40. Jamaican is ook deze week de nummer 9 in de lijst. Daarmee is de top 10 afgetrapt. Zijn begonnen aan de grande finale. Shakira is nog altijd niet voorbijgekomen. Tijdens de top 40 deze week maak je kans op een reis naar Madrid. Inclusief een bezoek aan de show van Shakira op vrijdag 18 september. Daar hoef je echt verdomd weinig voor te doen. Hoor je haar voorbij komen in de lijst, haar hele track. Heb dan Shakira in de Q-Music app. Kom je in de uitzending, dan reis je in september af naar Spanje. En ben je in Madrid. Maar waar staan ze deze week? Nog 8 tracks te gaan, het wordt heel spannend. Vorige week was Die Die voor de derde week op Rai Rai de nummer 1 van Nederland. Hey, ondertussen hoog bezoek in de studio. Justin de Wild, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, goedemiddag. Overvallen.
0: Nou, wat heb je nou meegenomen?
1: Ik heb de gouden plaat van Cheerio heb ik voor jullie meegenomen. Hij is voor jullie.
0: Kun je even voorlezen wat erop staat aan de onderkant?
1: Het is Gouden Award, uitgereikt naar Q Music voor het behalen van meer dan 10 miljoen streams.
0: 10 miljoen keer? En counting.
1: Ja.
0: He, want we zijn natuurlijk inmiddels alweer een paar weken.
1: Het is in juni, hè? Dat was in juni. En nou, in juli zit hij bijna zit hij op de 19 miljoen.
0: Dat kan toch niet, man?
1: Nee, ja. Er is iets gebeurd en het is ontploft. We zijn bij jullie 4 weken op nummer 1 gestaan in de top 40.
0: Ja.
1: Ja, jongens, ik wil jullie zo ontzettend bedanken. En ook alle luisteraars. Het komt echt terecht vanuit mijn hart. Ik ben jullie zo dankbaar. En ik ben ontzettend trots dat ik bij jullie mag komen.
0: Hoe is je zomer tot nu toe?
1: Ja, tot nu toe gaat het lekker. Ik zit lekker in mijn vel. Ik ben echt lekker fit. En ik heb echt zin om de hele zomer door te gaan.
0: Houd toch een beetje vol?
1: Allemaal. Ja, gelukkig wel. Ik heb wel
0: Wie
1: lekker...
0: let er op jou?
1: Sven, mijn broer.
0: Oh, goed. Ja.
1: Dus we hebben wel 2 dagen in de week lekker rust. Dus net zoals ieder ander hebben we ook gewoon weekend. Dus dat scheelt wel. Dus in het weekend is het gewoon bommetje vol.
0: Ja,
1: bommetje vol, maar wel super, echt superleuk.
0: Ja, je dankwoorden zijn gehoord. Ik ben daar heel blij mee dat we je kunnen draaien op Q-Music. Dat het ook zo lekker is gegaan in de top 40 en nog steeds lekker gaat. Nog steeds
1: bizar.
0: Top 10 natuurlijk.
1: Ja, nou, dat is echt bizar.
0: Maar, dit heb je natuurlijk allemaal zelf gedaan.
1: Ja, oké.
0: Ik druk alleen maar op play.
1: Zeker, maar daar hebben we wel jullie voor nodig hebben.
0: We gaan de plaat een heel mooi plekje geven.
1: Super, dankjewel.
0: Dankjewel, Justin.
1: Jullie ook bedankt. 8.

0: Age of Desire, plekje hoger dan vorige week in de enige echte. Jonas Blue en Malieve stijgen naar nummer 7. Dan naar Bibi Rexha. Zij heeft een talent waar je waarschijnlijk niet meteen aan denkt. Zij kan heel goed figuurtjes maken van ballonnen. Nee, dit is niet waar. Je weet dat ze een geweldige stem heeft, daar heeft het mee te maken. Ze heeft wereldwijde hits gemaakt, van grote popnummers tot samenwerking met de grootste artiesten. Maar ze kan nog iets bijzonders. Ze kan namelijk opera zingen. Dat zou je misschien niet meteen verwachten bij een popster. Het is echt zo. En dan klinkt het ook echt totaal anders dan de Bibi Rexha die we kennen van haar hits.
1: Oh, mio bambino caro, mi piacerebbe.
0: Dus kan ze dat nog een stukje hoger. Het is echt heel knap, want opera zingen is niet zomaar even een hoog nootje halen. Het is echt een compleet andere manier van zingen. Je gebruikt je stem anders, je moet veel meer controle hebben over je ademhaling. Je moet de techniek beheersen waar zangers vaak jarenlang voor trainen. En het grappige is, Bibi Rexha zelf vindt opera zingen makkelijker dan haar normale popnummers.
2: I mean, I trained to be an opera singer, but I didn't go all the way with it. But it's easier for me to sing opera.
0: En dat laat ook meteen zien waarom ze al jarenlang zo'n sterke zangeres is. Een stem waar je u tegen zegt. Een techniek die weinig mensen bezitten. En ze scoort dus ook nog steeds de ene na de andere hit. Dit keer met Fateless. Ja, dat kan ik ook, joh. Nummer 6 deze week.

0: plek in de ene rechter bij Q op New Religion nummer 6. Voordat we beginnen aan de laatste vijf, ik ga nog eerst nieuwe muziek laten horen. Yves Berendsen, zijn nieuwe single Misschien is het tijd, is inmiddels een paar weken uit. Begin weer echt op stoom te komen. Aanstekelijke nederpop track die na een paar keer horen al meteen in je hoofd blijven zitten.
1: Als je het hoort, een liedje wat goed bij me past. Qua sound en qua onderwerp. Ik probeer altijd wel even iets te schrijven, ja, waar mensen zichzelf in kunnen identificeren.
0: Hey, voor Yves waren het sowieso bijzondere weken de afgelopen zomerperiode. Tijdens het WK voetbal verbleef hij in de Verenigde Staten, waar hij meerdere optredens gaf voor de Nederlandse supporters daar. Ja, zijn nieuwe track gaat dus hartstikke lekker hier in Nederland. Misschien is het tijd, klinkt in de tipparade. Wordt ook steeds vaker gestreamd. Heeft alle ingrediënten om een hit te worden. Maar misschien is het tijd, is deze week nog...
2: Tip voor de top.

0: vijf voor half zes. We gaan beginnen aan de top 5 van Nederland. Shakira komt gegarandeerd voorbij binnen nu en 30 minuten. En ook Teddy Swims hoor je zo.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op

0: 30. Lidl, je verdient het.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleem.

0: de zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Mam, waar is mijn zwembad?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
17: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
18: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
19: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door bus.

0: van. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
1: En Nathalie.
2: Ja.
1: We gaan zo naar het nieuws.
2: Ja.
1: Het zit er wel in, toch? Het zit er ieder jaar in.
2: Zo.
1: Het zit er in, toch? Zo.
2: Ja, maak je geen zorgen.
1: Oh, gelukkig. Eerst Q-verkeer van Flitsmeister. Ja, het valt echt mee deze vrijdagmiddag. Gelukkig maar. Eén vertraging van 27 minuten is echt wel flink baal op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht is de parallelbaan nu dicht door schade aan de tunnel. 7 kilometer file met een half uur vertraging. Weekend weer. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Vannacht is het 16 graden. Morgen niet warmer dan een graad of 23. Dat is nog aangenaam. Het laatste nieuws, Nathalie, goedemiddag.
3: Goedemiddag. In Den Haag is een drugslab ontmanteld nadat buren een vreemde lucht hadden geroken. Daarbij vond de brandweer iemand die volgens het AD onder de chemicaliën zat. Hij moest naar het ziekenhuis en is daar ook aangehouden. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is. In Voorburg in Zuid-Holland zijn zwaar bewapende agenten een woning binnengevallen, schrijft Omroep West. De politie had een melding gekregen over een man en die zou volgens buurtbewoners met pijl en boog vanaf zijn balkon hebben geschoten. De man is opgepakt. Ja, ik had het gisteren nog over in de middagshow. Een oud rijschoolhouder die een gebiedsverbod bij CBR-locaties kreeg van de rechter. Heb nieuws over hem. Hij is vandaag opgepakt bij het CBR in Hengelo. En nu riskeert hij een paar dagen cel. De man kreeg het verbod omdat hij eerder examenauto's soms volgde en filmde. Hij zei dat hij misstanden bij het CBR wilde aantonen. En dan nog dit.
4: Attentie!
1: Turbo op de turbo. Traditie in de top 40.
4: Okay, let's go.
1: We moeten het hebben over de Tilburgse kermis.
3: Ja, kan dus niet anders.
1: Dat kan niet anders.
3: Die is weer begonnen. Met ruim 4 kilometer is de kermis in Tilburg de grootste van de Benelux. Trekt jaarlijks bijna 1,5 miljoen bezoekers. Komende 10 dagen is het dus zwieren en zwaaien in allerlei attracties voor jong en oud. En dat vindt bijna iedereen leuk.
5: Ik kijk er heel het jaar naar uit, naar die 10 dagen.
6: Ik kom elk jaar kijken naar de opbouw. Dat deed mijn vader ook altijd.
7: Ik vind het hartstikke leuk.
8: 1,5 week lang verstoort het ook een beetje het rijden en zeilen binnen Tilburg.
7: Goed ook voor de kinderen, nu hebben ze vakantie.
9: Hij is nu ook al een heel stuk groter vergeleken met Fledia, maar er komt geen end aan.
7: Ja, prachtig.
1: Ja, als je in die stad woont en jij woont in die stad, gelukkig niet in het centrum, dan heb je er wel echt last van. Echt, het hele centrum ligt gewoon langer dan 10 dagen. Als ze gaat 10 dagen kun je helemaal niks in Tilburg.
3: Je moet er van houden.
1: Je moet er echt
3: van houden. Mensen die op de vlucht slaan.
1: Maar we houden ervan, hè?
3: Absoluut. Ja. Ja, dit hoor je bij Hart van Nederland en de kermis duurt tot en met 26 juli.
1: Oké, wanneer ben jij er?
3: Nou, sowieso aankomende week ergens 's avonds even lekker een drankje doen. Oh. En ik ben er volgende week zaterdag.
1: Ik ben er volgende week vrijdagavond.
3: Oh, dan maak ik een uitzondering.
1: Fijn weekend.
0: De top 40.
1: Oké, okay, dan gaan we onderweg naar Shakira met op 5 Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
10: 5.

Deze week op nummer 3 met Magnetic. Maar verandert de top 2 dan nog wel? Rutger van Barneveld heeft nog altijd geen nummer 1 in te pakken, hoe graag hij het ook wil. Shakira en Burna Boy zijn nog altijd te sterk. Geldt dat ook voor deze week? WK voetbal bijna ten einde, dus gaat het WK Anthem Die Die dan ook in populariteit omlaag? Zwoele zomernachten hoor je in iedere feesttent, in iedere schuur, iedere kroeg. Op streaminggebied zit Rutger hartstikke goed. Maar op Airplay laat hij steken vallen. Rutger van Barneveld opnieuw nummer 2.

0: Opnieuw komt hij heel dichtbij, Rutger van Barneveld. Maar ook deze week grijpt hij net naast zijn eerste nummer 1 hit. Zwoele Zomernachten staat ook deze week op nummer 2. Er blijft er nog maar 1 hit over. Wie staat er deze week op nummer 1 met het goud om haar nek? Complete top 10 van deze week klinkt als volgt.
1: Nummer
0: 1. Just a Jack Stella Yo, turn the lights off. I said, Hugo Soto, Jamaican Bam Bam 9. 8. Cheerio, Justin de Wild.

Magnetic, the Bowser. Zwoele zomernachten, Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten met z'n tweeën. 1. En dan blijft er nog maar 1 hit over. Shakira en Burna Boy voor de 4e week op rij. De nummer 1 van Nederland.

0: andere taal gaan sterrenpakket is van jou. Jij voorspelde dat Die Die van Shakira en Burna Boy de nieuwe nummer 1 van Nederland is. Hallo? Ja,
1: hallo, met Irma.
0: Irma?
1: Ja?
0: Hé. Hey.
1: Hallo.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: We hebben ongeveer 5.500 berichten gekregen de afgelopen 2,5 minuten tijdens Shakira en Burna Boy met Die Die.
1: Dat zou wel, ja.
0: Want ik heb hier een reisje naar Madrid.
1: En
0: twee tickets voor Shakira op 18 september. Zij speelt daar live een concert. En als jij zegt, nou, lijkt me wel wat.
1: Dat lijkt me geweldig.
0: Dan heb ik bij jou bij deze geweldig nieuws. Irma, jij gaat naar Madrid!
1: Yay, super vet!
0: Irma, je zit in de auto zo te horen. Irma!

0: Ja, hallo?
1: Ja, ja. Nou ben ik weer.
0: Ja. Ik, maar wat gebeurt er allemaal? Ja, oké. Okay. Nou, we gaan het even achter de schermen oplossen. Dit gaat gewoon helemaal niet goed. Irma gaat 18 september naar Shakira in Madrid. We doen de strik op de top 40 van vrijdag 17 juli 2026. Morgenmiddag tussen 3 en 6 hoor je alle 40 iets nog een keer. Dan met Stefan Bouwman. Dan heb je iets gemist van de top 40 deze week. Check dan de weekoverzicht podcast voor alle hoofdpunten. Sta binnen nu in een paar minuten online op qmusic.nl. In de Qmusic app en in je favoriete podcast app. Veel plezier zometeen met het Foutuur, Tom en Joe. En wij bedanken de sponsor.
2: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
6: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
9: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
9: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar €0,99. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
15: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Ja? Echt serieus?
2: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
8: 2 voor 6, het Q-Music nieuws krijg je van Ellen Altena.
9: Goedenavond. Een zware aardbeving voor de zuidwestkust van Mexico, vlakbij Guatemala. De beving had een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Den Haag is een drugslab ontmanteld nadat buren een vreemde lucht hadden geroken. Daarbij vond de brandweer iemand die onder de chemicaliën zat. Hij moest naar het ziekenhuis en is er ook aangehouden. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is. Een grote bosbrand in het noordoosten van Spanje. Het vuur woedt in de regio Aragon, een gebied van zo'n 17.000 voetbalvelden is verwoest en honderden mensen zijn geëvacueerd. Het is de grootste bosbrand tot nu toe dit jaar in Spanje. En opnieuw een record voor de film The Odyssey van Christopher Nolan. Op de eerste dag dat hij bij ons in de bioscoop draait, verkocht Pathé 100.000 kaartjes voor de film. En het is voor de bioscopen de beste openingsdag in jaren. En voor de IMAX-zalen heeft Pathé met The Odyssey zelfs de beste opening ooit. En de film gaat over een oorlogsheld uit het oude Griekenland. Weer van Weerplaza. Vanavond is het droog. Het koelt af naar 15 graden. Dit weekend is het vooral bewolkt met af en toe zon. Door dan zo'n 22 graden.
10: Alain, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Je krijgt ze van een kwartier of langer. Er staan er een paar op de weg. A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord. Tussen Kelpen-Oler en Brugge-Wessum. 20 minuten vertraging. Dan ook 20 minuten vertraging op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Delft. Komt door een ongeluk. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht heb je 35 minuten vertraging. En een klein kwartiertje vertraging op de A76 Aken richting Geleen, tussen Nut en Geleen. Dan nog een paar flitsers gemeld. Op de A6 bij Lelystad, 69,1. Even van het gas af bij de Zeeburgertunnel, 11,4. En op de A12 staat een flitser bij 83,2. Tom en Joe wensen je veel veilige kilometers.
11: Welcome to the one and only, the original.
12: Dit is
13: het Foute Uur.
14: Tom en Joe.
8: Ja, ik kijk even goed. Zeker, het is 6 uur geweest. Dat betekent maar één ding. Het is weekend!
11: Q Music is proud.

0: Ghostbusters.
1: Ik zie er eentje zitten. Tegenover me. Met spook.
0: Ja, ik word gewoon niet zo snel bruin. Dat is het probleem.
1: Nee, dat, ik weet ook niet hoe dat komt.
0: Ja, ik zie er altijd uit alsof ik vakantie vier in de Koentunnel. Het is, factor 50 smeer ik niet eens. En toch blijf ik zo wit als een A4'tje. Het is ongelooflijk.
1: Ja, kom je wel eens buiten?
0: Nee, ik kom buiten. Ik ben geen vleermuis. Maar ik kleur gewoon niet bij, Tom. Ik weet niet waarom.
1: Toch dat petje wat je altijd op hebt. Hè? Dat geeft natuurlijk ook schaduw over het gezichtje. Ja,
0: dat is het. De pet gaat al... Nee, ik draai hem om. De klep gaat naar achter.
1: Oké, is goed. Ja, je hoort het. Goeie avond. De vrijdagavondshow met Tom en Joe. We zijn er weer. En we zijn heel blij dat we het weekend samen met jou mogen inluiden. Overigens, ook de vakantie inluiden voor het midden van het land. Want het noorden en het zuiden had al vakantie.
0: Oh ja.
1: Maar nu voor alle strijders van het midden van het land. You made it. Je hebt het gehaald. De scholen hebben eindelijk vakantie. Dus je kan lekker op vakantie.
0: Ja, nu heeft echt iedereen, bijna iedereen. Maar alle kinderen in het land hebben vrij.
1: Over vakantie gesproken. Als je nog een leuke Spaanse zomerhit zoekt. Die hebben wij nog even afgeleverd deze week.
0: Ja, maar ik vind hem niet fout genoeg voor in het foute uur. Dus ik wil hem nu nog niet draaien eigenlijk.
1: Later vanavond, onze samenwerking met Rolf Sanchez, oftewel Marchar, mocht je hem nog niet gehoord hebben. Gaan we het zeker nog even over hebben.
0: Absoluut, absoluut. En verder zijn we natuurlijk benieuwd. Kijk naar jouw weekendplannen. Wat ga je doen? Ben je onderweg van werk naar huis? Staan er feestjes voor je klaar? Staat er al een barbecue aan? Ga je nog voetbal kijken? Of wil je even helemaal niks met voetbal? Ik bedoel, dit weekend nog die finale natuurlijk. Spanje-Argentinië. Ik ben niet zo voetbalfanaat, maar ik wil vooral dat Argentinië wint. Dat is verliest. Dat is vooral mijn gevoel nu.
1: Oké, nee, dan is het heel goed. Laat van je horen dus in de Q-app. Hoe zien de weekendplannen eruit? En je mag natuurlijk ook iets inspreken of een fotootje insturen. Vinden we ook
0: leuk,
1: hartstikke
0: fotootje, leuk.
1: Fotootje,
0: leuk.

0: Pump it up in het Foute Uur.
1: Het Foute Uur.
0: Vrijdagavondshow met Tom en Joe, waar we je net vroegen. Wat zijn de weekendplannen? Nou, er komt veel binnen in de queue, hè?
2: Heel divers. Luna gaat naar de Tilburgse kermis. Dat is volgens mij de grootste kermis van Nederland. Dat is
0: van echt, Europa, volgens mij.
2: Zo gigantisch. Heel leuk. Wil ik ook nog een keer heen. Tara die zegt, ja, hier hebben de kids al 2 weken vakantie. Zelf moet ik morgen en zondag nog werken. En dan heb ik ook zelf vakantie. Nou, lekker Tara, geniet ervan. Niels die zegt, het is weekend. En dan ga ik altijd treinritten kijken op YouTube. Nou ja, er is voor ieder wat wils natuurlijk. Steven die gaat lekker vissen. Heerlijk begin van het weekend. En Mieke die is op weg naar Schiphol. Niet voor een vakantie, maar om 3 straathondjes uit Lesbos op te halen. En te zorgen dat ze een fijn thuis krijgen. Nou, Mieke die heeft een plekje in de hemel gereserveerd.
0: Mooi, mooi, mooi, mooi. Ja, over honden gesproken. Tom, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
0: Jij hebt ook een bijzondere dag voor de boeg. Volgens mij zondag.
3: Ja, klopt. Zondag is er een zwemvijverdag voor hondjes. En dat zijn ook dat zijn rasdagen. En ik heb een tackle en dan zijn allemaal tackles welkom.
0: Oké, dus aanstaande zondag is in de zwemvijver waar jij heen gaat, is het een soort van tackledag. En dan mogen alle tackeltjes het water in.
3: Ja, juist. Je moet wel reserveren. Het is heel populair schijnbaar. Ik ben er nooit geweest. Maar we gaan het doen.
2: Hé, maar dan moet je best wel lang wachten. Want je hebt natuurlijk heel veel hondenrassen. Dus het is ook een keer Dalmatierdag en Golden Retrieverdag en Beagledag. Nou, noem maar op.
3: Ja, klopt. Klopt. Ik heb het eigenlijk in mijn agenda gezet om op tijd te reserveren. Zo heftig eigenlijk. Maar dat komt een maandje van tevoren. En morgen is de dag, dus ik ben benieuwd hoe die het vindt.
0: En hoe heet je tackle?
3: Monty.
0: Monty.
2: Monty.
0: Eén gevaar natuurlijk. Je moet Monty wel goed in de gaten houden, want er zijn honderden andere tackles. En voor je het weet ben je tackeltje kwijt.
3: Nou, precies. Ik heb een uit een boerensjaaltje, dus dan onthoud ik hem.
0: Boerensjaaltje.
2: Dat is slim, dat is slim. Nou ja, laat even weten, heeft hij al zijn A-diploma? Want dat is natuurlijk wel belangrijk, hè, als we gaan zwemmen.
3: Wat zeg je?
2: Of hij zijn A-diploma heeft, maar als een grapje natuurlijk.
3: Ja,
2: nou,
3: ja, ik hoop het.
2: Als je grapje moet herhalen, is nooit leuk.
0: Nee. Dan wordt hij pijnlijk.
2: Hey Tom, heel veel plezier. Laat even weten hoe het was.
3: Yo, ga ik doen. Fijn weekend, hè.
2: Joejoe.
3: Joe.

0: Spice Girls en het Foute Uur. Het leuke is, je kan dus stemmen wat de volgende track wordt in het Foute Uur. Dat is massaal gedaan in de Q-app. En het is geworden, kan ik nu al verklappen.
1: Nou, zeg het maar.
2: Oppan Gangnam Style.
0: Oh, tot we beuken. Zo meteen gaan we door met het Foute Uur.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
2: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
3: Kippie.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen.

0: Leon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ZMBAM. Nu al zin in morgen.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
2: Goedenavond, Q-verkeersinformatie. Staat nog één vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. De parallel rijbaan is afgesloten. Schade aan de tunnel, 20 minuutjes vertraging daar.
3: Tom en Bram.
0: Door met het foute uur, dit is Psy en Gangnam Style.

0: Ineens in de zoveel tijd komt hij voorbij in het foute uur. Een battle tussen Nederlandstalige klappers en Joe. Laat jij daar nou een groot fan van zijn.
1: Och, ik vind het heerlijk, ik vind het heerlijk. Je zingt het zo makkelijk mee, hè. In de ene hoek heb ik nu voor je de man met, hou je vast, 42 top 40 hits op zijn naam. Daarvan hebben maar liefst 15 de nummer 1 positie bereikt. Ik heb het over Marco Borsato.
0: Klassiekertje.
1: Ja, lekker. Maar moeilijk kiezen hoor. Want in de andere hoek, dus ook van Nederlandse bodem, ook een gigantische hit geweest in Nederland. 1995 stond deze op nummer 1 in de top 40. Linda, Rose en Jessica.
0: Oh.
1: Ja, en nu is het aan jou.
2: Doe het nou.
0: Stemmen kan in de Q-Music app. Ga je voor Marco Borsato of ga je voor Linda, Roos en Jessica? Laat het weten in de Q-app, de Hollandse Battle. Nu opkomstnummer van deze man.
3: We hebben er een goede buurman, man. Mikey Dijkie of zoiets.
4: Mikey Mike.
3: Mikey Mike.

0: Seven Nation Army en de White Stripes in het Foute Uur. Tijd voor de uitkomst van de Hollandse Battle.
1: Ja, het was geen nek-aan-nek race. Nee, er is maar één hele duidelijke winnaar. Kijk, Brenda zegt nog wel, ik ga voor Linda, Roos en Jessica.
0: Probeer het helemaal spannend te maken met muziekjes en zo, maar dat hoeft dus niet.
1: Nee, ja, maar ja, ik kan er wel. Ja, ik kan zeggen, ik ben blij. Geef me nog even, ik moet alles tellen en turven. Nee, het is gewoon heel duidelijk. Kijk, Melanie heeft ook nog gezegd, hè? Linda, Roos en Jessica is echt mijn jeugd. En ik zou het zo leuk vinden als Ademnood wint. Nee, ja, Marco Borsato. Dromen zijn bedrog. Robin heeft erop gestemd. Jeff heeft erop gestemd. Dominique heeft erop gestemd. Ja, gewoon de grote winnaar nu.
0: Ja. Gewoon draaien dan. Gewoon mond houden en draaien.
1: Nou, mond houden en draaien. Wat dacht je van keihard meezingen en draaien?
0: Marco Borsato, Dromen zijn bedrog in het Foute Uur.

0: Live and Joy in het Foute Uur. Vrijdagavondshow met Tom en Joe. Foute Uur zit er weer op, maar dat betekent niet dat dit programma erop zit natuurlijk. Ik heb namelijk een belangrijke vraag voor jou, Joe.
1: Vertel.
0: We hebben het er helemaal nog niet over gehad. Je hebt een nieuwe tatoeage.
1: Ik heb een nieuwe tatoeage. Op mijn linkerarm ja, staat die pontificaal. Je kan hem best wel goed zien.
0: En het is een tuinstoel?
1: Nee, een klapstoel.
0: Oh, dan word je, ja, je wordt er heel fel op als ik zeg tuinstoel.
1: Een tuinstoel en een klapstoel zijn echt twee totaal verschillende dingen.
0: Voor mij is het hetzelfde, maar oké, vertel. Nee. Wat is het verhaal van de tuinstoel?
1: Nee, het is een klapstoel.
0: Een klapstoel,
1: sorry. Nou moet je echt oppassen. Nou moet je echt oppassen. Ik wil
0: een tuinstoel naar mijn hoofd.
1: Ja, die zijn zwaarder. Nee, het is een klap. Ja, waar staat die klapstoel voor? Ja, dat is een heel lang verhaal eigenlijk. Ja, dat gekke. Ja.
0: Hoe diep kan het verhaal zijn bij een klapstoel?
1: Nou, dieper dan jij denkt.
0: Ja?
1: Ja, dieper dan je breintje gaat. Maar dat leg je zo wel uit.
0: Oké, ik ben benieuwd. Ook het nieuws komt eraan met LM. Wat zit erin?
2: Nou, ik vertel zo hoe Max Verstappen het heeft gedaan in de tweede vrije training van de Grand Prix van België.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
8: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Misha en Stayell al vanaf €0,99. Op naar
9: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
12: Honda, the power of dreams.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joujou.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract... dan check je zelf de tarieven van morgen... en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
19: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
20: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
19: Nu bij Dirk, Innocent sap, swirl of kokoswater, €1,49.
21: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
23: Daar zit Sophie.
24: Hi.
23: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
24: Met Sophie.
23: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
25: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl.
0: Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
23: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
1: Ja? Echt serieus? Oh.
9: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
24: 7 uur het Q-Music nieuws krijg je van Alain Altena.
25: Goedenavond. Het lijkt tot nu toe mee te vallen in Mexico. Er was eerder vanavond een zware aardbeving langs de kust en die had een kracht van 7,3. Er werd een tsunami-waarschuwing afgegeven, maar hoge golven zijn nog niet gezien. En volgens de Mexicaanse president zijn er nog geen berichten over schade of slachtoffers. In Voorburg in Zuid-Holland zijn zwaar bewapende agenten een woning binnengevallen, schrijft Omroep West. De politie had een melding gekregen over een man die zou volgens buurtbewoners met pijl en boog vanaf zijn balkon hebben geschoten. De man is opgepakt. De speciale centra voor post-covid-patiënten gaan toch niet dicht. Het kabinet heeft geld gevonden om in elk geval nog een jaar open te houden. De centra doen onderzoek naar behandelingen en medicijnen voor mensen die nog altijd niet zijn hersteld van corona. Veel van deze mensen zijn arbeidsongeschikt geraakt. En af Formule 1, de tweede vrije training van de Grand Prix van België, zit erop. Je hoort bij Viaplay hoe Max Verstappen het heeft gedaan.
26: We hebben dus Antonelli als snelste voor Norris. Met 1.46.1, bijna 2/10 langzamer in de derde tijd is er voor Verstappen.
25: Ja, morgen is de kwalificatie op het circuit van Spa. Zondag is de race, die begint om 3:00 middags. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog. Het koelt af naar 15 graden. En dit weekend vooral bewolkt met af en toe zon. Het wordt dan zo'n 22 graden.
27: Allee, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Kwartiertje vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. En nog een paar flitsers gemeld op de A6 bij Lelystad 69.1. Op de A10 bij de Zeeburger Tunnel 11.4. En op de A12 nog een flitser bij Maarsbergen bij 83.2. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
28: Q-Music. Tom en Joe.
24: Joe heeft een tatoeage van een klapstoel.
27: Het is een klapstoel, hou nou eens op.
24: Zit een heel diepzinnig verhaal achter. Hij vertelt het.

0: Van I'm Good op Q. Tom en Joe. Tom en Joe. Weer een goede avond. Vrijdagavondshow. Heb ik al gezegd dat het weekend is?
1: Het is weekend!
0: En vakantie voor ook Midden-Nederland. Lekker jongens, lekker van genieten met het heerlijke weer. Hey, Joe, we hadden het net al even over. Het is er nog veel te weinig over gegaan. Ineens, op Instagram, zagen we jou in een tattoo shop. En je hebt al wat bijzondere tattoos.
1: Ja, ik heb al wat dingen op mijn arm staan.
0: Je hebt een, wat heb je, aas voor op een...
1: Ja, aas voor aan een engel. Vis nooit, maar ik vind het erg leuk.
0: Nee, je vist alleen. En je hebt dat je nog in een kano zit.
1: Ja.
0: Een soort idyllisch plaatje. Met je gezinnetje.
1: Ja, echt een kunstwerk.
0: Dat is echt een kunstwerk, ja.
1: Ja, en nu heb ik een klapstoel op mijn arm.
0: Een klapstoel. En dat ziet er heel grappig uit. Maar er zit blijkbaar een heel diep verhaal in.
1: Nou ja, heel diep, heel diep. Je vraagt ernaar, ik leg het je uit. Ik heb al 16 jaar verkering met mijn vriendin. Half Amerikaanse en...
0: Bof zij even.
1: Ja, zij is echt, zij heeft echt een lot uit de loterij. 10 jaar geleden nam ze me mee naar haar familie in Amerika. En eindigden wij onze trip in New York City. Nou, voor mensen die er geweest zijn misschien herkenbaar. Ik ga het je uitleggen als je er nog nooit geweest bent. Als je de kans hebt daar ooit heen te gaan. Het is echt een best wel magische plek. Want je kent stiekem die stad al best wel goed. Je ziet het heel veel in films, in series. Het is vaak op het nieuws. Dus heel veel elementen uit die stad zijn gewoon heel herkenbaar. En opeens sta je daar en dan denk je... What the fuck, het is gewoon echt. Ik werd echt een beetje betoverd door de stad. En aan het einde van die eerste avond daar eindigden wij in Bryant Park. Dat is een heel klein parkje, omringd door allemaal gigantische wolkenkrabbers. Maar ja, dan lig je dus tussen de bomen en de wolkenkrabbers. En in het parkje staan allemaal kleine bistro-setjes. Kleine tafeltjes met klapstoeltjes. En iedereen gaat er dan lekker zitten en die eet dan wat. Dus wij dronken nog een drankje daar. En ik liet de stad echt een beetje binnenkomen. Nu vorige zomer, 10 jaar later... Ja, namen we ons zoontje mee naar Amerika. Die gingen we voorstellen aan alle familie daar. En eindigden we weer onze vakantie in New York City. In dat park, Bryant Park. En toen zat ik weer op een stoeltje. En toen zag ik mezelf daar weer zitten, 10 jaar geleden. Toen nog een tiener een beetje. En nu opeens met een kind, mijn gezin. Ik kreeg weer flashbacks naar vroeger. En toen dacht ik, hoe leuk, wat een toffe herinnering. Als ik dat dan samenvat, eigenlijk die herinnering van die eerste vakantie... als jong jochie, net verkering en nu met een gezin... Nog steeds op diezelfde klapstoel. Dus eigenlijk die magische vakantie in New York... zit allemaal in deze getatoeëerde klapstoel.
0: Vind ik wel mooi. Vind ik ook origineel. Want je had ook het vrijheidsbeeld kunnen kiezen als tatoeage.
1: Ja, kijk, ik ga geen vrijheidsbeeld doen.
0: Nee.
1: Of de One World Trade Center of zo. Ja, dat is een beetje gek.
0: Nee, dit is wel mooi. En dit is ook iets wat jij snapt. En jouw vriendin.
1: Ja, en nu de rest van Nederland ook. Dus prima. Maar ik vind het leuk. Dit is een klapstoel en niet meteen... Ja, er zit meer achter dan alleen een klapstoel.
0: Ja, dit zouden meer mensen denk ik wel hebben, toch? Met tatoeages. Dat je zo'n een voorwerp hebt waar je niet gelijk ziet wat de betekenis is.
1: Oh ja. Ja, ik kan vast niet de enige zijn. Ik ben wel. Nou, misschien moeten mensen wat opsturen. Een voorwerp die op hun arm getatoeëerd staat. Of waar dan ook op je lichaam. En dan moeten wij raden wat de betekenis erachter is.
0: Ja, dat is leuk. Dan gaan wij het raden.
1: Ja.
0: Kom maar door met foto's van je tattoos, jongens. Dus een voorwerp waarbij je niet gelijk precies het verhaal erachter weet. Ben benieuwd. Kom maar door. 3 Doors Down, eerst op Q Music. Dit is Kryptonite.

0: Zara Larsson en Midnight Sun op Q. Tom en Joe. Met de vrijdagavondshow. Joe die vertelde net dat hij een nieuwe tatoeage heeft, namelijk van een klapstoel.
1: Klopt. Klapstoel op mijn arm. En ja, een lang verhaal leidt uiteindelijk naar de herinnering dat ik in een park zat in New York City op zo'n klapstoeltje. Ja, dus eigenlijk herken je niet het verhaal achter mijn tattoo. En daarom waren we ook benieuwd, ja, naar tattoos die op jouw lichaam staan als je nu luistert. Tattoos van een afbeelding, van een plaatje. Ja, waar een herinnering bij zit, maar die niet in één keer duidelijk is. En jongens, die Q-app stroomt vol met inkt.
0: Joni, goedenavond.
2: Een hele goede avond.
0: Ik ga jouw tattoo omschrijven. Het begint met een rode 6, dan een zwarte 5, 4, 3, 2, dan de letter N in het groen en dan een 1. En dit staat van boven naar beneden en het lijkt een beetje op een code in Wie is de Mol. Zou zo'n hint kunnen zijn.
1: Ik kreeg er ook een James Bond gevoel bij van is dit misschien inderdaad voor je kluisje? Dat als je vergeet wat de code is, dat je dan weer binnenkomt.
0: Wij zouden raden wat het is. Joe, wat is jouw theorie over dit, over deze tattoo van Joni?
1: Ja, ik denk dan inderdaad een... misschien de code van het kluisje van de brugklas.
0: Ja, ik zat aan dezelfde hoek te denken.
1: Oh, grappig.
0: Ja, dus dat het dan een mooie tijd is geweest, je middelbare schooltijd. En dat dit een soort van... Maar het zal wel een makkelijke code zijn ook.
1: Ja, maar ja, wie weet. Ik bedoel, misschien mocht je hem zelf instellen. Wel lekker makkelijk.
0: Vertel, Joni, waarom deze tattoo?
2: Nou ja, ik ben motorrijder.
1: Oh! Ik snap hem meteen.
0: Ik snap er niks van. Ik ben geen motorrijder.
1: Ik wel. Ik heb ook een motorrijbeurs. Maar Joni, leg even uit waarom dat zo werkt.
2: Nou ja, als je op de motor rijdt en je gaat schakelen, dat doe je ten eerste al met je linkervoet. Dus die tatoeage die staat op mijn linkerkuit.
0: Oh.
2: Dus als ik heel dronken op mijn motor stap en ik weet het niet meer.
1: Leuk.
2: Nee, dat is het niet. Nee, dus dat ten eerste. Dus het zijn de schakels van de motor.
1: Ja.
2: En bij een motor, dat trap je naar beneden, zeg maar, met je voet voor je 1.
0: Ja.
2: Dan ga je naar boven, dan kom je langs je neutraal, ga je naar 2. En eigenlijk ga je alleen nog maar naar boven tot aan je 5 of aan je 6.
0: Oh.
2: Maar het staat ook voor, wat mijn betekenis is dat when life gets you down, remember it's just one down and the rest is up.
0: Mooi.
1: Dus eigenlijk een dubbele betekenis. En je bent een motorfanaat, je bent echt een motormuis. En, ja, en dus deze nog extra betekenis. Ik vind hem heel leuk, Joni.
2: Nou, dankjewel. Ik vind hem ook leuk.
0: Ja, hartstikke mooi. Gaan we door naar Wouter, want die heeft ook een bijzondere tattoo. Die heeft namelijk een hele grote tatoeage van een hectometerpaaltje. Wouter, goedenavond.
3: Hoi, goedenavond.
0: Mag ik allereerst even zeggen, dat hectometerpaaltje is hartstikke goed gelukt. Heel mooi gezet. Ja, dat klinkt misschien, want je denkt, ja, hoe mooi kan een hectometerpaaltje zijn?
1: Ja.
0: Ah, ik vind hem echt tof gezet, hoor.
3: Ja, zeker. Ja, nou, is goed gelukt.
1: Nou, Tom, dan gaan wij nu raden waar het voor staat. Je ziet een hectometerpaaltje. Wat is het eerste wat bij jou nu te binnen schiet als je dit ziet?
0: Ik denk dat Wouter een keer pech heeft gehad met de auto bij dit hectometerpaaltje.
1: Oh ja?
0: Toen kwam de ANWB om hem te helpen. En daar kwam zo'n knappe vrouw uit die auto lopen. Daar is hij nu mee samen. En dat is een prachtig gedenkplek geworden.
1: Oh, ik denk dat Wouter een keer op vakantie was met zijn vriendin. En toen zei ze, nee, je moet hier linksaf. Toen zei hij, nee, dat is niet goed. Nee, je moet hier wel linksaf. Nee, we moeten de N261 hebben. Bij 9.9, daar moeten we pas eraf. Nou, en dat was zo'n discussie geworden. Dat die discussie heeft hij getatoeëerd op zijn arm.
0: Ja, precies. Nou, Wouter, vertel.
3: Nou, afgelopen december is mijn vriendin bevallen op die plek op de snelweg.
0: Nee, joh! Nee! Ja.
1: Wat goed!
3: Achter in de ambulance en precies op plek 9.9.
1: Dus zo.
3: Vandaar dat ik het hectometerpaaltje heb getatoeëerd.
0: Zo, maar dat moeten
3: we... En als je heel goed kijkt, ja, het is een klein beetje vervaagd, zie je onder de 9.9 ook de naam van mijn zoontje staan.
0: Ah, oh, wat mooi! Wat goed bedacht!
1: Zie ik Sef?
3: Mijn zoontje heet Sef, met dubbel F.
1: Wat goed!
0: Hey, maar dat is allemaal goed gegaan zo langs de snelweg, want dat is natuurlijk ook spannend.
3: Ja. Ja, zeker. Het was heel spannend. Ik was er zelf ook niet bij. Ik reed er achteraan met de auto.
0: Ja.
3: Dus ik heb het allemaal niet meegemaakt verder. Maar het is gelukkig allemaal goed gegaan.
1: Nou, weer eens wat anders dan een badbevalling.
0: Ja,
3: ja, daarom. Zeker.
1: Zo de
0: ja, echt de meest originele tattoo van vanavond. En heel vet gezet. Dus Wouter, dankjewel.
3: Ja, zeker. Nou, dankjewel.
0: Hoi.
3: Hoi.
0: We hebben een nieuwe alarmschijf.
1: Oeh, leuk.
0: En die is van Teddy Swims. En dat is een heel mooi liedje.
4: De Q Music. Alarmschijf.
5: Teddy Swims. Break up in reverse.

0: nieuwste van Teddy Swims. Prachtig nieuw liedje, Break Up in Reverse, zo alarmschijf van deze week. Het is niet het enige mooie liedje wat is uitgekomen dit weekend.
1: Er zijn eigenlijk nog veel mooie releases uitgekomen.
0: Nou, bijvoorbeeld deze, ik weet niet of je hem al gehoord hebt.

0: de zomer in je bol. En Rolf Sanchez samen met ons, Tom en Joe.
1: Wat een hit.
0: Marchar.
1: Een gigantische hit.
0: Marchar. Zoek het op Spotify en stream het helemaal de moeder.
1: Ja, of wacht gewoon even en dan hoor je hem straks helemaal voorbij komen.
0: Dat sowieso, dat sowieso. En we hebben wat leuks.
1: We hebben heel veel leuks. We hebben dozen vol met leuks. Wat hebben we namelijk? Merchandise. Beter bekend als gewoon, wat hebben we? We hebben shirts, we hebben petten.
0: Ja, het zijn hele sexy tanktops.
1: Tanktops, ja, dat woord zocht ik. Ja. Ja, een shirt zonder mouwen.
0: Ja, nou, dat klinkt minder sexy. Een tanktop. En het leuke is, hij is oversized. Dus je niet gelijk schrikken, want dat dachten wij ook. Toen er tegen ons werd gezegd, we hebben merchandise. Het zijn tanktops. Toen hadden wij zoiets van, ja, dat ziet er natuurlijk niet uit. Twee van die bleke jongens met spaghetti armen in een tanktop.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ze zijn oversized, dus maakt eigenlijk niet uit hoe je figuur is. Hij staat altijd goed.
1: Ja, je kan als vrouw kun je zelfs nog een maatje groter doen. Dan wordt het een jurkje.
0: Ja, nee, precies. Ja. En die gaan we zo meteen weggeven.
1: Ja, maar dan moet je wel het voor doen.
0: Oké.
1: Okay. Nee, want niks voor niks hoor, jongens. We moeten even gas geven nou.
0: Ja, die track moet even gepromoot worden.
1: Ja, dus we willen van jou weten hoe je dat gaat doen. En als jij nou een goed plan hebt, nou, dan komt die hele merchandise doos jouw kant op.
0: Kom maar met die marketingplannen.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.

0: op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios,
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
6: e-boekhouden.nl.
7: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusti, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
12: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
13: Kippie.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap op.

0: van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Tom en Joe.
6: Ja, wat een kanonnen. Afrojack, Sia, David.

0: Joe's zomerhit.
1: Ja jongens, we zijn los. We zijn helemaal los. Afgelopen donderdagochtend hebben we hem gelanceerd bij Mattie en Marieke. Onze eigen zomerhit. Samen met Rolf Sanchez zijn we de weken mee bezig geweest. Hij heet Matjar. Wij vonden namelijk dat er iets te weinig Spaanse zomerhits zijn de laatste tijd. Dus zijn we de studio ingedoken. En daar is Matjar. Mocht je hem nog niet gehoord hebben, even een klein stukje.

0: wij zijn er ook soort van op te horen. Wel heel weggedraaid, hè?
1: Ja, wij zijn... we staan bijna uit.
0: Maar, achtergrondkoortje.
1: Ja, maar we zijn... we staan nog op 5%. Maar dat is prima. Dat is prima. Rolf is ook de betere zanger.
0: Nu waren de afgelopen dagen, als in gisteren, toen de track uitkwam, was een soort van achtbaan. Er is heel veel gebeurd. Wij hebben die song gereleased dan bij de ochtendshow. Toen was daar shownieuws met, die wilde een interview doen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Er waren camera's van het ANP, fotografen, die wilden met ons op de foto. Er waren heel veel reacties online, op Instagram, op TikTok, noem het allemaal maar op over die track. Dus dan vraag je toch een beetje af, en nu? Ja, wij weten niet zo heel veel, want de track staat online en staat op Spotify. Vanochtend werden we wakker met een berichtje van de platenmaatschappij. Vind ik altijd spannend.
1: Ja, ja, zitten nu in zo'n groepsapp.
0: Ja, maar ik denk altijd, bij een platenmaatschappij zie ik gewoon voor me zo'n man achter een bureau met een hele dikke sigaar, weet je wel, ook een iets te dik buikje met een pak aan. Die dan
1: zonnebril op.
0: Ja, die dan dit appte naar ons, heel nonchalant. We kregen dit appje. We hebben mooie support van het Spotify. De single is toegevoegd aan de New Music Friday playlist in Nederland op 3e positie. Schijnbaar is dat heel goed.
1: Dat is goed.
0: Maar ook de New Music Friday BE, België.
1: Hey, international. We go international.
0: We gaan nu al internationaal. Ook in de Summer 2026 playlist. Dat schijnt ook wel goed te zijn. En in de Je Moer Staal playlist. En daar staan we op nummer 1 al.
1: Die luister ik nooit, maar die staat nu bij mij op repeat. Ja, het is goed, want we hebben dus ook nog Rolf in het hele pand staan. Een kartonnen Rolf. Op ware grootte. Nou, die staat in elke gang van Q-Music. 28 keer gedrukt. Het is fantastisch. Ja, en nog belangrijker. We hebben merchandise hier liggen. Dit is leuk. De tanktop waar Rolf zijn gezicht prachtig op staat.
0: Ja.
1: Op de achterkant staat de songtekst van Marchar. Dus kan je hem helemaal meezingen.
0: Deze wil je hebben, hoor. En we zeiden al, hij is dus oversized. Dus iedereen past hem. Je hoeft niet bang te zijn. Nee. Het is een heerlijke tanktop. We hebben hem zelf al gedragen.
1: Ik draag hem nu op dit moment. En we willen hem aan je geven. Maar ja, daar staat dus wat tegenover. Je moet er wat voor doen. En wat jij moet doen nu is... Ja, gewoon reclame maken, want wij willen dat dit een gigantische hit wordt in Nederland. Laten we wel wezen, we schamen ons er niet voor. We hebben je nodig.
0: Peter Tom, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe ga jij Marchar promoten?
2: Ik zit zelf eraan te denken om gewoon tijdens mijn werk heb ik altijd Q-Music aanstaan via een JBL-speaker.
1: Ja.
2: En ik denk gewoon dat ik jullie track dan gewoon op repeat ga zetten en dan zo van orde naar orde gaan rijden.
0: Wat doe je voor werk dan?
2: Ik doe bezorgen.
0: Oh! Ja, dan kom je overal. Dan ben je eigenlijk als een soort ijskoolboer, maar dan een Marchar-boer eigenlijk.
2: Ja, het is altijd bezorging, dus ik ga geen reclame maken.
1: Dat is leuk, maar dat is hartstikke goed. De mensen die zitten dan lekker te eten, die denken, wat is die Peter lekker aan het neurien? En dan heb jij dat speakertje mee. Ik denk dat we jou die tanktop en die pet meegeven, dan denken mensen, wauw, wat een marketingteam.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja. Kijk, tenminste, als je hem wil, hè, je kan ook nog een gedragen versie van Joe krijgen.
1: Ja, wat wil je? Wil je de schone of een gedragen versie van mij?
2: Doe maar een schone.
0: Ja, dat snap ik. Dat is heel verstandig.
1: Je hoeft daar niet over te twijfelen, hoor.
0: Nee, maar
1: het is vrijdag, ik heb gedoucht.
0: en toch meur je op de een of andere manier. Dankjewel, Peter. Zit je nu te luisteren en wil je ook merchandise? Dat kan. Laat even weten in de Q-app hoe je deze track kan promoten. We zijn heel erg benieuwd. Dit is Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes.

0: Miles Smith en Now Horn, Drive Safe op Q-Music.
1: Tom en Joe's zomerhit.
0: Ja, gisteren gelanceerd. Matjar, onze zomerhit. Vooral Roel Sandjes de zomerhit. Wij zijn de aanstichter van de zomerhit.
2: Ja, het is een beetje ons kindje geworden. Wij zijn een beetje de papa en mama. En Rolf is het kindje wat eruit komen rollen met deze track. Dat is wel het gevoel.
0: Nu is onze vraag aan jou. Kan je ons helpen het te promoten? Want het gaat hartstikke goed. De reacties zijn goed. Op Spotify wordt hij lekker gepusht. Hij wordt lekker afgespeeld. Maar we moeten natuurlijk zoveel mogelijk reclame maken voor deze track. Dus hebben we je gevraagd. Ja, hoe kan jij ons helpen om de track te promoten? Dan kunnen wij jou merchandise geven.
2: En we hebben leuke merchandise. Hè? Tanktops, petten. Dus het komt jouw kant op als jij wat gaat doen. Shalina, goedenavond.
3: Goedenavond daar.
2: Shalina, vertel in het kort. Yes. Wat ga jij doen om onze track Marchar zo goed mogelijk te promoten?
3: Wij hebben een hotel in Amsterdam, midden in de stad.
2: Ja.
3: En we gaan elk uur, hoe vaak jullie ook willen, gaan wij draaien.
0: Nou, dat vind ik waanzinnig. En jullie hebben natuurlijk heel veel...
3: Wereldberoemd over de hele wereld.
0: Oh, jullie hebben gasten over de hele wereld natuurlijk.
3: Ja, van overal vandaan.
0: Waanzinnig. Er komt een merchandise pakket jouw kant op. Dan kan je, ik weet niet of je werkkleding hebt, maar dan kan je dat ook gewoon aan.
2: Ja, dat petje kan overal bij.
3: Ja, precies.
2: Heel goed. Thomas, goedenavond.
4: Hey, goedenavond.
2: Thomas, vertel, waar in het land ga jij het doen? Want we hebben de hoofdstad nu een beetje afgetikt. Waar zit jij?
4: Ja, ik zit in Nijmegen. Oh. En aankomende week is natuurlijk de Nijmeegse Vierdaagse.
2: Ja, ga je lopen?
4: Nee, dat niet. Maar wel feesten. En ik denk dat dat juist alleen maar meer promotie is als je door de stad heen loopt.
0: Thomas, die tanktop die gaat jou waanzinnig staan. Jij moet ze echt van je afslaan bij de Nijmeegse Vierdaagse. Het is ongelooflijk. Er komt een merchandise pakket jouw kant op.
4: Absoluut, perfect.
0: Jackie, goedenavond.
5: Hoi.
0: Hoe kan jij het promoten?
5: Nou, ik werk in de zorg met een kleine 5 jonge medewerkers.
0: Goed.
5: We hebben binnenkort een personeelsfeest. Dus ik ga hem zeker promoten voor jullie natuurlijk.
2: Heel goed. Veel aanvragen op het personeelsfeest. En draag hem ook gewoon tijdens je werk, hè? Kan gewoon over dat jasje heen.
5: Kan zeker.
2: Super. Jackie, komt je kant op.
5: Dank je.
0: Jip, goedenavond.
6: Yo, goedenavond.
0: Hoe ga jij Matjar promoten, de Spaanse zomerhit?
6: Nou, ik ben net begonnen met een Instagram-account van de kikker. Echt een enorme grote, dikke kikker. En ik heb nu niet veel volgers, maar ik pak per maand 40.000-50.000 internationale views. Dus ik denk, ik heb vanochtend een nummer gehoord. Ik gooi hem gewoon lekker op de achtergrond van een paar filmpjes.
0: Hey, 40.000 tot 50.000 views van je kikker. Is het, heb je een OnlyFans-kanaal? Is een kikker een soort van codewoord? Of waar gaat dit over?
6: Ja, het is gewoon een grote, dikke Pac-Man-volk, zeg maar.
0: Ja.
6: En ja, ik dacht van, die vind ik geweldig. Ik zet hem een paar keer online. En ik zie die account-views gewoon enorm hoog gaan. Allemaal internationaal. Ik dacht van, dat is wel leuk. Volgers krijg ik niet, maar ik heb superveel views.
2: Hey, hoe heet die kikker op Instagram? Ga ik even zoeken.
6: Hij heet Dwayne de Frog Johnson.
0: We gaan nu helemaal verkeerd om promoten, Joe. Wat zit je nou te
2: sorry.
0: Doen? Nee, het gaat helemaal niet om die kikker. Het gaat om die nummer. Godzalle. Zet hem lekker op de achtergrond van de...
6: Ik zet hem lekker op de achtergrond. Ga ik doen.
0: Nou, die mensen die houden van kikkers. We doen het heel goed in de kikkermarkt.

0: Rolf Sanchez, Tom en Joe, Matjar, de zomerhit van 2026. En weet je nou wat het leuke is? Dat weten heel weinig mensen.
1: Nou.
0: Maar de tweede keer dat je hem draait, wordt hij nog beter.
2: Is dat zo?

0: Martin Garrix, Dua Lipa, Q Music. Zometeen is het tijd voor het grote kofferspel, waar je kans maakt op geweldige prijzen. Het is een bijzondere editie.
1: Het is een culinair kofferspel.
0: Oeh, nou, ik ben benieuwd. Ook Armin van Buren, chef special, hoor je zo.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
11: Odido. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
12: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer. Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
13: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
14: K-Smit Tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar ksmit.nl.
15: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
16: Honda, the power of dreams.
17: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
18: Pap, die moeten we hebben!
17: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
19: onlineveilingmeester.nl. Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARA graag mee, zei ik tegen hem.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
22: Onlineveilingmeester.nl.
23: Als je Vodafone mobiel
24: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: besparen.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
9: iWish. 1 minuut over 8, het Q-Music nieuws krijg je van Alain Altena.
10: Goedenavond. Een vader en zoon moeten jarenlang de cel in voor een reeks gewelddadige diefstallen en bij hun laatste beroving. Bij het stadion van Roda JC in Kerkrade viel zelfs een dode. De twee mannen krijgen nu 19 en 20 jaar cel. De rechter noemt het heel belangrijk dat zij lang achter de tralies verdwijnen. Er rijden de rest van de avond geen bussen in Den Haag. Dat komt omdat vervoerder HTM bij een paar bussen een ernstig technisch probleem heeft gevonden. Ja, wat dat probleem precies is, is niet bekendgemaakt, maar het is zo erg dat uit voorzorg alle bussen nu gecontroleerd worden. Een grote bosbrand in het noordoosten van Spanje. Het vuur woedt in de regio Aragon. Een gebied van zo'n 17.000 voetbalvelden is verwoest. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Het is de grootste bosbrand tot nu toe dit jaar in Spanje. En voetbal. Ajax heeft een miljoenentransfer afgerond. De 23-jarige Braziliaan Marcos Leonardo is gekocht van Al Hilal uit Saoedi-Arabië. Bijna €20 miljoen is er betaald voor de spits. Volgens de technisch directeur van Ajax, Jordi Cruijff, is zijn taak duidelijk: zoveel mogelijk doelpunten maken. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog. Het koelt af naar 15 graden. Dit weekend vooral bewolkt met af en toe zon. Weer dan zo'n 22 graden.
11: Alain, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Probeer je naar Duitsland te gaan, dan heb je op 3 snelwegen richting de Oosterburen een korte vertraging. Op de A76, de A1 en de A12 heb je een vertraging bij de Duitse grens. Allemaal rond de 10 minuten. Ook nog 2 flitsers gemeld. Op de A10 bij 11.4 en op de A12 bij 83.2. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
9: Joe. Zometeen een nieuwe editie van het grote kofferspel met culinaire koffers vanavond.
12: Oeh,
9: dat belooft wat na Anne van Buren en Chef Special.

0: Stella Lefty, Boston op Q Music. Je luistert naar de vrijdagavondshow met Tom en Joe, waar het tijd is. Eigenlijk zoals altijd iets over 8 op de vrijdagavond voor het grote kofferspel. Er staan hier in de studio 4 prachtige koffers klaar met fantastische prijzen. En Joe, jij hebt ze daar staan al, hè?
1: Ik heb ze hier al staan en het is zo dat bij elke koffer krijg je een hint. Een hint van ja, wat er mogelijk in deze koffer zou kunnen zitten. Vervolgens krijg je 5 seconden bedenktijd of je deze koffer dan wil openmaken of niet. Zeg je nee, nee, ik kan hem niet openmaken. Of zeg je niets, ja, dan blijft hij dicht. Verval de prijs, gooien we die in een shredder, ben je klaar mee. Krijg je die nooit meer terug. Is het gewoon klaar.
0: Nee, Asta. Precies.
1: Zeg je ja, openen we de koffer, is de prijs voor jou. Maar dan mag je ook niet meer een andere koffer kiezen, hè? Dan is dit gewoon wat het is.
0: Elke week hangt er een ander thema aan vast. En vanavond heeft het thema alles te maken met eten.
1: Ja, kijk, ik weet niet of je het in het nieuws hebt gezien, maar het North Sea Jazz Festival was. En daar was onder andere John Legend.
0: Oh ja, ja, tuurlijk. Prachtig, prachtige muziek.
1: Dat is schitterend, dat is schitterend. Zijn vrouw, dat is Chrissy Teigen. Dat is een topmodel. Die heeft 40 miljoen volgers op Instagram.
0: Ja.
1: En zij dacht, weet je wat? John die gaat optreden in Nederland. Ik kom lekker mee. En dan ga ik lekker met de kinderen op stap terwijl hij aan het zingen is. Dus wat heeft zij gedaan? Zij is gewoon met de kinderen Rotterdam ingetrokken. Zij is op de pannenkoekenboot gaan eten.
0: Ja, de world famous pannenkoekenboot.
1: Een Hollywoodster, 40 miljoen volgers, zit gewoon lekker een pannenkoek met stroop te eten. Ja, ik vind het fantastisch. Dat is natuurlijk een hartstikke leuk idee.
0: Heel leuk.
1: Dus wat doen we? Het kofferspel. Dat zijn allemaal bijzondere eetgelegenheden die hierin zitten. Zoals de pannenkoekenboot, maar dan anders.
0: Oké. Okay. Wil je meespelen? Stuur dan nu het woordje koffer in de Q-app deze kant op. En als we je terugbellen, heb je dus sowieso prijs.

0: Alex Warren en Fever Dream op Q-Music. Nou, wat ook een Fever Dream is, wat wij hier in de studio hebben staan. Voor het grote kofferspel staan 4 grote rode koffers. En daar zitten fantastische prijzen in. Je krijgt een hint over wat er in de koffer zit. Dan krijg je 5 seconden bedenktijd of je het wil hebben. Zeg je nou nee of zeg je helemaal niks in die 5 seconden... dan vervalt de prijs voor altijd en gaan we gelijk door naar de volgende koffer.
1: Ja, en zoals elke week hangt er weer een thema aan de prijzen in de koffers. En het thema is deze week een culinair kofferspel. Een beetje geïnspireerd door John Legend. Die stond op, wat was ook weer, North Sea Jazz Festival. Ja. Was hij lekker aan het zingen. Hij had zijn vrouw mee, die dacht, weet je wat, dat zingen dat ken ik wel van jou. Ik ga even lekker Rotterdam in. En die is toen met de kids op de pannenkoekenboot gegaan. Nou, dat is natuurlijk hartstikke culinair.
0: Mooi hoor, filmpje gemaakt hoe ze zo'n pannenkoek met stroop weg zitten kanen voor 40 miljoen volgers.
1: Ja, hij is natuurlijk wereldberoemd. Dus die pannenkoekenboot is natuurlijk voor tot 2028 volgeboekt.
0: De pancakeboot.
1: De pancakeboot in Rotterdam, you have to be there. Dus vandaar een hele culinair kofferspel. Gaan we spelen met Marloes, goedenavond.
2: Hoi.
0: Wat is jouw favoriete gerecht?
2: Oh jeetje, ik hou heel erg van vlees. Alles met heel veel vlees.
0: Ben je dan zo'n biefstuk eter?
2: Ja, ook lekker. Ja, ik ben 10 jaar vegetariër geweest, maar doe met nou toch maar een stuk vlees.
0: Met goed dat inhalen.
1: Zo.
2: Ja,
1: dan weet je wat je mist, hè. Ja, inderdaad. Nou, Marloes, dan is dit helemaal jouw pakkie. Oh, want misschien kom je helemaal aan je trek in dit kofferspel. Ben jij klaar voor koffer 1, voor de hint voor koffer 1?
2: Nou, kom maar door.
1: Oké, de hint voor koffer 1 van het culinaire kofferspel is... een lans breken.
0: Oh, de tijd zit er al op. Dus het vervalt toch al.
2: Nee.
1: Ik maak hem open en wat was het? Oh, dit is leuk. Dit was een diner geweest, helemaal in middeleeuws thema. We hadden zo'n restaurant gevonden.
2: Thema.
1: Ja, en dan kreeg je uit een houten bord met een houten lepel een bord met prut.
0: Pap en zo. Nou, ik weet niet of je hierbij had willen zijn, Marloes. Ik denk dat het goed is dat je niks gezegd hebt.
1: Maar allemaal mensen verkleed ook. Dat was hartstikke leuk.
0: Ja, je moet ervan houden.
1: Ik pak koffer 2, koffer 2.
2: Oh. Komt-ie.
1: De hint voor koffer 2 is, let op. Do, re, mi, fa, la, fol.
2: Nee.
0: Oh, dat is heel duidelijk. Dat is heel duidelijk.
2: Falafel, ja, dat als vegetariër prima, maar ik ga dan toch iets voor vleesig, hè. Dan gaat het ook geen falafel worden.
1: Ja, maar jij weet helemaal niet, dat was een hint. Dus dat is natuurlijk niet precies wat erin zit. Ik doe hem even open, hè, Marloes, let even op. Koffer 2 gaat open. En wat zit erin? Ja, het was dineren met zingende bediening. Dus niet per se dat je falafel krijgt, maar er is zo'n restaurant. Dan gaan ze zo zingend langs met je bord spaghetti, weet ik veel. Ja,
0: het was ook een weergeloze hint, Joe. Doremi falafel. Nou, ik ben benieuwd.
1: Dus koffer 2, die was toch al open. Koffer 2, komt die?
0: Nee, koffer 3.
1: Koffer 3, excuus.
2: Koffer 3 al, ja.
1: Niet voor koffiedrinkers.
2: Niet voor koffiedrinkers.
0: Nou, tijd is weer om.
1: Ja, je wacht al lang.
0: Je wacht al lang. Maar maakt niet uit.
2: Ja, ik ben juist wel een koffiedrinker. Maar dat kan natuurlijk weer heel erg... Iets anders zijn wat misschien dan wel wat zo is.
1: Marloes, ik maak koffer 3 open en hoor je wat het is. Ja. Wat was het namelijk? Een high tea op de Euromast.
2: Oh, een high tea op de Euromast.
1: Ja, high tea. Ja. Niet voor koffiedrinkers. Ik denk lekker
0: Dat was leuk geweest, hè?
2: Ja. Dat was op zich wel heel erg leuk geweest. Maar is het niet... het gewoon heel spannend tot het eind.
0: Ja, maar dit wordt dan wel de prijs, want meer koffers zijn er niet.
1: Ik pak koffer 4.
0: Ja.
1: Doen we nog de hint dan voor de sier?
0: Ja, hoor.
2: Ja, wel voor de sier, want dan kan ik alvast een beetje nadenken wat het zou kunnen zijn.
1: De hint is... geen OV-chipkaart, maar een menukaart.
0: Oh. Oké, dan gaan we de koffer toch maar eens even openmaken.
1: Ik schraap weer het keeltje.
2: Zo'n geraffel.
1: Dit is...
0: Een bord falafel.
1: Een kropsla. Een diner in een Haagse tram.
0: Oh.
2: In een Haagse tram, dat vind ik wel echt vet hoor.
1: Nee, dat is hartstikke vet.
0: Ja.
1: Dit is dus een trammetje, die gaat dan in de avond... ik weet de data niet precies, maar die gaat in de avond door het centrum van Den Haag. En in plaats van bankjes en stopknopjes zitten er gewoon tafeltjes met echt eten.
2: Wat cool. Nee, dat vind ik echt super tof.
0: Ah, wat goed. Dit is wel een echt ding, hè, Joe. We zetten er niet gewoon op lijn 5 met een picknickmand.
1: Nee. Dus niet gaan langs de A to go, pak een broodje carpaccio en een fijne reis. Dat is het niet. Nee, het wordt echt gedineerd met een ober en een kok en een hele Santa Cruz. Het is wel fantastisch.
0: Een soort restaurantrem.
2: Ik vind het echt super gaaf.
0: Ja, dit is wel een unieke ervaring.
1: Koffer 4. Yo, ik ben helemaal blij, Marloes. Laat even weten hoe het was.
0: Ja.
2: Ga ik zeker doen.
0: Ik ga je voor je checken of ze vlees voor je hebben. Dat zou ook wel lekker.
2: Lekker. Dankjewel.

0: op Kim Music en Bright Eyes. Vrijdagavond show met Tom en Joe.
1: Boom.
0: Knal.
1: En? Ja, dan ben je er.
0: Ja.
1: Hey, dat gaat straks gebeuren. We willen natuurlijk even het weekend goed aftrappen. En dat doen we altijd met een boom en een knal. Dan denk je, boom en een knal. Ik hoor het voor het eerst. Wat gaat er dan gebeuren? Dat is eigenlijk een track die helemaal lekker... Ja, boom, knal erin beukt.
0: Ja, zeker. Ik zal alvast even een voorzetje doen. Ook een bom en een knal. Hoor je zo meteen.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen... Kampioenen! En verzekerd zijn.
0: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Ja? Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Op

0: last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
3: Mooi van Ethos.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Hey, dat is Tom die net parkeert.
11: Hey, oh, sorry.
10: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
12: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders schrijf je mis.
15: Goedenavond, Q-Music verkeer. Opmerkelijke vertraging op deze vrijdagavond. Op de A16 in beide richtingen bij de Van Brienenoordbrug. Ja, in beide richtingen 20 minuten vertraging. Succes daar.
16: Tom en Joe.
17: Even beuken op de vrijdagavond met Just Stay en Jack Style.

0: Jesse J en B.O.B. Price Tag op Q Music. Vrijdagavondshow met Tom en Joe. Zometeen nog the one and only Stefan Bouwman hier na 9.
1: Hey, leuk.
0: Ook echt genieten. Maar eerst moeten we natuurlijk de boom en de knal doen. En de boom en de knal is altijd een energieke plaat om lekker het weekend mee in te gaan.
2: Ja, dat doen we elke week. Aan de hand ook van een thema. En deze vrijdag zijn we op zoek naar het thema. Ja, een beetje lanceren, stunten, vliegen. Hoog in de lucht, wat was nou het nieuws? Wat ging nou helemaal viral? Op de Zwarte Cross was er gisteren een stuntman gelanceerd met een katapult.
0: Dat was niet normaal, dat filmpje. Ik dacht dat het AI was.
2: Nee, dat was dus hartstikke echt. Die werd met een soort, met een katapult. Met een snelheid van 185 km per uur. Ja, vloog hij over een grote circus tent heen. Belandde 75 meter verderop in een soort opblaaskussen. Nou, dat ging eigenlijk allemaal hartstikke goed. Tot aan de landing. Vanochtend spraken Mattie en Bram, dus stuntman Jimbo in de ochtendshow.
3: Ja, maar heb je een hersenschudding of ben je op je hoofd terechtgekomen?
4: Ja, ik heb een hersenschudding inderdaad. Ik was bij de landing was ik net iets te ver overgeroteerd. En mijn knie is toen tegen mijn hoofd geland met de volle impact. Dus een wazige landing.
2: Kan jij met je knie bij je hoofd? Ik red dat helemaal niet, dan doet het hartstikke pijn.
0: Nee, maar als jij met 185 km uur door de lucht vliegt, dan verander je in een soort,
2: elastieke Harry.
0: Ja, voel je zo'n dummy ben je dan, weet je wel. Zo'n crash test dummy. Dan vliegen al die ledematen vliegen alle kanten op.
2: Dat klopt, ja. Hey, waar zit je aan te denken? We geven ze een goede input als we moeten denken aan een boom en een knal in het thema van lanceren, vliegen, stunten en pijnlijk neerkomen. Oh, leuk.
0: Ah, release me. En jij?
2: Up and down, Banger Boys.
0: Oh ja, de Banger Boys.
2: Ja, hij ging even up. Daarna ging hij heel hard down.

0: Lady Gaga. Abracadabra op Q Music's vrijdagavondshow met Tom en Joe. Waar we op zoek zijn naar een hele fijne boem en een knal om het weekend even goed mee af te trappen natuurlijk.
1: Het thema is lanceren, is vliegen, is crashen, is stunten. Vanwege het nieuwtje op de Zwarte Cross dat daar een stuntman was. Die was gelanceerd met een katapult over een tent heen. En ja, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Maar bij de landing klapte hij met zijn knie op zijn... met zijn hoofd op zijn knie of andersom.
0: Ja, denk met zijn knie op zijn hoofd inderdaad. En een hersenschudding heeft hij eraan overgehouden. Maar dat is ook niet gek, want hij vloog 185 kilometer per uur.
1: Dat is snel. Ja. Dat is hartstikke snel. Dus wat is dan een goede boom en knal daarbij? Wat is dan helemaal een goede track helemaal in thema daarvan? Nou, Derja kwam al snel met Flying High. En die vind ik erg leuk. Sanne zei Wrecking Ball. Even kijken hoor. Jalissa die zegt Rainbow in the Sky.
0: Ja, mooi.
1: Ja, dat klopt wel. Remco vind ik heel grappig. I believe I can fly.
0: Ja, maar mist wel een beetje tempo. Je wil ook even gas geven met de boom en de knal.
1: Klopt, dat klopt. En toen kwamen we uit bij Jolien. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Hi.
2: Hallo.
0: Hallo,
1: wat
0: hallo,
1: ben je aan het doen?
2: Hallo, wat zeg jij?
1: Wat ben je aan het doen?
2: Ik rijd samen met onze dochter en mijn partner rijden we vanuit Duitsland net naar huis toe.
1: Oh, heb je lekker vakantie gehad?
2: Nee, wij hebben net een caravan aangekocht in Duitsland die wij gaan importeren hier in Nederland.
0: Zijn die caravans nu ook al goedkoper in Duitsland?
2: Zeker, dat scheelt heel veel.
1: Oh, fashion. Aber waarom? Is het dan scheelt het echt de helft? Of,
2: Nee, maar niet de helft. Maar ik denk dat het zo, 20%? Zeker.
0: Nee joh. Jeetje, dat is de moeite. Dat is de moeite. En als je hem dan nog even vol laat met cola, dan is het helemaal de moeite.
1: Oh, dat is...
2: Zeker. En een lekker schnitzeltje eten op de terugweg.
1: Kijk. We haken wel af, jongens. We zijn opeens over Duitse caravans aan het praten, terwijl we bellen voor de boem en een knal. Jolien, even ter zake. Je hoorde dit bericht van die stuntman, die vloog over die tenten, een hersenschudding. Welke track dacht jij meteen, dit is de perfecte track voor de boem en een knal?
2: Get ready for the launch.
0: DJ Jean.
1: Nou, dat is schitterend.
0: Ja, dat is echt, ik vind dat de beste suggestie van de avond.
1: Ja, Jolien, hartelijk bedankt. Veel veilige kilometers met je caravan. Laat even weten als je veilig thuis bent.
2: Komt helemaal goed. Dankjewel. Succes met de uitzending.
0: Yo, we gaan hem draaien. Q Music.
3: Oké, komt-ie. Get ready for the

0: Van Halen en 20 Seconds op Q Music.
1: Het is mijn weekend, 20 Seconds.
0: Zo, het is weer een niveautje. Het is maar goed dat we de paling in gaan pakken, Joe. Jeetje. Zelfs Stefan denkt ik aan mijn mond.
2: Ja, dat is maar geen goede grap, sorry. Ja, ik wil altijd lachen als het leuk is.
1: En dat was het niet. Ik heb een blikje pils op. Mijn lat is gewoon heel erg laag.
2: Gelijk is die helemaal weg, hè?
0: Ja, dat is ook. Gelukkig neem jij het over, Stefan. Ja. Wat gaat er allemaal gebeuren?
2: Sowieso Rolf Sanchez draaien.
0: Hey! Love it!
1: Was.
2: Ja. Dat was zo'n goed liedje toen. Ja. Eigenlijk alles van hem behalve. Nee. Nou. En we hebben Nothing But Thieves en Stefan's Piano Bar. Dus dat is ook wel heel leuk.
0: Nee, joh. Zo.
2: Ja, joh.
0: Hey, dat is rammen, toch?
2: Normaal, ja. Alleen is het nu alleen met akoestische gitaar en piano.
0: Dus dat moet heel anders zijn dan eigenlijk, hè?
2: It's nothing like Nothing But Thieves. Maar het wordt wel leuk.
1: Mooi, poëtisch.
0: Mooi. Ben je toch mooi?
2: Wat ben ik toch mooi. Nou, dankjewel Tom. Jij mag er ook wezen.
1: Nou, dit is ook in 20 seconds voorbij.
0: ik ga echt afsluiten.
3: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed. Thanks, Bo.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant.
4: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis. Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben!
11: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
13: onlineveilingmeester.nl. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Onlineveilingmeester.nl. Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
21: K-Smit Tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar ksmit.nl.
22: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
23: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
22: Kom maar verder.
23: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
22: Hij is weer klaar.
23: QuickFit en weer verder.
0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.

0: meest goede avond. Key Music Nieuws van nu.nl. Alain Altena.
1: Goedenavond. In Den Haag zijn tientallen huizen ontruimd nadat er een drugslab werd gevonden in een woonwijk. Dat lab werd ontdekt nadat buurtbewoners klaagden over stank. Er moeten liters chemicaliën worden afgevoerd en dat kan nog wel de hele avond duren. Bij het drugslab vond de politie ook een man die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Een vader en zoon moeten jarenlang de cel in voor een reeks gewelddadige diefstallen. Bij hun laatste beroving, bij het stadion van Rode JC in Kerkrade, viel zelfs een dode. De twee mannen krijgen nu 19 en 20 jaar cel. De rechter noemt het heel belangrijk dat zij lang achter de tralies verdwijnen. Door een grote brand zijn in Noorwegen tientallen huizen verwoest. Het vuur woedt in een stad vlakbij Oslo. De brandweer krijgt het moeilijk onder controle door de harde wind. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of vermisten. En in Amerika vind je voorlopig geen sla meer op de taco's van Taco Bell. Die sla zou namelijk te maken hebben met een uitbraak van explosieve diarree. Het virus wat dit veroorzaakt gaat al lange tijd rond in de VS. Duizenden mensen zijn al ziek geworden. Volgens Amerikaanse media hadden veel patiënten ijsbergsla gegeten bij Taco Bell.
2: Ja, maar nu durft dus ook niemand in Amerika meer sla ook uit de supermarkt. Ja, ik heb die bacterie ook iets met een C, ik weet niet meer.
1: Ja, dat is een hele moeilijke naam.
2: Cacio Pepe, weet ik veel. Maar dat is, ja, dus mensen worden helemaal gek daar. Niemand in Amerika durft meer sla te eten.
1: In ieder geval stront aan de knikker. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog. Het koelt af naar 15 graden. En dit weekend vooral bewolkt met af en toe zon. Maar dan zo'n 22 graden. En
2: laten we wel wezen, zo ziet Taco Bell ervoor dat het naar binnen gaat ook al uit. Alain, dankjewel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langste vertraging, 58, Eindhoven-Tilburg. Tussen Best en Oorschot, daar is de oprit afgesloten. Naar verwachting duurt dat tot 11 uur vanavond. 2 kilometer, 10 minuten vertraging. Controles, A6 naar Lelystad, 69,1. A10 naar de Zeeburgtunnel, hectometerpaal 11,4. En de A28 naar Amersfoort bij 59,4.

0: is het maar net. Albert, goedenavond.
1: Hi, goedenavond Stefan.
0: Hoe is het leven dan?
1: Ja, altijd goed, nou, dat weet je.
0: Dat is
1: onkruid,
0: mooi.
1: Onkruid vergaat niet.
0: Kunnen we elkaar handjes schudden?
1: Ja, daarom.
0: Dat is kind in een vat pokon gevallen en sindsdien zijn, is er niet meer tegels op de wieden.
1: Nee, dat inderdaad.
0: En wat ga je allemaal doen dit weekend, Albert?
1: Nou, morgen krijg ik even lekker visite van mijn moeder. Die komt even een dagje langs. En dan gaan we even naar een braderie toe. En verder gaan we zien wat, wat het weekend gaat brengen.
0: Leuk. En ben jij altijd een vreedzak op een braderie? Of gewoon kijk je alleen maar lekker een beetje rond?
1: Nou ja, het is dat mijn vrouwtje graag heen wil. En ja, dan moet je als man zijn, dan moet je mee, hè.
0: Wat ouderwets, Albert. Dat is echt heel ouderwets.
1: Ja, erg,
0: ze mogen gewoon tegenwoordig zelf op pad, hè. Het is allemaal, sinds de emancipatie is dat geen probleem meer. En dat is volgens mij al 1600 jaar geleden.
1: Ja, oké. Vooruit.
0: Nee, Albert, ik wens je heel veel plezier. Alleen maar gezellig om dat met z'n allen te doen.
1: Absoluut.
0: En wat was volgens jou het thema?
1: Ja, natuurlijk de zomer.
0: Natuurlijk, dat is helemaal goed. Dat betekent dat je van mij het Q-Music prijspakket krijgt.
1: Helemaal geweldig.
0: Ging er helemaal van stotten, hoorde je dat?
1: Ja, ik hoorde het inderdaad.
0: Nou, heel veel plezier morgen.
1: Dus komt helemaal goed. En jij nog een fijne uitzending.
0: Thanks, man. Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.

gewoon altijd goed. Nothing But Thieves, live op Q Music in Stefans Pianobar. Evolution. En je hoort de piano al. Strakjes een liedje, alleen piano en de stem van Connor wordt te gek.

0: zo grappig. Als de muziek hier draait, dan zie je in de studio in ieder geval de videoclip meelopen. Ook op Kijk Live. En dan zie je bij dat liedje net echt David Guetta. Nou, guppie. 16.000 jaar geleden. Echt zo'n jonge kop. Zometeen op Q. There's a party downtown. Shaboozy en a bar song.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schouderkarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja,
8: dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Youfone.

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Daar heb je Huub. Van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
10: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99.

0: Hier zijn ze weer helemaal mee aan het experimenteren, One Republic. Die zitten in de studio nu al hun liedjes die ze de laatste tijd hebben gemaakt, ook zo met cello, met die strijkers op het eind en piano te doen. Nou, ik ben benieuwd of ze daar nog iets van uit gaan brengen de komende tijd.
1: Hey Stefan, hey. Goedenavond. Hoe is het ermee?
0: Prima meid.
1: Ah, met ons gaat het wel goed. Nou, ik ben blij dat het morgen wat minder warm wordt.
0: Ja, lekker hè. Beetje bewolkt, af en toe zon en 22 graden dit weekend. Ik teken ervan.

0: Holy Water. Het is bijna 10 uur, dus ik kijk straks alleen weer aan. Maar ik heb even een tussentijdse vraag. Alain,
1: ja?
0: Heeft jouw auto een naam?
1: Nou, ik heb geen auto.
0: Super. Ik kom straks verder terug op dit verhaal. Dat slaat het nu een beetje dood. Heb je wel nieuws?
1: Ja, dat heb ik wel.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja, in Arnhem draait het de komende dagen om een bijzonder Europees kampioenschap. Het heeft te maken met een kubus.
0: Oh. Allemaal kleurtjes?
1: Dat zou kunnen.
0: Ook Shanna Spyro, Material Love, hoor je zo.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder, Simpel.
6: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
11: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
11: ANWB en gaan.
7: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
2: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Bijna 10 uur, goedenavond, Q-Music nieuws van nu.nl. Alain Altena.
8: Goedenavond. In Den Haag proberen de hulpdiensten een drugslab stil te leggen. Dat lab werd vanmiddag ontdekt in een woonwijk. Buurtbewoners klaagden over stank, waarna er zeer grote hoeveelheden chemicaliën werden gevonden. Volgens Omroep West zijn 150 mensen geëvacueerd. 1 verdachte is opgepakt. Een grote brand in Amsterdam. Het vuur ontstond in een container en is daarna overgeslagen naar een loods op een sportpark. Volgens AT5 was er voor de brand een explosie. In Frankrijk moet een 15-jarige jongen 18 jaar de cel in. Die straf krijgt hij voor het doodsteken van een onderwijsassistente op zijn school. Dat gebeurde vorig jaar tijdens een tassencontrole. Die controle was bedoeld om het meenemen van steek- en vuurwapens naar middelbare scholen te voorkomen. De 15-jarige jongen krijgt zo'n hoge straf omdat hij geen spijt heeft van zijn daad. En in Arnhem draait het de komende dagen helemaal om het Europees kampioenschap Rubik's Cube. 4 dagen lang zijn 1200 mensen in de weer met die gekleurde puzzelkubus. Allemaal om die zo snel mogelijk op te lossen. En dus draait alles om concentratie, zegt de organisatie bij Omroep Gelderland.
9: Het gaat eigenlijk echt om tiendes van secondes. Misschien soms nog wel nog nauwer. Dus je wil echt opperste concentratie wanneer je bezig bent. En als je natuurlijk afgeleid wordt, dan verlies je gelijk heel veel tijd.
8: En ook deze jongen gaat proberen zo'n kubus op te lossen.
10: Ik doe straks als eerste aan 3x3 met 1 hand mee.
11: Wat is daar moeilijk aan?
10: Nou ja, het is gewoon een normale kubus. Maar ja, daar heb je nu maar 1 hand over. Dus dan moet je een beetje anders draaien. Sommige mensen zijn er heel goed in. Ik niet per se, maar ik vind het wel leuk.
8: Ja, meedoen is belangrijk. Dan winnen, zullen we maar zeggen. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog, het koelt af naar 15 graden. Dit weekend vooral bewolkt, met af en toe zon, wordt dan zo'n 22 graden.
12: Heerlijk, nou, en ik moet eerlijk zeggen, zelfs met 2 handen, 2 voeten en 16 hulpmiddelen.
8: Dit lukt mij echt nooit.
12: Nee, ik heb nog nooit in mijn leven een Rubik's Cube echt opgelost.
8: Ik ook niet.
12: Moet ik erbij zeggen, zonder vals spelen. Want...
8: Oh, jij haalde die stickertjes gewoon
12: ja,
8: ervan af, hè?
12: Zeker heb ik dat vroeger wel eens gedaan. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langs de vertraging op de A58 Eindhoven Tilburg. Tussen Best en de brug over het Wilhelmina-kanaal. 3 kilometer, 10 minuten vertraging. Naar verwachting is de weg over een uurtje daar weer vrij. Controles, A6 naar Lelystad, 69,1. A7 naar Run, 168,1. A10 naar de Zeeburgertunnel, 11,4. En de A28 naar Amersfoort, bij 59,4.
13: Q-Music. Stefan Bouwman.
12: Vals spelen mag. Als je alleen maar tegen jezelf speelt, maak het toch niet uit. Zometeen Sienna Spyro, Material Lover. En heeft jouw auto een naam? Yeah.

Christiana Spyro en Material Lover op Q-Music. Lekker man. Ja, als je een auto hebt met een naam, stuur dan vooral even alleen de naam in de Q-app en nog niet welk type auto. Ik ben benieuwd of ik straks, als ik jou spreek, of ik de naam van je auto kan raden. Ik kom er namelijk achter dat dit heel normaal is, dat heel veel mensen dit doen, dat mensen hun auto een naam geven. Ik ben er ook een beetje mee opgegroeid. Mijn eerste autootje was een Suzuki'tje. Ja, gewoon een heel goedkoop ding. Maar het eerste liedje wat op de radio kwam, toen ik die auto net had, was Mimi. Weet je, Mimi, Mimi, Mimi, Mimi. Heb ik die nog ergens? Nee, heb ik even snel niet dingetje van. Maar goed, dat liedje in ieder geval. Dus ze heette Mimi. En de volgende was een Renault Twingo. Die heette Bobo. Ik weet eigenlijk niet waarom. En mijn vader heeft dan bijvoorbeeld een Mercedes. En die heeft een naam. Eigenlijk mag hij die naam niet hebben. Want het kenteken is PFJ. Dus hij heeft dan de naam Pufje. Maar dat vindt hij stiekem een lullige naam voor de auto. En hij is bang dat de auto zich dan een beetje gekleineerd voelt als hij erachter komt dat hij Pufje heet. Dus je mag in het bijzijn van Pufje, Pufje niet Pufje noemen. En dan heet hij de Mercedes. Dus is Pufje, roepnaam, de Mercedes. En ze hebben allemaal wel een beetje van dat soort rare dingen. Nou, inmiddels heb ik een Toyota Yaris aftrapding. Ruim 3 ton op de teller. Die heet Jaatje. Verwarrende is, mijn vriendin heeft een nieuwe Toyota Yaris, die heet ook Jaatje. Dus we hebben jouw jaartje, mijn jaartje, oude jaartje, nieuwe jaartje, knappe jaartje, bejaarde jaartje. Nou, het gaat eigenlijk gewoon heel ver. Dus ik ben ontzettend benieuwd. Nou, jaartje is natuurlijk makkelijk raden. Maar als jouw auto een naam heeft, laat het weten in de Q-app. Misschien bel ik je zo. Kijken of ik aan de hand van een gesprekje met je kan gokken wat voor een auto je hebt.

0: Lavi, baby.
1: Chris Cross, Amsterdam. Samen met al mijn vrienden, My Oh My, Oki Music. Evelien, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Hoeveel procent batterij heb je nu nog?
2: 3.
1: Oh, okay. Shit. Oké, we gaan het kort houden, ja.
2: Ja, maar ik heb ook een stickertje in mijn telefoon, dus dan moet hij het blijven doen.
1: Oh, spannend. Heel spannend. Oh, als je wegvalt, weet ik waar het aan ligt. Dus niet omdat je een hekel aan hebt, maar omdat de accu er gewoon mee stopt.
2: Ja, precies.
1: Ik had het over auto's met namen. We zijn erachter gekomen dat de normaalste zaak is van de wereld. Heel veel mensen in de Key Music app die allemaal al een naam voor hun auto hebben. En jij bent eigenlijk de enige die nog geen naam voor de auto heeft.
2: Oh, echt?
1: Ja.
2: Oh, oké. Okay. Ja, ik heb hem wel net bedacht eigenlijk naar jouw verhaal.
1: Aan de hand
2: dus,
1: van?
2: Vanaf vandaag heeft hij een naam.
1: En hoe ben je erop gekomen net?
2: Ja, jij vertelde over de auto van je vader. Die heette Pufje.
1: Ja.
2: Dat komt door de 3 letters die in het kenteken zitten.
1: PFG, ja.
2: Ik heb GBJ.
1: Ja.
2: Dus nou had ik Gabbertje bedacht.
1: Nou, wat een leuke naam. Gabbertje. Ontzettend leuke naam. Oké, okay, dus eigenlijk in dit geval is de naam puur aan de hand van het kenteken.
2: Ja.
1: Welke kleur heeft hij?
2: Grijs.
1: Grijs. Is het een Seat Ibiza?
2: Nee.
1: Ah, jammer. Ja, ik ga gewoon proberen te gokken wat voor auto het is. Het is natuurlijk onmogelijk om te ontlenen aan de hand van de naam.
2: Ja. Maar het is ook wel echt een hele fijne auto. Dus het is ook wel ons Gabbertje, zeg maar.
1: Jouw Gabbertje. Nou, bij deze door dik en dun. Ik vind het een hele leuke naam. En ik ben blij dat hij nu ook gewoon echt een naam heeft. En iets meer als mens door het leven kan in plaats van een auto.
2: Nou, leuk.
1: Doei, Evelien.
2: Ja. Doei.
1: Jeffrey.
2: Fijne uitzending.
1: Dankjewel. Goedenavond, Jeffrey.
3: Goedenavond.
1: Hallo. Vertel, hallo. Welke naam heeft jouw auto?
3: Ik heb zelf eigenlijk geen naam voor mijn auto, maar mijn vriendin wel.
1: Oh, jij zelf nog niet? Oké, en je vriendin?
3: Betty.
1: Betty, ook een leuke naam. En wat voor kleur heeft Betty?
3: Roze.
1: Roze, oké. En is Betty vernoemd naar het kenteken of is het gewoon echt de persoonlijkheid van de auto?
3: Ja, dus ze heeft echt een persoonlijkheid van de auto gemaakt, zeg maar.
1: Dan denk ik dat het zo'n, hoe heet zo'n ding, zo'n Cicento is.
3: Nee. Het is wel een beetje dat formaatje.
1: Oh, wat voor autootje is het?
3: Een Daihatsu.
1: Een Daihatsu, natuurlijk. Ja, oh, leuk. Oh, die zijn in roze ook best wel schattig, die kleintjes.
3: Ja, die zijn ook leuk. Zeker.
1: Ja, zeker. Ja. Hé, maar jouw auto moet nu ook een naam. Je kan niet achterblijven.
3: Ja, dan moet ik hem maar Bassie noemen.
1: Want?
3: Van Bassie en Adriaan, van die koplampen.
1: Oh, wat goed. Met van die wimpers op kan plakken.
3: Ja, nou, dat laat ik zitten. Maar.
1: Ja, precies. Ja. Oh, lachen, man. Nou, groetjes aan Bassie en Betty.
3: Ja.
1: Hoi, hoi.
3: Ik
1: krijg ook berichten van Jur. Die zegt, mijn auto heet Schilfertje, want de lak die bladdert er vanaf. Ach, je moet wel een beetje voor je autootje zorgen, hè. Stefanie, goedenavond.
4: Ja. Goedenavond.
1: Bij jou zijn er 2 auto's, begreep ik?
4: Ja, wij hebben een witte auto, en dat is Skippy. En we hebben een zwarte auto, en dat is Herbert.
1: Herbert en Skippy, wat grappig. Is dat niet van een film of zo?
4: Nou, we hebben niet van een film afgehaald eigenlijk, nee.
1: Oh, gewoon een willekeurige naam die gezellig klonk gekozen.
4: Vonden we bij passen.
1: Ja, nee, ik ben erachter dat het echt onmogelijk is om te raden welke auto het is. Ik ga het niet eens meer proberen. Wat voor een auto is Skippy?
4: Skippy is een Fiat Scudo en een Herbert is een Dacia Logi.
1: Oh, ik had bij Skippy eigenlijk gedacht een kangoe, omdat het dan naar een kangoeroe is vernoemd, weet je wel, Skippy?
4: Oh, ja. Dat was ook een goede geest, ja.
1: Goeie geweest. En zijn Herbert en Skippy nog een beetje rijden die gezellig rond? Gaan die nog mee op vakantie dit jaar?
4: Herbert. Herbert gaat zeker mee op vakantie. Ja.
1: Herbert gaat mee op vakantie. Skippy mag hier het fort bewaken.
4: Die mag zeker
1: ja,
4: het fort bewaken.
1: Ja, vind ik een hele goeie. Ja. Nou, Mitchell heeft ze wel naar films en dingen vernoemd, zie ik hier zo. Die had eerst Brum. Dat is zo'n autootje uit de tekenfilm, volgens mij. En de vorige heette Noet Noet. Dus die is dan denk ik vernoemd naar Pingu. Ken je die nog, Pingu? Van die kleine kleipoppetjes van vroeger?
4: Ja, die ken ik nog wel.
1: Ja, grappig, hè? Dat is die auto naar vernoemd. Foxy stuurt touwretten. Nou, dat kan niet anders dan een Volkswagen Fox zijn. De Koemobiel komt voorbij. De Beast Bravo is ook een naam. Carola, dat vind ik grappig als mensen gewoon... Waarschijnlijk is het de Toyota Corolla. Maar dan Carola, we gewoon echt een mensennaam aan je auto geven. Dit is een heel zielig verhaal. Een mintgroene Nissan Micra, die heette Minty Micra. Die werd totaal losgereden. Maar toen kwam er een Suzuki Alto en die heette Suzy. Vind ik ook een gezellige naam voor een auto.

0: 5.
1: Bon Jovi op Q Music. Ik heb gewoon de verkeerde vraag gesteld. Ik dacht, we gaan er een spelletje van maken. Dan ga ik raden wat voor een auto je hebt aan de hand van de naam. Maar ik had gewoon moeten vragen, waarom heeft jouw auto de naam die jij hem hebt gegeven? Bijvoorbeeld Karin, die stuurt mijn auto, heet Stitch. Nou, die zal wel blauw zijn, denk ik dan. Lotte, Kallax. Ik weet niet, misschien heb je er ooit een IKEA-kast in vervoerd. Wilma zegt mijn framboosje. Leuk. Nou, als die niet roze of paars is, dan weet ik het ook niet meer. Fifi stuurt Danique. Nou, dat moet wel een cabriootje zijn, of een schattig autootje. Mijn auto heet de Kwispel van Nicole. Nou, dan denk ik aan een kapot knipperlicht. En Michael, die zegt, ja, bij ons ook het kenteken. SLKJ, oftewel slakje. Nou, ik ga nu de vraag duidelijk stellen. Als je mee wil spelen met Knok tegen de klok, zou je dan het woord klok willen sturen in een berichtje met de Q Music app? Meer niet, ook de bouwzaal hoor je zo, Magnetic.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben.
3: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
5: onlineveilingmeester.nl.
6: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
12: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voor wie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
19: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over.

0: Morgan Wallen, Tate McRae, What I Want. Maar ja, Nicky, wat wil jij?
1: Ja, ik wil graag meespelen met Klok tegen de Klok.
0: Kijk, en stel dat daar een mooie bedrag in zit. Wat zou je daar dan mee doen?
1: Nou, over een paar weken verwachten wij onze nieuwe pup. Oh. Dus het geld zou ik daarin willen steken voor haar.
0: Op. Wat voor pup is het?
1: Ja, het is een bijzondere mix tussen een Amerikaanse bully en een tackle.
0: Oh jeetje, oké. Dus dat is sowieso heel laag bij de grond. Heel stoer en heel bij de hand.
1: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Daar heb jij straks je, komt-ie, pootjes vol aan. Bereid je voor, we gaan zo Knok tegen de Klok spelen.

0: warmschijf van deze week. En vorige week de wereldwijde live primeur in Stefans Pianobar. Teddy Swims Break Up in Reverse op Q.
1: Knok. Knok. Tegen de klok.
0: Nicky krijgt een puppy. Oh, oh.
2: Ja.
0: Wat was het nou? Een bull ter... Nee, een Franse
2: een Amerikaanse
0: bully?
2: Amerikaanse bully met een tackle.
0: Met een tackle. Oftewel, een klein bij de hand beestje gaat het worden.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dat
0: en
2: klopt.
0: Die hebben tandjes. Oeh.
2: Ja.
0: Ik had het vanavond over mensen die hun auto een naam hebben gegeven. Maar in dit geval moet jij natuurlijk een klein levend wezentje een naampje gaan geven. Heb je daarover nagedacht?
2: Ja, we hebben er wel over nagedacht.
0: Maar?
2: Ik heb hem verzonnen en mijn vriend was er eigenlijk gelijk mee eens.
0: Oh, nou wel goed.
2: Dus dat is al handig. Nee, ze heet Looney.
0: Looney, wat een leuke naam.
2: Ja.
0: Ja, en welke kleur heeft Looney?
2: Chocoladebruin.
0: Chocoladebruin, wat een poepie. Nee, ik wil alleen maar foto's zien vanaf volgende week als die er is. Of ze er is, sorry. Nicky, jij gaat knokken tegen de klok. Eigenlijk voor de puppy, want de puppy is duur. Dus ik hoop dat er een mooi bedrag in zit. Het kan natuurlijk speeltjes worden. Het kind moet ook vreten. Er moet ook af en toe een klein vaccinnetje in. Je moet een paspoortje hebben. Ga ze maar door. Welk bedrag hoop jij op?
2: Ja, alles is leuk, maar boven de 100 euro zou mooi zijn.
0: Boven de 100 euro, dan gaan we daar op mikken. Ben jij er klaar voor?
2: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
0: En jou de taak om zo stop te roepen, doe je dat dan weer in het laatste volledig genoemde bedrag, maar beter laat, dan ben je helemaal niks. Daar gaan we 3, 2, 1.
3: 48 euro. 72 euro. 95 euro. 133 euro. 143 euro.
2: Stop.
0: Oh. Ik vond hem spannend worden. Ik weet niet hoe het bij jou zat. Maar...
2: Ja, ik ook. Je wordt ook moeilijk, hè?
0: Nou ja, zeker. Ja, net zoals in het casino. En daarom loop ik altijd weer zonder geld naar buiten daar. Maar in dit geval had jij stalen zenuwen. Was je op tijd 143 euro.
2: Ja, ik ben heel blij mee.
0: Ja, Looney is er vooral blij mee.
2: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Moeten we even luisteren tot de VD was gegaan als jij geen stop had geroepen?
2: Dat is helemaal goed, ja, dat wil ik wel weten.
3: 167 euro.
0: Oeh, is dat toch nog wat in? Ah, nou.
2: Nou, toch mooi op tijd, vind ik.
0: Dat is toch helemaal prima. Je hebt gewoon netjes op tijd stopgezet. Ja, absoluut.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ik ben er echt super blij mee.

jongens. Het is natuurlijk alweer 17 juli. Omdat ik gewoon aan het werk ben, vergeet ik het bijna. Maar Jurre stuurt een berichtje. Ik ga lekker op vakantie naar Zuid-Frankrijk over een weekje. Jurre, geniet ervan. Bij Ilse zit het er zelfs alweer op. Net terug van een paar dagen Winterberg in de zomer. Genoten. Morgen weer werken. Nou, werkte Ilse. Weekendstrijder. Ik doe met je mee. En Sven zegt, hey Stefan, Abbe Hagenees, is alles goed met jou? Alles is prima met mij. Coldplay nu op Q. Dit is Fix You. When you try

0: fix you.
1: Koud kunstje, oftewel Coldplay, fix you. Ik heb zitten janken bij dit nummer, jongen, in Johan Cruijff Arena. Hele concert hield ik het droog, ging het goed. En toen kwam uiteindelijk Fix You en dat, nou, dat ging gewoon niet meer.
2: Ja, dat snap ik ook wel. Dat is toch ook mooi daar?
1: Wat is het? 80.000 man om je heen. Iedereen meezingen en dan die lampen perfect.
2: Ja,
1: die,
2: waanzinnig toch?
1: Die Christy zingt als een fucking nachtegaaltje. Alsof een engeltje in je oren pist. En dan, nee, ik hield het gewoon niet meer. Echt, tear stream down your... Letterlijk. Letterlijk.
2: Ik zou echt nog een keer graag nog opleveren.
1: Oh, man, doe het.
2: Ja.
1: Als je die kans hebt, reis ervoor ergens naartoe. Het was echt een soort voor mijn vriendin en mij een soort levensdoel.
2: Ja.
1: En gelukkig is het gelukt om ze live te zien.
2: Ja, echt gaaf, hoor.
1: Ja,
2: wauw. Super gaaf.
1: Poch. Zometeen andere dingen. Het nieuws.
2: Ja, het gaat er al de hele dag over. De katapultstunt op festival Zwarte Cross van gisteren.
1: Oh, ik schrok me toen ik die beelden zag.
2: Ja, ik heb er zometeen nieuws erover. Want opnieuw is daar iets niet goed gegaan.
1: Hoe kan dat? Ja, nou, voelt een beetje cru dan. Zometeen drive safe. Fly safe, zou ik dan maar zeggen, voor in de toekomst.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
10: Kampioenen!
8: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
12: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: QuickFit en weer verder.
2: Het is 11 uur geweest. Goedenavond, Q-music-nieuws van nu.nl. Alain Altena.
3: Goedenavond. Er is een tweede verdachte opgepakt voor het grote drugslab in een woonwijk in Den Haag. Dat meldt Omroep West. Het drugslab werd vanmiddag ontdekt. De hulpdiensten waren uren bezig om alle chemicaliën weg te pompen. Inmiddels is dat gelukt. Het is nog onduidelijk of de 150 geëvacueerden vanavond terug naar huis kunnen. De speciale centra voor post-covid-patiënten gaan toch niet dicht. Het kabinet heeft geld gevonden om ze in elk geval nog een jaar open te houden. De centra doen onderzoek naar behandelingen en medicijnen voor mensen die nog altijd niet zijn hersteld van corona. Veel van deze mensen zijn arbeidsongeschikt geraakt. Door een gigantische brand zijn in Noorwegen al ruim 100 huizen verwoest. Het vuur woedt in een stad vlakbij Oslo. De brandweer krijgt het moeilijk onder controle door de harde wind. Volgens lokale media ontstond de brand in één van de huizen. Niemand zou gewond of vermist zijn. En het is opnieuw misgegaan met de katapultstunt op festival Zwarte Cross.
4: Kan dat nou?
3: Bij die stunt vliegt een stuntman met 185 km per uur over het terrein heen, over de festivaltent. Nou, gisteren kwam diegene niet goed terecht, hij liep een hersenschudding op. Daarom deed vandaag iemand anders deze stunt. Maar diegene heeft bij de landing zijn enkel gebroken, meldt de Gelderlander.
4: Ja, maar even.
3: Ja, Zwarte Cross heeft de vier andere geplande katapultstunten nu gecanceld.
4: Ja, toch wel? Ja. Ze dachten niet, we stuurden nog een derde riet in.
3: Ze zeiden, technisch gezien ging het allemaal goed. Maar ja, omdat we nu eigenlijk geen stuntman meer over hebben, stoppen we ermee.
4: Dan stoppen we er maar mee. Ja, oh ja, my god. Ja, ja. Nou, bied je nog aan, Alain, of zeg je?
3: Ik ga door met het weer van Weerplaza. Het koelt af naar 15 graden. En dit weekend is het vooral bewolkt. Met af en toe zon wordt dan zo'n 22 graden.
4: Dankjewel, Alain. Ik was dus in eerste instantie, toen ik dat filmpje voorbij zag komen, krijg je allemaal van die trigger warnings en zo.
3: Ja, ja, ja.
4: Ik twijfelde heel erg, wil ik dit wel zien?
3: Ja.
4: Maar je ziet hem eigenlijk niet. Je ziet hem vliegen.
3: Ja, ja, ja. En hij landt ook gewoon op het kussen, zeg maar. Ja.
4: Je ziet niet mee. Ik had echt heftiger, maar het was nog super heftig, hè?
3: Ja, zeker.
4: Ik ben niet aan het bagatelliseren, maar ik dacht, ik zit straks in een soort horrorfilm en het bleek me gewoon een film.
3: Ja, ik zou dit nooit doen, natuurlijk.
4: Nee, 185 km per uur gecatapulteerd worden over een tent, is niet jouw ding.
3: Nou, ik sla hem toch even over.
4: A1 Amsterdam Amersfoort tussen Naarden en Blaricum. Daar lopen diertjes op de weg. Ga er eens af. 2 kilometer, 5 minuten vertraging. Controles, A6 naar Lelystad, 69,1. A10 naar de Zeeburgertunnel, 11,4. En de A28 naar Amersfoort bij 59,4.
5: Music. Stefan Bouwman.
4: Hey, yo. Zo meteen met regime, je metier. Ken je dat liedje nog? Ook Taylor Swift, maar eerst Maal Smith en now Horn.

0: werk nu al ruim 10 jaar bij Q-Music. En nog nooit ben ik zo behandeld in de Q-Music. Ik heb geen verhaal halen. Ik ga gewoon even bellen. Ik krijg net een appje. Daar lusten de honden geen brood van. Even kijken. Ja. Hallo, goeie avond. Met Stefan van Q-Music.
1: Goedenavond.
0: Hallo, ja, ik kom even verhaal halen eigenlijk.
1: Hoezo?
0: Nou, ik ben net uitgemaakt voor poepiekont.
1: Nou, lang. Wat heb jij gezegd? Dat weet je, donders goed.
0: Oh, ben je, nou, een keer spannend?
1: Ja, dat is Stefan. Dat zeg je net, zeg je poepiekont tegen.
0: Dit is de meneer die jij net poepiekont heeft genoemd, ja.
2: Een radiopiraat.
0: Een radiopiraat werd ik ook nog genoemd. Ik heb gewoon bewijzen. Wacht, komt het bewijs. 3, 2, 1.
3: Poepiekont.
0: Poepiekont. Heel Nederland heeft kunnen horen nu. Dat kan je niet meer ontkennen.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ik zit hier te kijken. Ze denken, wat heb jij het over?
0: Die is met stomheid geslagen. Goedenavond. Waren jullie leuke dingen aan het doen?
1: Nou ja, even lekker een familieavondje.
0: Oh, nou wat gezellig.
1: Ja.
0: En wat zit er allemaal in een familieavondje? Een spelletje, een dingetje?
1: Ja, een lekker barbecue'tje, drankje erbij.
0: Heerlijk. Neem het er ook nog even van, hè. Vanavond is het nog redelijk lekker weer. Ja, het wordt dit weekend ook lekker weer, hoor. Maar gewoon bewolkt en normale temperatuur.
1: Ja, maar is toch goed?
0: Ja, heerlijk. Ik teken ervoor.
1: Vooral naar die warme dagen zo.
0: Ja. Dan voelt het in één keer helemaal heerlijk. Ja,
1: inderdaad.
0: Nou, ik wilde die kleine niet laten schrikken, hoor. Sorry.
1: Ja, dus je zit hier echt te kijken van, hoe kom je hierbij?
0: Ja, daden hebben gevolgen. Actie, reactie. Nee, joh.
1: Heel mooi.
0: Geniet van het weekend nog. Gaan jullie verder nog wat doen?
1: Nee, zo min mogelijk.
0: Lekker rustig aan. Helemaal goed.
1: Ja, dus die tevoren.
0: Nou, gaat deze poepiekont nog een liedje draaien?
1: Oh, nou, helemaal top. Hey, fijne avond, hè.
0: Groetjes, hoi. Yeah.

girl in the world op Q-Music. Dat is eigenlijk een heel lullig verhaal. Deze gasten maken al ruim 5 jaar achter de schermen muziek voor andere artiesten. Maar iedereen dacht dat zij als band AI waren. Terwijl ze gewoon keihard werken aan de muziek. Nou, bewijs is inmiddels geleverd. Ze bestaan echt en hun nummer heeft bijna 290 miljoen streams op Spotify. 17 miljoen keer bekeken op YouTube. Afgelopen week in repeat of niet. En nu nieuw binnengekomen in de top 40. Temper City.

0: Body Baby. Q-Music, goedenavond. Bijna 11:30. En ik zeg ook goedenavond tegen Bas. Bas, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Bas Pastoor, vriend van de show. Ook gewoon een vriend in het echte leven. We hebben elkaar leren kennen via de Q-Music app.
1: Ja, dat is al een tijd geleden, man. Ja, ik denk dat het echt wel 5-6 jaar geleden is of zo.
0: We worden oud.
1: Ja, nou, ik ben al oud eigenlijk.
0: Ja, precies, dat is wel waar. Hey, ja, normaal gesproken speel ik rond deze tijd het spelletje Who the Fuck is Kane. Alleen ons Kane is ziek. Oh, wacht even, ik heb dat even. Nou, wat doet hij nou niet? Ja, precies. Oh, arme Kane. Ja, beterschap, lieverd, als je luistert. Maar dan heb ik dus hulp nodig in de vorm van iemand die de rol van Kane overneemt in het spelletje Who the Fuck is Kane. Vanavond dus...
2: Who the Fuck is Bas?
0: Bas, het spelletje is Wie ben ik, wie is het? Jij bent de hoofdrolspeler. Zometeen als mensen mee willen spelen kunnen ze Bas sturen in de Q-Music app. Dan mag je jou een ja-nee vraag stellen om dichter bij je antwoord te komen. Heb jij al een eerste ding wat jij bent, wie jij bent, wat voor iets jij bent?
1: Jazeker, ik ben een fictief karakter.
0: Een fictief karakter, daar wil je het bij houden, fictief karakter meer niet?
1: Ja, nee, dan wordt het toch maar fucking.
0: Oké, dat is helemaal goed. Oké, bij deze.
1: Ja, kom maar goed.
0: Ja, ik geloof erin. Bij deze dus de vraag is...
2: Who the fuck is Bas?
0: Stuur Bas een berichtje met de Q-Music app, dan bellen we zo meteen terug. Heb je het uiteindelijk goed, dan maak je kans op een mooie prijs. Namelijk een all-in arrangement voor
1: een
0: vier personen bij
1: Pamparts.
0: Ja, gaan we. Doe maar door. Pamparts,
1: jouw is wijn dicht. Ja. Dan zullen we lang genieten. Onbeperkte gourmetten en alle drankjes zijn inbegrepen bij het Palm Party House drankenpakket.
0: Hoppakee! Lekker man! Gemaakt voor de rol. Ook zometeen om Q, Bruno Mars en I Just Might.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.

0: nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.

0: in Amsterdam. Bruno Mars net op Q Music. En aan de telefoon Bas. Bas, goedenavond.
1: Hey, goedenavond, Gozer.
0: Jij bent mijn steun en toeverlaat vandaag in het spelletje.
2: Who the fuck is Bas?
0: Ja, want Kane is namelijk ziek. En dan heb ik altijd iemand nodig uit de Q-app die even voor hem invalt. Je hebt net al de eerste hint gegeven. Vertel.
1: Ja. Ik ben een fictief karakter.
0: Een fictief karakter, Rick. Nou, doe er je voordeel mee. Ben je aan het werk vanavond, Rick?
1: Ik ben gewoon weer aan het werk, ja.
0: In de bakkerij.
1: Klopt helemaal.
0: Ja, en dan ben ik...

0: ben benieuwd.
1: Zo met de zomer, zoete broodjes worden misschien wel gebakken. Maar wat is een beetje deze zomer hetgeen wat het meest over de toonbank gaat?
2: Toch wel de bolletjes, de krentenbol en zo. Mensen gaan dagjes weg en dan nemen ze een broodje mee.
1: Ja, ja, zit ook al een beetje suiker in, hoef je niet zoveel mee te doen.
2: En veel toeristen. Dus
1: en
2: dat,
1: veel toeristen.
2: Ja.
1: Oh, grappig dat krentenbollen populair zijn bij toeristen, dat wist ik helemaal niet.
2: Ja, dat is een beetje standaard assortiment, hè. Dat kennen ze dus.
1: Ja, dat is wel waar. En welke ja-nee-vraag wil jij aan Bas stellen?
2: Ben jij bekend van een tekenfilm?
1: Ben je bekend van een tekenfilm?
0: Ja!
1: Ja!
0: Ja, absoluut.
1: Ja, absoluut. Hoe de fuck is Bas volgens jou?
2: Dan moet hij SpongeBob SquarePants wezen.
1: SpongeBob SquarePants.
0: Nee.
1: Nee. Jammer, Rick. Nou, dan zeg ik werk ze nog even en groetjes aan alle krentenbollen.
2: Ga
1: ik
2: gewoon doen.
1: Hoi. Even kijken, dan gaan wij schakelen naar Dineke. Dineke, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: En waarom ben jij nog wakker om 6:05?
3: Ik was even lekker gewoon aan het radio luisteren.
1: Lekker aan het radio luisteren. Dat is denk ik altijd een hele relaxte bezigheid zo op de vrijdagavond. En ik ben je dankbaar, want zonder jou heb ik geen werk.
3: Nee, klopt.
1: Ja. Verder nog weekendplannen of gewoon rustig gaan?
3: Nee, gewoon rustig aan. Morgen mag werken.
1: Oh, moet ook gebeuren. Ja.
3: Ja, moet ook gebeuren.
1: Welke ja-nee-vraag wil jij aan Bas stellen?
3: Sorry. Ben jij onderdeel van Disney?
1: Ben je onderdeel van Disney?
0: Ja!
1: Dan is de vraag...
0: Hoe de fuck is Bas?
3: Ben jij misschien Mickey Mouse?
1: Mickey Mouse? Oh.
0: Sorry.
1: Gelijk alle drie mee.
0: Nee, ik ben niet Mickey Mouse. Nee.
1: Mickey Mouse. Oh, Dineke. Nou, bedankt voor je gokje en werk ze morgen.
3: Dank je.
1: Hoi.
3: Doei.
1: Dan gaan wij naar Mirjam uit Rijssen. Mirjam, goedenavond.
4: Goedenavond.
1: Dit is leuk. Bas, ik heb een tijdje terug geleden opgetreden in Rijssen bij de Oranje Dagen. En
4: ja,
1: Mirjam was daar gewoon bij.
4: Zeker weten. Ja. Leukste feestje van
1: Ja, het was een leuk feestje, hè?
4: Ja, zeker.
1: Ja.
4: Wanneer in september weer?
1: Als ze me boeken, ben ik er.
4: Dan doen we nog een dunnetje
1: op. Ja, precies. Welke ja-nee-vraag wil jij aan Bas stellen? Ben je nog, Mirjam? Oh, je valt gewoon helemaal weg. Oh, vandaar de verbinding. We beginnen even opnieuw, Mirjam. Ben je er? Ik heb het idee dat haar verbinding enorm hapert. We bellen Mirjam even terug. Ik denk dat het makkelijkst is. Gaan we gewoon doen. Even een wachtmuziekje in de tussentijd. Wachtmuziekje. Zo. Oké. Gaat niet eens over, hè? Nee. Nou, is in één keer een god ingedoken. Wat heeft Mirjam gedaan? Oh, daar gaat hij.
5: Goedendag.
1: Ja.
5: Dit is de voicemail van...
1: Oh, nou, probeer nog gewoon een keer. Maar het is nu toch al chaos. Who cares? Nog een keer het telefoonnummer, daar gaan we. Doe ik nog een keer wachtmuziekje. Het is vrijdagavond, dames en heren, bijna weekend. Alles kan op Q-Music.
5: Met
1: Mirjam. Ja, daar ben je weer. Mirjam.
6: Hallo.
1: Nou, jij wilde je ja-nee-vraag stellen... en in één keer kwam er ruis op de lijn en waren we je kwijt. Hoi.
6: Ja, nou, ik hoorde jullie wel.
1: Oh, nou, dat maakt het extra stom. Welke ja-nee-vraag wil je aan Bas stellen?
6: Is er ook een film van jou gemaakt?
1: Is er ook een film van jou gemaakt?
0: Ja.
1: Ja?
0: Hoe de fuck is Bas
1: dan volgens jou? Waar zat je aan te denken?
6: Ja, ik heb eigenlijk nog geen idee.
1: Oh.
6: We
1: weten nu dus Disney.
6: Ben jij Barbie?
1: Barbie!
0: Nee.
1: Nee. Oh, jammer.
0: Nee, dat was onderdeel van Disney trouwens. Dus,
1: Oh, dat is van Mattel natuurlijk. Dat is niet van Disney.
6: Oh.
1: Ja. Huh? Nee, ik was er ook niet getrapt hoor. Nee, ik was er ook niet getrapt.
6: Foutje,
1: bedankt.
6: Mirjam,
1: fijn weekend.
6: Hetzelfde.
1: Hoi. Wil je ook een gokje wagen? Stuur dan Bas in een berichtje met de Q-Music app. Wie weet hebben we je zo gezellig aan de lijn op Q-Music.

0: Zala Larsson.
1: Maximum Summer.
0: En Midnight Sun, zometeen Bente. 3, 2, 1, echt een lekker liedje. Maar eerst spelen wij nog het spelletje.
2: Who the fuck is Bas?
0: Bas, goedenavond.
3: Hoi, goedenavond.
0: Mijn steun en toeverlaat. Kane Slobbe, hij is jammer genoeg ziek. Dus je hoort hem ook niet vanaf 12 uur vannacht. Maar ja, wij spelen elke vrijdag dit spelletje samen. Maar als hij er niet is, heb ik dus hulp nodig van iemand uit de Q-app. Vanavond ben jij zo lief om een half uur van je tijd te lenen.
3: Ja. Graag gedaan, hoor.
0: En de volgende kandidaat staat alweer aan de deur te kloppen. Mark, goedenavond.
4: Ja, goedenavond.
0: Wat was je allemaal aan het doen? Hoe ziet jouw weekend eruit? Hoe ziet je vrijdagavond eruit?
4: Nou, ik ben net klaar met werken. Dus ja. Ik sta nu
0: voor de deur. Voor de deur? Ben je hier?
4: Ja, thuis.
0: Oh, thuis. Oh,
4: nee, om te wachten dat het ook aan de beurt was.
0: Ja, vertel.
4: Dus daarna raak ik naar binnen.
0: Nou, helemaal goed. En dan? Wat begint het? Is het weekend? Ga je leuke dingen doen? Moet je
4: nog... Nee, ik heb nog middagdienst en dan twee nachten. En dan heb ik weekend voor 3 dagen.
0: Voor 3 dagen?
4: En een slaapdag.
0: Oh, oké.
4: Okay. Ja. Dagen is 1 slaapdag en dan 3 dagen vrij. En dan moet ik bij ochtend werken nog. En dan heb ik vakantie.
0: Oh, oké. Dus een rumoerige periode en dan vakantie.
4: Ja.
0: Ja. Maar je bent eraan gewend, denk ik. Ben je die gebroken slaapdienst en zo en dingen?
4: Ja, dit is wel beter. Ik heb ooit 3 ploegen gedaan, heb je 5 nachten.
0: Zo.
4: Nee, dat vond ik helemaal niks.
0: Nee, dan word je zo onderdeel van een andere maatschappij. Het is natuurlijk een heel groot deel van onze maatschappij wel. Maar echt, als je echt nachtwerker bent, een heel ander leven.
4: Ja, maar wel 5 jaar, dan wen je eraan. Hè. Ik heb 2-2-rooster. Dus dan wen je niet aan jouw ochtend. En je went niet aan je middag. En je went niet aan de nachtdienst.
0: Je hebt altijd een jetlag.
4: Als je die slaat... Nee, juist niet.
0: Oh.
4: Doordat je juist, omdat je lichaam niet aan die dag went. Dus je kan daarna gewoon heel makkelijk omschakelen naar de andere periode.
0: In positieve zin wen je niet aan het nachtritme.
4: Ja, als je 3 ploegen loopt, dan ben je naar de 3e nachtdienst, zit je helemaal in die nacht. Ja. Ben je helemaal net een mol. je slaapt overdag en je wordt weer wakker wanneer het donker is. Dus dan zit je daarin en dan heb je 2 dagen weekend. Nou, dan moet je het omschakelen naar een andere dienst toe. Ja, dat is bijna niet te doen, joh.
0: Niet te doen. Nou, jongen.
4: Ik was zo kapot moe toen.
0: Bijna vakantie, dat is ook wel even lekker.
4: Ja, daarom. Dus dit is wel lekker. Zeker. Ja.
0: Nou, we gaan niet Wie is de Mol spelen. Dat ben jij blijkbaar geweest. We gaan wel spelen. Hoe de fuck is Bas? Welke ja-nee-vraag wil jij aan Bas stellen?
4: Heb je grote oren?
0: Heb je grote oren?
5: Groter dan normaal in ieder geval.
0: Groter dan normaal, ja, het is een Disney-personage, het zal wel.
2: Who the fuck is Bas?
4: Ja, dan is die Stitch.
0: Stitchy!
4: Denk ik.
0: Zou daar blijven te verdachten?
5: Hebben we Pauke, hè?
0: Hebben we Pauke? Wat is dit nou weer? Het lijkt wel alsof je echt een collega bent. Ja, oké, wel, ja.
5: Ja, Pauke. Ben ik Stitch?
6: Jazeker.
5: Ik ben Stitch.
0: Hey. Lekker, Mark.
4: Ja.
0: Hij is Stitch. Ja. Jeetje, met de pauken en al. Joh, je lijkt wel Bram Krikke en Kane Slobbe in één. Gefeliciteerd, Mark. Dat betekent dat jij wint een all-in arrangement voor 4 personen bij Bam Party House. Wijn, dat is een uur lang bolen. Onbeperkt met al drankstip ingrepen en het drankpakket.
4: Oh, echt?
0: Ja.
4: Oh, cool.
0: Oh, wist je dat niet?
4: Nee! Nou ja, dat was leuk. Ja, dat vindt mijn zoontje helemaal geweldig.
0: Nou, daar twijfel ik niet aan. We zijn er ook een keer met een bedrijfsuitje geweest. Echt helemaal leuk. Echt top. Je komt daar gewoon, je wordt in de watten gelegd.
4: In Zwijndrecht.
0: In Zwijndrecht, ja.
4: Ah, dat zul je nog in de buurt hebben. Dus.
0: Waar woon je zelf?
4: Mooi. Ja, in Gorkum.
0: In Gorkum, meid. Dat is 30 minuutjes en je bent er.
4: Ja, daarom.
0: Ja, nou dan wens ik jou heel veel plezier. En je zoontje en nog 2 andere mensen.
4: Ja, mijn vrouw en dan even kijken. De jongste dan
0: op het is, en dan moet ik een dans nemen. De jongste mag waarschijnlijk geen alcohol bestellen, maar hij is wel welkom. Iedereen mag er gewoon heen. Ja.
4: Oké, en dan hoe nu wordt het dan opgestuurd?
0: Nee, gaan we allemaal regelen. Maak je geen zorgen, Mark. Ik ga niet in één keer de verbinding verbreken, dan krijg je het nooit meer. Gaan we allemaal regelen, maar als ik dat nu allemaal op de radio ga vragen, dan heeft iedereen je BSN en je mail zo.
4: Ik heb al genoeg spamming.
0: Dus. Dat is ik ook.
4: Waarom? Nee.
0: Dus ik zeg, heel fijn weekend nog even, althans werk ze dan voor een deel en bijna fijne vakantie.
4: Ja, dankjewel.
0: Later.
4: En, ja, jij ook nog. Fijne avond.
0: Hoi, hoi.
4: Later. Doeg.
0: En Bas, als bedankje omdat je mijn steun en toeverlaat was, krijg jij ook een all-in arrangement voor 4 personen bij Palm Party. Juist zo zwijndig als een Ulambode, onbeperkt moment en andere drankjes zitten begrepen uit het Palm drankpakket.
5: Jee, dankjewel man. Leuk, gezellig.
0: Wat een chaos. Later!
5: Hoi!
0: Orhanam and family.

0: Last Frequencies, Callum Scott. Where Are You Now, Ookie Music. Zometeen de Q-nacht met onder andere Wiz DMC, Bees en Honey. Er staan met heel veel namen, maar zo klinkt het liedje. Hoor je zo?
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven. 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
10: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
9: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Het Q-Music Nieuws. Middernacht.
4: Goeienacht. Bij schietpartij in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zet een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op om zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken met spionagesoftware. Het gaat om oud-NRC-correspondent Koen Greven, die nu werkt bij persbureau ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over de protesten in Marokko. De bussen in Den Haag rijden vanaf morgenochtend weer volgens de normale dienstregeling. Vandaag werden alle bussen uit voorzorg stilgezet na de ontdekking van een technisch probleem. Uit controles bleek dat een koelinstallatie bij sommige bussen los kon raken. Er zijn morgen weer genoeg veilige bussen beschikbaar en daarom kunnen ze weer gaan rijden. En bewoners van tientallen woningen aan de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. Ze moesten eerder op de avond weg nadat in de straat een werkend drugslab was gevonden. De gevaarlijke stoffen zijn inmiddels afgevoerd. Een man die bij het drugslab werd aangetroffen is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.

Goeienacht. Tientallen huizen zijn verwoest door een grote brand in het zuiden van Noorwegen. Door de harde wind, de droogte en heuvelachtig terrein krijgt de brandweer het vuur moeilijk onder controle. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Bij de brand zijn meerdere mensen gewond geraakt, onder wie een hulpverlener en een brandweerman. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels 5069 doden geteld. Meer dan 6400 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald en duizenden mensen zijn nog altijd dakloos. De katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman is gewond geraakt na de sprong van 75 meter. En hij heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte een andere stuntman al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen, maar horen risico's bij dit soort acts. En luchtvaartmaatschappijen moeten passagiers straks beter beschermen als een vliegtuig met vertraging op de grond staat. Bij extreme hitte moeten reizigers na een half uur onder meer drinkwater en verkoeling krijgen, meldt het AD. Na 2 uur moeten ze het toestel kunnen verlaten. De nieuwe Europese regels gaan in de tweede helft van 2027 in. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.